0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.
0: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes. Hoppa!
4: Goeie mannen, het is weer Groensdag. Oh lekker, dat breekt zo fijn de week.

0: verkocht. Ah.
1: Wat heb ze terug?
0: Ja, de Ice Machine.
1: Echt hoor?
0: Ja.
1: Tussen op pad geweest.
0: Ja, wat is het toen dan? Ketsepik toch? Dit moet ik hebben.
2: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt.
0: Kansiegeld gehad, ja.
2: De bakker verse Limburgse vlaai maakt. De vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
3: Mmm, lekker.
2: Klikken overal in Limburg. Wekken radio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: En alles wat keul is, dat moeten we vandaag een beetje in de nieren haaien. Want we hebben al wel nu. Ik ga gisteren was een voorbereiding met 24 graden.

0: Meneer Bollema is me gisteren een hele fijne tip gegeven. Zeker met die warme temperaturen. Dat meneer Lemmer de barbecue was te zien die bij ons de beursje komen in het huizen van Linde. Maar ook dat ze dan een lekker koel drankje bij ons hebben. En er zit in één keer gisteren bij de schuurtubs. Koopt hij nu zo'n ijsblokjesmachine? Ja. Ik zeg, wat? Een ijsblokjesmachine?
1: Ja, iets van gehoord.
0: Nee, ik zeg, van die secties die met water vullen, die goede weer even in een paar oren in het diepvriezen. En wat is gebeurd? Heb ze een ding gisteren ook al aangehad, hè?
1: Ik heb nog heel veel anders.
0: Wat? Oh, wacht even. Ik heb nu 70 euro aan de kantje af voor dat apparaat. Ja, moet ik nog meer vakantiegeld?
1: Zo'n apparaatje in de koelkast ingebouwd.
0: Hè? Ja. Nee, heb ze een Amerikaanse koelkast? Ja. Doe maar ze de beulies toe.
1: Ja, daar zit er wel in. Heb ze altijd kaatwater.
0: Ja.
1: En ijsblusjes.
0: Och, heb ze altijd. Nou ja, kijk, ik ben wel met de keuken bezig. Ik krijg daar wel gloeiend heet water.
1: Lossen er met.
0: Ja, die zitten de ganse dag. Een beetje van de koffie afkomen. Ach, vandaag geen beer meer drinken. Helemaal zo gaaf. Nou, gisteren wel een pilsje gedronken, wel alcoholvrij, hè. Want die whites die zijn ontzettend goed. We drinken die grote al alcoholvrije whites. Dat is lekker, hoor.
1: Dan begin ik niet aan.
0: Waarom dat niet?
1: Ik ben niet van de whites.
0: Nou ja, goed, dan moest het ook
1: een van de weinigen overigens.
0: Ja, dan moest het toch eens leren drinken, jongen. Dan moest alles in het leven een beetje leren. Maar goed, was het wel geniet, dat is radio maken. En dan zien we mij begonnen bij de L1 of de show van vandaag. We zitten op de 17e. Lotto, eerst maar eens even alle dagelijkse beslommeringen gaan doen. Ja, waar beginnen we mee? Ik zocht dat ze mee bezig was. Met het goed wissen van allerlei zaken, zoals reclames, wie filmpjes en zo.
1: Ja, ook dat nog.
0: Ja, ook zo
1: dat klopt.
0: Wat is jouw kalender?
1: Het is vandaag natuurlijk woensdag.
0: Ja, dat weet ik.
1: En dan is het klassiek woensdag.
0: Dat is het, klassieke woensdag.
1: Ja. En dan heb ik natuurlijk, op sommige momenten krijg ik van die mooie plaatjes. En dat is altijd op het begin van de dag.
0: Mm-hmm.
1: En dan beginnen we bij Pantje Broekhuizen. Pantje Broekhuizen weet wat voor dag het vandaag is. Namelijk de dag van de publieke dienstverlening.
0: Zo hé.
1: Ja, dat klinkt helemaal vol. Ik zie daar gereedschap. Ik zie daar handen in elkaar. Ik zie daar mensen bij elkaar.
0: Dus alles wat binnen gemeentehuur en zo.
1: Ja, inderdaad. Ja. Gelijk.
0: Gemeentewerkers.
1: Gemeentewerken bijvoorbeeld. Op deze Classic Woensdag gedenken wij de dag van de publieke dienstverlening, zegt hij. En dus

0: Dorsens Bert van het Frunje. Ja, wat dankzij. Onderveld. Nou, Onderveld zullen we de komende dagen niet krijgen. Of er moet Ursen en Diepvries binnenlopen. Wie een of andere slechter in de worsten en draaien is. En die moet zorgen dat straks al die barbecues weer gaan roken. Ja, jong mensen. Dorsens is Bert van het Frunje. Maar goed, we moeten er wel een beetje onder de aandacht gaan. Dat het niet allemaal te druk werd. Hè. En ook Uper, hè, flink die steenroet, de tuin. Dat is toch een beetje krasups. En dat het als het regent dan een beetje door kan gooien. Dat alles door kan wegen, om het zo maar even te nemen. Maar ja, we huurden gisteren ook al. Dat stond ook in de dienstverlening van L1 in het nieuws. Waar ze ook al te huren zo van, ja, dat het binnen in die steden, dat het toch best wel warmer was dan in de dorpen.
1: Het zou wel eens 8 graden meer kunnen zien als in de dorpen.
0: Ja, waarom moeten ze naar een gemeente en komen we ruiven wonen, man?
1: Ik woon aan de boetekant.
0: Oh, moeten ze in de goede kant, ja. Dat is goed. Oh, nee, de boetekant, zei ze. Oh.
1: Boetekant.
0: Ah, van gemeente. Ja, goed. Oké, okay, dan hebben we alles gehad eigenlijk. Dan kunnen we eigenlijk zeggen, van, we gaan de remdraaf groeien. We gaan voor die klassieke koolzaak. Want toen zei ze al, boah, wat is het me druk deze ochtend. Is het echt zover? Nou, dan gaan we beginnen. En de eerste was, ja, Maurice Markeels,
1: goedemorgen.
0: Is het weer zover?
2: Hey, goeiedag mannen, ja, jullie goeiemorgen.
0: Ja, ik huur het al.
2: Nou, mensen, gaan een tweede nachtdienstje.
0: Tweede nachtdienstje weer.
2: Deze week. Ja, klassieke woensdag. Binnen van de week alweer. Dan ga ik voor de klassieker van Janis Joplin met... Mercedes-Benz.
0: Ja,
2: ga het gewoon een keer proberen.
0: Ja.
2: Man, ik wens je een fijne uitzending. Even gezond.
0: Hou het
2: rustig. En dan
0: horen we het
2: morgen weer.
0: Radio. Radio. Hey, zit dan eens te denken, hè, om dat merk een keer te kopen. Hè. Maar die zocht het er een ander merk aan natuurlijk. Hè. De Janis Joplin. Ja, wat ze niet. Ze die gezien? Foto's van Maurice? Ja.
1: Met dan net zo'n wagen met veer van die ringen.
0: Ja, van die ringen zo. Ja. Van die verkeerde Olympische ringen. Ja. Die helemaal kloppen. Dat is helemaal niet goed.
1: Rechts zien in plaats van onder elkaar.
0: Ja, dat precies die. Dus, maar goed, ik zet hem erbij hier. Help van de Beatles, Janis Joplin, we zitten in de 60s. Maar ja, goed, we zullen zien dat er weer het B-cup wat vandaag te maken heeft met iets andere jongetallen. Dennis Thomas is al heel vroeg. Hè? 20:20?
1: Ja.
0: Ik ken dat, goedemorgen.
3: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Goedemorgen, man.
3: Mijn bijdrage wordt.
0: Ja.
3: De Rolling Stones met... Start Me Up.
0: Start me up. Want...
3: Fijne uitzending weer.
0: En... Nou ja, daar hebben ze vroeg opgestart. 20:03. Hoho! En dan de man die er net tussen wel, Des Otje Oeneer, oftewel de echte naam Jan Stultjes.
1: Het is bijna een wedstrijd.
0: Ja, wie de eerste is, hè?
1: De eerste is Maurice of Jan. Oftewel Otje, hè? Kun je ook zeggen.
0: Zeker.
1: Want Maurice die was er om net voor 12:30 en Jan net na 12:30.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende voor Barry White.
4: Oh, you're the first. I lost my everything.
0: Barry van de Witte, Barry White.
1: Ja. Zet hem erbij. En dan krijg ik ook een vroege opgave van Monique de Marketenser.
0: Echt hoor, zo was ze vroeg.
1: Ja, dat waren al om 5:00.
0: Heb je allemaal van die zomerdiensten gekregen of zo? Dat ken hè?
1: Ja, dat ken. Dat is Tropenrooster, hè?
0: Tropenrooster, ja, dat klopt.
1: Goedemorgen, ik dacht aan Mout en McNeil met How Do You Do?
0: How do you do? McNeil, gaan we zeker op een lijst kunnen bijzetten.
1: Fred, onze wegenbouwer.
0: Ja.
1: We zijn net nog over het bultje heen gereden.
0: Ja, zeker, Fred Bultje, zeker.
1: Goedemorgen, overgroeiers, midden van de week, klassieker. Neil Diamond. Klassieker B van Neil Diamond.
0: B?
1: Ja, volgens mij heeft hij een foutje gemaakt.
0: Nee, ik ook niet, maar... We hebben zo'n tweeën.
1: De Prins uit Geleen loopt net binnen.
0: De Prins uit Geleen is...
1: Ja.
0: Handje Vaassen.
1: Hoor
0: hem eens binnen.
1: Ik hoor hem binnen.
0: Gang eens horen, want ik ben toch wel benieuwd wat er nu aan de hand is. Handje Vaassen, dames en heren. Handje Vaassen komt binnen. Daar is er onze grote vriend. Handje Vaassen! Onze hoogheid, Prins Hans de Eerste. Binnengekomen in het pand van L1. De koning weten te kraken om de deur open te krijgen. De rode luiper ontvouwde zich. Helene kunt er gewoon binnen hier. Ja, jong, kijk eens even wie zomaar zit er op insteed.
1: Het enige wat ik niet zie is het prinsenpak inderdaad.
0: Het
1: zomerspeksket.
0: Ja, dat zit er zeker aan. De pallen bij met op bezigheid. Dat is niet te geloven. Had je goede man, kom bij de microfoon, jong. Maar het is toch niet te geloven. Dat is de koning gekraken. Dat is best binnen nu, hè.
5: Ja, goedemorgen, trouwens.
0: Ja, dat is... Nou,
1: wat is die stem gebeurd?
5: Ja, een beetje hees.

0: Ja. Maar goed, dat geeft wel even.
1: Ja, maar wil ze eerst koffie voor dat ze die verhalen even? Nee. Volgens mij heb ze ik weet niet wat ze gaat doen, maar...
0: Nou, ja, goed. Zoals je weet, ik ben jarig geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: En als ze jarig bent, dat trakteert ze,
1: hè? Ja, ja, normaal wel. Ja, soms wel, ja.
0: En aangezien, ja, ik in mei jarig ben geweest...
1: Ja.
0: Maarten vakantie had, is het gaat later geworden om u toch gaat aan te brengen.
1: Nou,
0: en dat heb ik liemig.
1: Maar, kreeg je een zomerget?
0: Ja, je kreeg een zomerget.
1: Ja, dat wel...
2: Ik stel toch voor dat we eerst een tas koffie holen.
1: Ja, dat vind je wel. Het heeft er wel verdiend. Ja. Ik bedoel, ja, jongens, geet hem ik dadelijk even van de zak af. Dat moeten we toch allemaal niet hebben. Handje fijn, door de gang, door even lekker, want ik van de benen af. En dan gaan we zo meteen even verder. Dames en heren, vandaag in de studio Handje Fase, onze hoogheid hier bij de volgloeier. En je kunt het natuurlijk doorbelieven gewoon met invullen. Doe het even via de L1-app intypen of lekker een audio-appje sturen. Het thema is vandaag Classic Koolzaak.
3: Dit is L1.

0: Last Frequencies and Back to You. Hier bij L1. 20 van 6 geworden. Ah, oh, we zien van blij. Want de hoogheid is binnen. Onze hoogheid, Prins Hansje. Even door Maarten de koffie hoorde. Maar niet die keuksjes, want die moeten we dadelijk afgeven, Maarten, in die keuksjes. Aan degene die vandaag over mee koffie drinken. Gisteren was het herfst aan de band. Was
1: de Cupgold.
0: Cupgold op Zuid-Euver. Is er weer een ganse band vandaag of wat anders?
1: Een duo, denk ik.
0: Een duo?
1: We zien er nog niet, maar dan komen we eraan.
0: Ja, goed, ga je in de gaten een beetje hier, wie het allemaal geeft. Het is allemaal gesloten deuren en wens het allemaal niet. We zijn bezig met de vuurgloeier en we gaan eens even kijken wat het is bij Fozzy, onze eigen frietbakker. Hey!
2: Hey!
0: Hey!
2: Goedemorgen, Pascal, Maarten en alle gloeiwappies.
0: Hallo, man.
2: Nou, daar is er weer. Onze classic woensdag.
0: Daar is er zeker weer,
2: joh. En dan gaan we het vandaag eens proberen met Voyage
0: oeh, van Desireless. Oeh, Desireless. Ja.
2: Goed, ik ga even kijken in München Gladbach zo meteen. En dan nog wat rondkratsen in Venlo. En dan zien we er wel wat een dag gaat brengen vandaag. Ik wens u allemaal een schoene werkdag. Fijne uitzending nog. En radio, wa.
0: Radio, wa. En denk eraan, jongens, straks mogen ze maar poken. Dan wens het wel. De barbecue, die gaat er wel lekker aan natuurlijk. En dan gaat er weer eens in de friet bakken. We hebben nu gezien wie dit geeft. Als je neerbij bij het geeft, dan moet je maar even appen of via Messenger even contact opnemen met Fozzy. Want ja, dat is echt zo'n professional, daar werd er alles van. Dan van Fozzy, gaan we skieken, we hebben nog meer hebben. En van Eewijk is ook al wakker. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, en Maarten heb ik al.
0: Hey,
3: en
0: hallo, man.
3: Hey,
0: Erwin.
3: Ja, dat ben ik helemaal snel, hè.
0: Ja, het is geen super snel, het is niet normaal, hè. Boah.
3: Onze eigen classic woensdag.
0: Ja, classic woensdag, hè.
3: Bak ik vandaag de vuurgloeier. De Ritchie Family met American Generation. Vandaag kon ik in Venray rijden onder de vries. Gisteren een dag ook anders gelopen. Ik ben in de Aarsen geweest, maar in Boekel, in Brabant.
0: In Boekel? Ben ik in Brabant geweest?
3: In Gelderland ergens.
0: Oh, ja,
3: dus
0: ja.
3: Dat is even een beetje anders gelopen.
0: Ja, zeker.
3: Een mooie dagje gisteren en vandaag hoorde ik wel een mooie dag van maken.
0: Zeker doet dat, Erwin.
3: Dank allemaal en Radioa.
0: Radioa, mensen, als je hem ziet achter de fris, dan weet je wat het is. Hè? Dat is er dan, de enige echte Erwin van Eewijk. Even toeteren, even zwijgen. Flesje zoete raam, de wedstrijd geeft.
1: Ja, hij is wel warm, hoor.
0: Ja, het is zeker warm. Hij zit wel in dichtheid. Best oh. Weer... Goed. Wat moeten we gaan doen? We moeten toch eens even zo'n kiekje, eens even dat de liesje een klein beetje gevuld is. Dan gaan we daarna van onze hoogheid Hans Paas toe. Want ja, ik ben toch wel gespannen. Ja. Maar geen metseltaart bij zich heen, want dan valt hij dadelijk goed eens, hoor.
1: Metseltaart?
0: Ja, kent ze dat?
1: Ja, dat, dat is een Belgisch...
0: Dat is van Paul van de
1: Jokkertje.
0: Ja, ja.
1: Ruudje Oetklummen.
0: Ruudje Oetklummen, ja.
1: Deze woensdag, classic woensdag, gewoon ik voor... De Sweet met Papa Joe.
0: Papa Joe voor de Sweet.
1: Roland de Wuxemeester, goeiemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor de Who met Baba O'Reilly.
0: Zo.
1: Baba O'Reilly. Jij. Yeah. En dan heb ik nog Maurice van der Vin.
0: Ja, Maurice van der Vin.
1: Maurice van der Vin, altijd garant voor wat goeds. Mm-hmm. Nu ook weer. Mm-hmm. Zijn stokpaardje. Het Sir Douglas Quintet met
0: Mimi in Stockholm. Oh, ik dacht Mimi in Stockholm. Dat was een stokpaardje.
1: Ja, maar sowieso het Sir Douglas Quintet natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker dat hoor. Goed, dat hebben we gehad. 4:30 geworden hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. Op deze dag, dat wel zeiden, onze hoogheid Prins Hans. Die is vandaag hier gearriveerd in den studio. De eerste sloeken koffie, die zien al naar binnen. En dat is allemaal goed gegaan. Hans, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
4: Ja, nogmaals, goedemorgen.
0: Ja, nogmaals. Hè. Dat hebben we dat even doen. Kino, ik heb
1: de stem is al een beetje
0: gesmeerd. Ja, ik heb de tas op de offer. Kijk eens even. Die tas die zit er ook best wel zomaar zoet. Net normaal neemt hij die allemaal mee. Hè, naar Notch Bumbar en zo. En hoe holt er geen uit die tas? Zien we toch wel benieuwd.
1: Moest wel geen bier vertellen, Hans.
0: Och, Hans, vertel
4: eens. Ja, wat wil bier voor jou vandaag?
0: Ja, fly.
4: Tjus.
0: En de wedstrijd van haar, hè?
4: Ik heb twee verschillende soorten bij mij.
0: Mooi, dat ben je goed bezig, jong, weet ze dat?
4: Je mag dat delen. Je mag het verdelen.
0: Ja.
4: Met toes, met die, dat maakt me niks uit. Ik zou zeggen, geniet ervan. En als je er een stukje neemt, dan denk je maar aan mij.
0: Ja, een applausje voor Hansje Vaas.
1: Ja, ik wil dan wel weten wat er voor smaken zien.
0: Ja, nou goed. Ik heb net wie in de goochel legt, de toes opengemaakt weer. Dan gaan we even kijken welke het is. De eerste fly is...
4: Zeg het maar.
0: Ja, doe moest zeggen.
4: Ja, de krumelen.
0: De krumelen fly. Krumelen fly. Dan ben ik benieuwd. De koppen fly nummer 2. Nou, wat het is. Krumelen is heel erg goed. Ja, goed.
1: Ja, ja. En... dat is lekker.
4: En de kiesje.
0: De kiesje en de krumelen fly. Antje, dat hebben ze goed. Je wist ook wel wat onze smaakbaas natuurlijk, hè?
4: Ja, het is toch een beetje traditionele vlaaien.
1: Ja, zeker, ja, we zijn ook van de traditie natuurlijk.
0: We weten ook dat we van Helmut Weiss ook wel een keer een fly hebben gehad. Dat was ook de butterfly. Toen zelf gemaakt ook nog wel. Dat was ook fantastisch. Hè? Ook misschien nog van Jurre. Kie en nu kriegen we van de Hawkhead Fly.
4: Zware reclame, moet je even zo doen.
0: Ja, ja, neem eens uit. Daar hebben we toch graag de deur voor. En zeker bij je lekker testje koffie smaakt uit. Handje, dankjewel, man.
4: Alsjeblieft.
0: We hebben toch een beetje van Jurre weer.
4: Ja,
0: bizar.
4: Is die nog wel een beetje stilstaan, toch?
0: Ja, vind ik wel, hè.
1: Moet je nu toch aansnieuw, of niet?
0: Ja, dan moesten we hem weer een match kunnen horen. Oh,
1: vond ik een match.
0: De stappen tellen bij dichting het goed doen, hè. De mensen niet vergeten.
1: Dat is heel goed, want dan...
4: Als het goed is, zijn ze al gesneden.
0: Oh, dat nog! Nog. Om alleen maar burgers te pakken, hè. Ja, en een slabbertje om door van Maarten. Want dan
1: ach, hou toch op, man.
0: Dat werd niet vergeten. Nee, superman. Blijf even lekker zitten. Dan komen we ondertussen even een vogeluurtje. Heb je al een vogeluurtje voor ons? Had ze het bedacht?
4: Ja, Sloop John B. van de Beach.

0: Hoppakee, de herfst aan de band. Gisteren waren ze nog hier bij alleen. En dronken ze koffie met ons. Man, die hebben pakken koffie leeggemaakt. Dat wil ze gaan weten. Maar ja, ze hadden natuurlijk ook wel van alles te doen. Want ze waren bezig met het oefenen voor Pinkpop Festival. Nou goed.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
2: Waar is de koffie gebleven?
0: Ja, heb je net afgegeven, die tweede.
3: Hey.
0: Yo, hey.
3: Ja, ja.
0: Ja, dat zien ze, hè. Ja.
2: Zien ze.
0: Ja, wedstrijd van vandaag. Zo is het, hè.
2: Mogen we eens zeggen.
0: Ja.
2: La Bamba.
0: Nee, dat is niet La Bamba. Ik zei net yo.
2: Yo. Hè?
0: Yo, Aniek.
2: Echt hoor?
0: Ja, daar drinken we koffie mee.
2: Oké.
0: Spik en span. Ja, die zien dat. Oh, had het niet goed gezien, hè?
2: Nee, ik zocht alleen wat contouren binnen.
0: Ja, nee, spik en span.
2: Dat is zeker La Bamba.
0: Dat zie je, spik en span is dat.
2: Ach,
0: hey, yo, ja. Hey, Aniek.
2: Ja, nu snap ik, dat ze de pak afgegeven.
0: Ja, natuurlijk. Ja, die drink je koffie, de wet is het altijd, hè. Maar goed, ze horen vandaag niet de kranten niet, dus het is veel om mee. Spik en span drinken we vandaag koffie mee. Onthoud het goed. Heb ze nu die straks tussen 9 en 10 gewoon bij Emis wel blij maken met het grote pakket. Hoe is het pakket? Ze gaan ze pakket in, kan je?
2: Ja, dat zeg ik.
0: Ja, nou ja, goed.
2: Gewoon
0: zo meteen even regelen. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Gewoon even door met de vogelen, joh. Ondertussen duur je daar een lekker stukje fly in het gezicht. Want het is wel heerlijk, wat hebben we gekregen. Want we vieren ook een beetje de verjaardag vandaag voor onze handje Pasen. Dan gaan we naar Michel Bakker. Goeie vriend, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden van de gezellige zomerse woensdagochtend hier
0: in Bergaande
4: met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Johan en de Groothandel als Dick mijn hulp nodig heeft. Een mooi plaatje zo uit 1994. Daarmee wou ik volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de Bergaande gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag en we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de Bergaande voor L1 Radio. Radio
0: over L1 Radio. De baas er weer op. We crossen lekker door deze ochtend. We geven gaas. 6:30 hier bij L1. En van Michel Bakker gaan we naar Koddige Harald. Harald, goedemorgen. De Koddige, goedemorgen, jong.
5: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo.
5: Groeiwappies.
0: Welkom.
5: Voor deze Classic Woensdag ga ik voor een nummertje van, toch wel voor status quo dingen.
0: Status quo,
5: ja. Ja. Zeker.
0: Ja.
5: Dat we betere temperaturen krijgen en dat het fijner weer.
0: Lekker, heerlijk, hè, jong.
5: Dan ga ik toch wel voor het nummertje van status quo voor Margarita Time.
0: Margarita Time.
5: Dus dan ben ik toch wel weer voor weer.
0: Ja, vind ik
5: ook, hè. Dan ga ik allemaal een Koddige Woensdag wensen en radio. Hè.
0: Radio, waar ik van wat er vanavond op de tofelstijd. En de Margarita, hè. Lekker, man. Status quo, gaan we zeker even doen. Dankjewel, Koddige Harald, voor die Koddige bijdrage.
2: Ja, en dan gaan we weer met Maurice van der Ven. Hadden we natuurlijk
0: al. Had al, hè. Ja, ja, zo,
2: die andere is, Hans, Hansje Dekkers, die is er ook bij. En die zegt, en een hele goede merken allemaal. Nog het concert op het water afgelopen zaterdag hebben we gisteren weer gerepeteerd met de harmonie.
0: Zo,
2: dan. Die ook maar aan
0: ja,
2: de gang.
0: Ja, ga maar door, hè. Ja. Dat is ongelooflijk.
2: En dat was ook een speciale repetitie, omdat een uurste van 3 dirigentenkandidaten om Geert op te volgen in januari een proefrepetitie kwamen geven.
0: Oh, Geert, met die moskieken hebben ze eerst een concert gehad op de water en dan gaat de dirigent weg.
2: Nou. Hij een nummer metgebracht dat ik Geert als vogelgloeier wil huren.
0: Ja, welk?
6: Living on a Prayer van Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi, kom erbij zitten. Lekker, man.
2: Nou, ze spelen nogal wat stevig werk daar, hè?
0: Ja, als ze dat wel weten, zo wel. Dan weten ze het wel.
2: Ruudje Bouten dan.
0: Ruudje Bouten.
2: Journey met Separate Ways.
0: Zo.
2: En, hey, Hans Vaassen.
0: Wat?
2: Ja, ze heeft ook geappt. De prins uit Gelen.
0: De mensen er niet.
2: Hupsie, hier zit de app, Hans.
0: Maar klopt het een beetje met wat er net verteld is?
2: Snoop Zombie.
0: Ja, ja, klopt. Goed zo. Ja, ja. Klopt. Ah, we gaan niet een tweede stripje bij zitten, hè?
2: Nee,
0: misschien extra zoeken door, hè? Van, wat vind jij meteen, hè? Hey, maar de fly, die steekt hier wel, hè?
2: Ja, ik ga nog
0: kijk eens hier, joh.
2: Van
0: dit is een fly zonder letjes. Ze zit van die beetje toe, is die. Dat is nog lekker. Dan krijgen de mensen echt een goede dingen, een goede bite, om het zo te noemen. Dat is wel de lepeltjes vergeten, de facetjes.
2: Oh, de Christen zo, jongen.
0: Oh, goed.
2: Van de Prengel.
0: Nou, gewoon nog even naar Christian de Hovenier. Goedemorgen, Christian.
7: Een hele goede morgen, Pascal en Maarten. Hier hallo, is Christian man. De Hovenier uit Brunsum.
0: Welkom.
7: Vandaag een voor Level 42 met Love Games.
0: Love Games.
7: We wensen u een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen voor...
0: Oké, lekker man. Uurt ermee, vandaag op deze dag. Doen we koffie drinken met spiggers. Ja, jongens, sorry, dat mag dan.
2: Ja, kom dat pak even opholen.
0: Ja, kom dan maar even door. Ja. Niet alles, hè. Ook die kruksjes even aanblieven. We hebben straks nu, die van het koffiepakket gaat er ook vandaag weer even lekker goed. En de zomerse platen, die komen er ook aan. En dit is er al zo weinig. Oh. Don Henley van Eagles, Boys of Summer. Nu hier, BLN uiteraard.

0: gewoon bij de brood in even. Joh, maar het is allemaal goed gekomen. Tesco steekt hier allemaal met de onderdelen. Alles zit er nog in. Ze dachten dat ze zelf de koffie moesten malen. Dus ik, nee, dat hoeft niet. We hebben een apparaat voor natuurlijk, hè. Goed, straks gewoon nog een keer vertellen. We werden vandaag koffie drinken. Doen we hier in de studio met Gans en mijn zangers. Dat is Hansje Vaassen. Om een lekker stukje vlijven hebben gekregen. Nou, moet het zeggen, Hanske. Goeie vlijken. Dat zeg kwaliteitje, baas. Oké, okay, dan werd mijn hoed gepakt. Want de mannen hier neven, die hebben zeg, hun eigen koffie.
1: Het was toch moeilijk om af te pakken, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Ze wilden dan met de hoes nemen, hè.
0: Ja, ja. Ik heb net op tijd heb ik dat allemaal weer gered. Zullen we eens even kijken naar de Kulsje kant? Want er is natuurlijk onze Kulsje Frans weer. En dan zeggen we weer aan de schöne.
2: Schöne, jongen, mooie.
0: Ja, goeiemorgen, Frans.
2: Ja, classic gewoon zich.
0: Dat is het vandaag.
2: De temperaturen, die gunt de goede kant op.
0: Ja, ja, die stijgen.
2: En dan wil ik u ook metnemen naar de Kulsje kruis. Als klassieker. Mm-hmm. Een liedje dat dan geet dat de lui waren richting de camping gun.
0: Och.
2: En natuurlijk is dat lied dan ook het campinglied.
0: Campinglied.
2: Van Karl Perboyer.
0: Karl
2: en een ganse oude is dat. En ja, het is gewoon een leuk liedje. Wat nog allemaal wel eens terug kunt, hij en door. En ook hij in deze regio wel bekend is. Het campinglied. Buurt is van Vuurstel, Oester Kulsje Kruis.
0: Ja, ja, ja, de campinglied.
2: Duur een schöne uitzending. De lui allen een schöne dag. En dan zal niet geven. Radio.
0: Radio, dankjewel.
1: Nou, ik heb hem gevonden.
0: Ja.

0: weer een tweede titel. Door Larsen ik heb voor het campinglid.
1: Weet ze wat op wat voor een LP dat er stond?
0: Ja, het ding dan bakken.
1: Hij de Witska Herr Kaplan. Ja. Schrijf het op.
0: Ja, dank je als. Volgens mij hadden ze een bakkeliet al niet.
1: 50 Kulsje carnavalsklassieker.
0: Oh, schoen. Als je dat weet, maar dat is... Stoe je ook best Christen niet van mee met dit campinglied erop. Oh, 20 van de 7 geworden, Jimmy Alleen. We hebben van alles op liedjes gestolen. Al Papa Joe, Bon Jovi, American Generation. Neil Diamond, Sir Douglas Quintet, The Rolling Stones. Maar ja, wat komt er bij? Ik denk wel een stukje van Elvis. Of niet, Marco Vonk?
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo, deze man. Classic Wednesday heeft u een klassieke woensdag.
0: Yeah.
2: Ja, ik dacht bij mezelf van... Lord Almighty, I feel my temperature rising.
0: So
2: higher, higher, it's burning through to my soul.
0: So
2: girl, girl, girl, girl, you gon' set me on fire.
0: On fire.
2: My brain is flaming, I don't know which way to go.
0: Oh,
2: my kisses lift me higher, like a sweet song of a choir. And like my morning sky, burning love.
0: Hoppakee,
2: yeah.
0: Fantastisch.
2: Burning love. Opgenomen op 27 maart 1972 voor de sessie Elvis on Tour, dat jaar in 72.
0: Ja.
2: Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley.
0: Oh, Elvis.
2: Burning Love, Radioa.
0: Radioa, en een dankjewel en een groot applaus voor die bijdrage deze ochtend weer. Dat was weer onze eigen Limburgse Elvis met Burning Love. Zeg vanavond nog een ding, als ik weer kon cremeren, jongens. Hoppakee, burskes.
1: Hij is weer...
0: Ja, vanavond gaat het gebeuren.
1: Ja?
0: Af en toe moet het toch gebeuren. Ik heb nog niet gedaan deze week, dus... Gisteren had... Ja, gisteren...
1: Elektrische barbecue.
0: Ah, gisteren heb ik gehaktbal gemaakt, joh.
1: Ja. Toch net op de barbecue, of wel?
0: Nee, gewoon... Nee, gewoon...
1: Gewoon in de pan.
0: Gewoon gebrooien in de pan.
1: Ketel.
0: Ja, dus... Ik heb er nog geen over.
1: Heb ze niet metgenomen?
0: Nee, ik wist dat vandaag jongens kwamen. Ik had wel even verwacht eigenlijk. Ze geeft het ook weer, hè? We gaan zeker door. Doen we zeker tot 7:30. Want dan komen we één plaat rijden op Spotify. Liet ik het beagle zitten. Op deze classic grondzig. En dat ben ik benieuwd. Wat doen we allemaal naar B-Cump?
1: Petra Stroom.
0: Hey,
1: Petra Stroom zegt... Billy Ocean.
0: Oeh.
1: Met Red Light Spells Danger.
0: Oeh. Oeh.
1: Is dat dan een klassieker?
0: Jazeker.
1: Oh. Nee, oké, ik moest het even bij dich checken.
0: Ja, zeker.
1: Willem Kut Verfburgen dan. Ja. Mijn grote vriend, hè.
0: Dat zal wel.
1: Neil Diamond met Cracklin' Rosie.
0: Oh, ik dacht dat het een klassieker ging, dat het in de vriend is.
1: Ik kreeg van Frans Broekhuizen te horen dat het 17 juni is. Heb ik wat verkeerds gezegd?
0: Zullen we kilo te zien?
1: Oh.
0: Ja, dat kan ik even checken, was ik heb te zien. Kijk, dit heb te zien. Dat is niet
1: goed. Ja, dat is de verkeerde.
0: Ja, dat heeft gewoon opgeleid. Nou, chapeau voor Fransje Broekhuizen.
1: Maar ik heb wel de Werelddag tegen woestijnvorming en dreugde en Hoendervel.
0: Ah, lul is
1: dat
0: bloed.
1: Staat wel op de kalender.
0: Dat is allemaal niet.
1: Ja, Frans, dankjewel. Er is tenminste iemand wakker hier.
0: Ja, zeker. Veel hebben we niet gezien.
1: Dan Stefan Penders, die zegt... Goedemorgen, Pascal en Maarten voor de vorige dat ik graag de Monkees... Met Daydream Believer.
0: Daydream
1: zit een beetje in de hoek van Snoop John B, hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja. En dan neem ik scherp met. Ik zit in de Hans, neem ik de telefoon bezig zo van.
1: Nee,
0: jongens,
1: stop
0: ik even helpen.
1: Jo, hoe heet ze nog
0: ja,
1: even?
0: Neem het even mee. Stop op de fiets.
1: Op een fiets richting mijn pensioen.
0: Kijk.
1: Ik gewoon voor de suite met Fox, Foxy Fox on the Run.
0: Fox on the Run, gaan we erbij zetten. Misha Rutte, goedemorgen. Welkom in de show.
3: Ja, goedemorgen Pascal en Maarten. Misha Rutte hier.
0: Welkom.
3: En op deze classic woensdag gewoon ik voor een nummer van Fleetwood Mac.
0: Oeh, welke?
3: Wat zullen we pakken? Everywhere.
0: Ja, oh, dat is everywhere. Leuk. Everywhere. Kom eens, ik ga bijzetten.
3: Koetjes, fijne uitzending en radio.
0: Radio, ze kunnen er wel een tientje doorgaan. Maar wat we wel niet moeten vergeten is de man met de blauwe nummerplaten. Dat hebben we er verschillende van. Remco Levels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hier Remco, de taxichauffeur.
0: Welkom.
4: De classic woensdag.
0: Ja,
4: dan wil ik toch weer gaan voor... Whitney Houston.
0: Whitney, ja, zeker.
4: The greatest love of all.
0: Oh,
4: dan moet
0: dat
4: toch eens een keer komen.
0: Vegas voor een
4: plaats. Goedjes Remco. En tot maandag. Hoi, hoi.
0: Ja, ze moeten zien, zien stokpeertje.
1: Het is pas woensdag nog.
0: Oh, wat zit er dan?
1: Maandag tot maandag.
0: Ja, maar ja, dit moet het weekend werken.
1: Vier dagen vrienden.
0: Liggen veel op een slijp en krent.
1: Oh,
0: dit is alleen.

0: je op het podium, som je maar die before the dawn. Als ze een kiersvlaai hebt gegeten en daar heb ze een pitje erin, dan ben je koning, hè? Zeggen ze.
1: Heb ze een pitje erin?
0: Ja, een pitje
1: erin.
0: Ach,
2: koning.
0: Koning.
2: Het zal toch niet.
0: Ja, heb ik koning geworden.
2: Hans.
0: Dat is een goed huisje. Ja, ja, ja. Ja.
2: Dat is al koning.
0: Ja, de prins en de koning. Hoppa. Je mist alleen een witte peerdag, hè?
1: Ja, de nacht.
0: De bestoel.
1: Ja,
0: goed zo, alle dagen verzamelen, op een rie opstellen. Een rie van twee. Dan gaan we eens even kijken wie er allemaal is. Want die opstellen moest altijd netjes. Tenminste, vreugen voor de bus als ze binnen wil komen. En dan kunnen ze misschien wel Roel de buschauffeur tegen. Roel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Louis Wappie.
0: Hallo,
3: Roel de buschauffeur.
0: Welkom.
3: Ja, minig. Veel groeien. Voor vandaag weer Georgie van Pussycat.
0: Pussycat.
3: Oh, ja. Radio.
0: Oh.
3: Goedemorgen.
0: Hoi. Ik heb erin met de bus binnen. Ik weet ook niet wat er was. Wilde dat? Zo'n rondje op ze erop.
1: Beam me op, Scotty.
0: Daar komen we onze andere taxichauffeur, Rob van der Hoven. Goedemorgen, meneer.
4: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Robby.
4: Ik heb een Wallis combinatie gehad van het heerlijk Veergelein. Zit dat echt naar Roermond en Gennep en toen weer terug van Schijndel naar Schinnen.
0: Ja.
4: Vandaag heb ik een extra dag free.
0: Oh.
4: En dan benodig ik om vanmorgen vroeg even naar een crematie te gaan.
0: Ach,
4: en wat betreft de vooruur, dan ga ik voor de Cats met Save the Last Dance van
0: me. Oh, lekker man.
4: Ik zou zeggen nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio.
0: Radio, hij wil nog even dansen. Hè? De wens voor het geit, hè. Huppakee, de goede poetertjes aan en op en neer. Geen probleem, huppakee, dan gaan we er weer. Nou, jonge tijd zijn we gehad. Dan ga ik even kijken wat André Simon vandaag te melden heeft. André, goedemorgen.
5: Goedemorgen, vrienden van de Henreis. Jawel, we zien we begonnen. We waren al om 6 uur aan de gang. En wat in Heijen. En wat is er in Heijen aan de hand? Ja, de breker is ook weer gearriveerd. Ach, ons brekerteam met de puinbreker is van Gok afgekomen. Staan nog hier weer in een bult harde bokken weg te werken.
0: Ah, zo.
5: En het is natuurlijk classic woensdag.
0: Ja, dit is het,
5: dan doen we het, dan doen we natuurlijk I Want to Break Free.
0: Right. Oh, je stelt hem. I Break
5: Free. Dimitri heeft mij verteld dat hij ook voor naar L1 luistert.
0: Echt waar?
5: Als originele Brabander uit Uden. Dus bij deze Dimitri speciaal voor I Want to Break Free. Ik hoop dat je het haalt dan. Maar ja, goed, dat zien we wel.
0: Ja, het ging deze week ontzettend goed met een waterbreak. Free. Had hij niet gehoord, misschien deze ochtend. Heb ik geen idee, McQueen. Wat was zoen? Hoppakee. Hey, Brabander. Jong, alles goed, jongen. Uit Uden? Ja, weet het niet. Kom de jong lekkers bij ons binnen.
1: Houdoe.
0: Ja, maar dan versta je dat wel, hè. Want we zijn bezig met de Limburgse revolutie. Hè? Dat doen we dan een tientje. Ja. Dan komen we vandaag ook weer lekker mee door hier bij LM.
1: Ja, zeker.
0: Hebben we dan.
1: Alex Feiten.
0: Echt hoor?
1: Ja, daar heeft geen weerwaarneming in gezien.
0: Nee, maar
1: wel, ik heb anders. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Het is Classic Woensdag. En ik denk dan aan het liedje Fame.
0: Oh, leuk, Fame.
1: Fame is een popnummer geschreven door Michael Gore en Dean Pitchford.
0: Echt hoor?
1: Dat in mei 1980 uitgebracht werd in de Verenigde Staten en Canada.
0: Ja.
1: En succesvol werd als themalied van de Fame film en serie. Groetjes van Alex.
0: Ja.
1: Dat is een soort wandelende muziek en ze kopen die aan.
0: Ja, hetzelfde als onze andere grote vriend hebben gehad net. Hè. Die ook al vertelde hoe van Elvis, hè.
1: Gin Dobre zegt Poolse vraag. Gin Dobre mannen, vandaag op Classic Woensdag een nummer van de groep Zboeien.
0: Zboeien?
1: Oftewel de Ruivers.
0: De Ruiver klinkt goed bij mij, hè?
1: De Ruivers. Oh nee, de Ruiver. Takje of shit ma. Een takje. Otjema.
0: Ja, wat takkie, ken ik wel.
1: Zijn mooie ogen heeft
0: hij. Och, wonderschone ogen.
1: Mooie ogen.
0: Dat is wonderschoon.
1: Ja,
0: wonderschoon.
1: Dat is Poolse Frank dus. En dan heb ik nog Richie binnengekregen.
0: Richie?
1: Richie? Ja, die zegt, yo, en niks pik en span.
0: Ja, maar dat
1: mocht ik dat roepen?
0: Ja, mocht ze nog niet roepen eigenlijk. De wet,
1: ik heb niks gezegd.
0: Een klein beetje over de streep geweest.
1: Ja,
0: ik hoor ik even nog de laatste. Roland, pak ze er nog even mee.
1: Roland?
0: Ja?
1: Roland kan ik meenemen. Die zegt Frans Pollux met welkom hey.
0: Fransje Pollux, welkom hey. Gewoon zeker even erbij zitten. En nu gaan we even, even de uig toe. Even de uig toe.
1: Ja.
0: En dan ding ze even aan.
1: Oh.
0: Dit. De Peel. De Sorvus. Door de liefst van de zon in brand stond. Rowan Heerzen zingt terug van Bialijn.
6: Toen ik nog

0: Geurig nadenken, geurig kieken, geurige gedachten, dat zijn even biebers. Wie er is overigens, als het een kieks, de last van in de zwaai, zo pas geregend haai, maar groot regen hebben we de komende dag niet. Robin Heijzen, we hier de L1 of de show van deze dag. Binnen 7-0 op deze Classic Grondsdijk, waar we toch nog even moeten kieken nog gisteren. Ja, ik had begrepen dat er van alles werd verbouwd in het hoes door bij Henk Leenders. Er moesten de stroot, de welke stroot door rondje met de hoes, moesten tegels neergelegd worden. De airco was schept mee in de auto, een dure rekening gehad gisteren. We hebben niet meer allemaal gegooid. Dus Henk, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo. Henk, de taxichauffeur.
0: Ja, en het is geluk.
1: Ja, vandaag weer een lekkere, warme dag.
0: Ja, dat klopt.
1: De airco weer met een auto is gemaakt.
0: Eerst,
1: dus we kunnen met een cool cupje rijden.
0: Goed zo.
1: Ja, in de bus is het sowieso, heb ik airco in de taxibus. Dus,
0: en de tegels liggen die?
1: Ja, dat kun je wel goed met die warme dag. Wat betreft de vuurgloeier.
2: Geen tegels.
1: Klassiekertje gewoon ik voor Ferre Grinon.
0: Huh?
1: Met Ring Ring I've Got To Sing.
0: Ja, ja, die ken ik.
1: Fijne zonnige dag in de studio, heren. En tot morgen, Radio.
0: Radio, dankjewel. Ik kreeg nog wel net een appje nog even van de binnen. Kijk, heren. Dat is wel zeer welkom deze hete dagen. De voordeur, de pad ligt er ook netjes bij. 2 airco's en een groot paard. Nou, dat is fantastisch. Ja, ja, dat moeten we even meemaken, jongens. Hoppakee, Bino 7 op. Even snel Helmut Wijzen mee. Helmut, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ah, ja, daar zijn we weer.
0: Ja, ja, zijn we.
3: Klassiek woensdag.
0: Ja,
3: oftewel, klassiek friteuzendag.
0: Nou,
3: niet te versmaden. Ja, welke plaat zou erbij kunnen horen? Ik ga in dit geval van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Venlo is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
4: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
2: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
5: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
11: Dat is genieten.
12: Met Rousseau chocolade.
10: Kijk op rousseau.nl.
13: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Melick.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Van horeca tot bouw,
19: van zorg tot logistiek.
18: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
19: En laat je kleding personaliseren.
18: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
1: ochtendshow.
11: Dit is L1.
20: De L1 ochtendshow.
21: Goedemorgen, Limburg.

0: Goedemorgen, koffie nu de grap. Zit je op bij ons aan het goede adres? Want tussen 0 en 10 uur gaan we nogmaals een pak koffie weggeven. En een ganse zak met allerlei goodies. En ik hoor de bekers het erbij. Nummer op.
1: Ik heb hem mee. Ik heb hem net, joh.
0: En we zitten vandaag op de 17e, tenminste als het goed is. Want ja, er ging geen fout straks. De beste maken zelfs fout, hè? Maarten Bollemeijs was er einde van. Ja, maar we hebben het wel gevonden wie nu zit eigenlijk met de kalender. Zo'n bleertje dubbel, hè?
1: En nu is het woensdag 17 juni.
0: Wat je
1: speciaal ook voor Fransje Broekhuizen.
0: Zeker.
1: Werelddag tegen woestijnvorming en dreugde.
0: Mm-hmm.
1: En het liedje dat op de QR-code staat,
0: ja,
1: dat is... Hoondervel.
0: Echt, met?
1: Ja. Ik heb het hier opgeschreven.
0: Ja.
1: Het dorst is beter met vriend.
0: Dat dacht ik, ja. Ja, maar goed, we hadden niet
1: goed gekeken.
0: We hebben zeker laten huren. Nou, hebben we dat allemaal weer rek getrokken. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Goed, daar gaan we eens kijken wat we allemaal hier hebben. Hij Schmidt doet weten, ja Pascal, de kent u fly hoe reten met de 10 geboden opeten. Heb ik ook gedaan, want Maarten was natuurlijk weer vergeten de vurkskus. Ik ben koning geworden, want Hansje, ja, zo is het wel. Dat ligt er, hè? Het pitje. Daar een ketting van maken, hè? Schoen, prachtig om mee te demmen. Helmut Weiss hadden we gehad, dan gaan we een jokertje voor Postert. Goedemorgen, Joker, welkom.
2: Goedemorgen, man, en goedemorgen voor u. Je bent de Joker van Postert.
0: Nee, jokertje.
2: En gisteren hadden we lekker gaan zwemmen met de jongens. Ja. Ik heb er nog spierpien van. maar het was een zeer geslaagde dag. Vandaag kon ik het van Weert laaien en een bree los. We drukken naar neer Weert weer. Een beetje zo op en af, zo.
0: Ja.
2: Dus echt weer weg gaan we vandaag niet.
0: Nee, maar...
2: Dus kijk of ik nog het bekendje zin om geweest.
0: Ja, dat kan zo niet.
2: Ik vind de vurgel weer vandaag. En ik met het campinglied met. Dat vind ik wel grappig.
0: Campinglied.
2: Dan doen we dat vandaag eens. En voor de rest eerder aan het werken. Werken ze voor de chauffeurshuis. Dus lintjes en radioa.
0: Radioa? Campinglied is populair, hè?
1: Dat is dat ding van Frans.
0: Ja, dat je met het ding. Ja, dat is het ding. Is mee, hè? André, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
0: Hallo.
3: Bolletjes onderweg naar Weert. Met de vracht ontbijt, crackers.
0: Ontbijt, crackers.
3: Op zee,
0: ja, dat is wel belangrijk, hè?
3: Ja, en de mooie gauwouwe Don't Stop van Fleetwood Mac.
0: Goeie,
3: ja, ik was nog niet van plan om te stoppen, want ik moet hem achter lossen. Groetjes vanaf Os. Hoi.
0: Vanaf Os, daar zijn ze ook bezig. John, goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
4: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Ja,
4: ik ben er nog een keer.
0: Ja, zeker.
4: Ik word dus morgen maar 2 mensen nog ophalen voorlopig. Dus ik ben altijd druk bezig.
0: Ja, dat
4: ik kan niet altijd appen doen.
0: Nee, dat
4: als
0: kan.
4: Als ik ook even ken, dan laat ik weer even van de guren.
0: Ja, goed gedaan, jongen.
4: En vandaag voor de nieuwe plaat. Ik heb nog niks gehoord, maar
0: niet?
4: Ik ken dus voor... Ik heb van Pussycat.
0: Pussycat,
4: dan wens ik weer iedereen een hele fijne dag verder. En Radiowa.
0: Hoi, jong. Dan gaan we eens even kijken bij de Witte. Hi, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Witte.
0: Welkom.
5: Dit is een classic woensdag.
0: Dat is ook.
5: Zoeken natuurlijk klassiekertjes. En met het mooie weer op aantocht.
0: Mm-hmm.
5: Wordt steeds warmer.
0: Ja, bloot heet.
5: Zal ik te denken aan een plaatje waar ik gisteren mijn handen had.
0: En dat is?
5: Dat was Chic en Stevens.
0: Oh,
5: met Oh Julie. Ja, die vind ik ook wel heel mooi.
0: Zeker.
5: Dus ik zeg, ga voor mij die maar. Ik zeg weer de groetjes en radio.
0: Radio, dankjewel. Dat was ze weer, de man met de vin, oftewel de witte haai. IBL Leiden in de ochtendshow, 7:15 geworden. Dat waren audio-appjes, maar er zijn ontzettend veel mensen. Die hebben van alles ingetypt. En we kijken wat we zien gebleven bij het Rieke van Maarten.
1: We beginnen bij Peter Meijer.
0: Peter Meijer.
1: Dadelijk ook natuurlijk met zijn weerwaarneming. Maar
0: absoluut.
1: Nu nog met een nummer van Frank Boeien en Zwart-Wit.
0: Zwart-Wit van Peter Meijer.
1: Goed, van Peter Meijer uit Remung. Ja. Ik hoop niet dat het in Remung nu zwart-wit weer is.
0: Nee, kom op jongens, positief blijven.
1: Ja, zo is
0: kom op.

0: Marley dan.
1: Ja.
0: Met IE dan, hè? Voor de Classic One zag Tommy James en de Scondels.
1: Oh, dat is een i-plaat.
0: Met Henky Panky.
1: Henky Panky, hè?
0: Ja.
1: Tommy James en de Scondels, hè?
0: Oh. En dan heb ik hier Jules Bax.
1: Jules Bax.
0: Daar ga je het ook met. Met onze grote vriend Frans. Kulsje Frans. Oh, want.
1: Campinglid.
0: De het mij een foto geschikt. Het is onderweg naar Kullen.
1: Och ja, joh.
0: Dus daarom wilde met gewoon met een campingleed.
1: Goed, gewoon erbij
0: zitten. Marcel de krantenbezorger, Oet Beert, gaat mee met Rob de taxichauffeur. Ja, Save the Last Dance for Me.
1: Ja.
0: En Rick die zegt die rode zonne van Barbados, ja, van die flippers.
1: En Wil Laurens dan nog?
0: Wil Laurens, de berenman,
1: ja.
0: Die heb ik nog niet gezien. Even kijken. Ja, die zegt hier Charlie Santa Barbara.
1: Charlie met Santa
0: Barbara. Ja, ik was nog bij Bianca Smeets geweest.
1: Oh, oké, okay, sorry.
0: Die zegt...
1: Nee, maar die heeft gans gedaan als. Die hadden er voor de koffie.
0: Oh, ja, dat zie ik inderdaad. Sjaak van Neerdam. Mike Oldfield met Jobber Bells.
1: Oeh, ook zo'n.
0: Ja, ja. En dan Herman Meijers.
1: Herman Meijers.
0: Ik dacht, die komt wel met iets aparts. Maar nee, die gaat voor de da-da-da van de police.
1: Oeh, ook zo'n. Joske Tossings, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
1: Hallo.
2: En natuurlijk Hans, gefeliciteerd met een verjaardag.
1: Ja, maar skik. Ja, ja.
2: En voor de Classic Wednesday.
1: Ja, Wednesday.
2: Is mijn veurgloeier. Sorry, veurgloeier.
1: Ja.
2: Elvis met My Boy.
1: My Boy. Oh,
2: fijne dag nog.
1: Ja, wat zeggen we dan?
2: En radio.
1: Radio. We zien er nog steeds in. Wat gebeurt er met de volgende? Dankjewel. Hier is Enrique Iglesias, Bailamos op L.A.

0: is dat geveild? Die is een veertje. Heb je het gemist, Maarten?
1: Ja, dicht hebben ze het gemist.
0: Ja, maar is
1: maar ik heb ook de visboer net mee gesproken.
0: Echt, nee, dan moesten we eens contact mee op hebben, want ja, goed.

0: Wel met Hans afgesproken hangt Tommy langs met die fly, voordat ze er weer een hiering gehoord. De wet doet het, hè, wie het allemaal geeft. Goed, komen we straks even achteraan. 18 over 7 bij alleen werd spannend, want we moeten nog één plaat gaan draaien straks die we op het Spotify Lieske de Beagle zitten. Maar we zien hem nog niet.
1: Nee.
0: Deze Ronkers, goedemorgen jong, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen Maarten en Pascal. Hallo, goedemorgen, goed wappies.
0: Ja.
2: Vandaag is het weer classic groen, zeg.
0: Ja, dat is het.
2: En voor de veugelen kon ik vandaag voor een, ja, vind ik zelf een super mooi nummer.
0: Welk?
2: Het is een nummer van Peter Maffay en dat nummer heet Doe. En ik denk dat iedereen heel erg kent. Nou, nog een fijne uitzending gewenst en...
0: Ik heb slecht nieuws. Tijd er al in. Hoppakee. Nog een keer opnieuw, Thijssen. Ja, ja. Het gein die het goed met dit deze week, hè? Ja, allemaal foute platen heet er, hè? Maar goed. Kieken wat Paulien te zeggen heeft.
3: Goedemorgen, met Paulien.
0: Hallo.
3: Vanaf de camping in de Grashoek.
0: Oh.
3: Ik hoort weer dat ze het huis over koffie, dus ik denk dat genoeg mag inspreken. Want...
0: Ja, dat kan ze wel inspreken, maar dat, ja, dat mogen we nog niet meer zuren.
1: Nee.
0: We kunnen straks nog één keer vertellen, Paulien. Maar zorg dat ze de naam onthils. Dat ze zeker weet straks tussen 9 en 10 welk pleetje dat het is.
1: Ik hup de koffie mag klooster.
0: Ja, dat dacht ik alweer. Ja, ja, het is goed dat koffie.
1: Ik heb toch het tekstbericht
0: gezien. Ja, wordt goed.
1: Emiel die zegt, goedemorgen Maarten Pascal. Ik ga voor Abbo met Fernando.
0: Ook lekker.
1: Ik vind dat een geweldig lid.
0: Zeker.
1: Henkie Westkamp, goedemorgen, ja, Groeiop is Classic Woensdag. Buddy Holly met Peggy Sue.
0: Buddy Sue.
1: Dat zou jij ook zomaar kunnen vragen, hè, Hans? Peggy Sue. Dat vind ik wel
0: leuk. Ja, ja, dat geeft voor de Beach Boys.
1: Mali Zijlstra, die gaat verder met The Cats, Seven Last
0: Dances.
1: En Huppy Dorsers is de laatste in de rij.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd, het kan doorslaggevend zijn, hè?
0: Hoezo?
1: Tot niet meer, auch het campinglid.
0: Oh, nou, goed. Wat zo meteen gewoon bekendmaken wat er gebeurt deze ochtend. Eerst gaan we naar de man die later bij ons in de uitzending was. Ik heb de wolf. Pablo was toen hier. Hier is Half of Your Love, bij alleen.

0: Hier aan Pader van de Wolf met zijn andere konuiten. The half of your love be alleen.
1: De volgloeijacht.
0: Ah, we zien de roet. We zien de roet. Dat is einde maand. Er zit nu al heuflich te lachen in zijn auto. Ik weet het zo.
2: Zijn PKW?
0: Zijn PKW, ja, zeker. Wat is er met de lastkrachtwagen? We wissen dat niet. Maar goed. Veel mensen die hadden hetzelfde voor op deze klassieker. We zoeken een klassieke ouderwetse plaat. Echt een plaat dat we denken van nou, daar moeten we toch even erin knallen.
2: Daar is er echt mee gekomen, Auge.
0: Ja, is er mee gekomen zelfs. Ja. En af en toe gebeurde er een. Kijk, met Pols hebben we vorig jaar ook een keer gehad. Maar met Kuls kom ook wel eens een keer voor.
2: Ja.
0: Want welke plaat is het geworden deze ochtend?
2: Nou, ik ben er blij met.
0: Ja, dat zal. Ik ga meer voor het hotelleed gewoon.
2: Dat dacht ik. Ik gewoon voor het campingleed.
0: Hoppakee, dank je zo.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
1: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
3: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
4: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
5: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
7: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
6: Dress up and sing along like nobody's watching.
7: Get your tickets at thedoolhof.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Het is 7:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
13: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde, gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zitten op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hegelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
14: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Ik niet geaarzeld en hij gelijk geroep van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
13: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Venlo is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is gewond geraakt. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. De bestuurder zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In sterk versteende buurten met te weinig groen zijn bewoners extra kwetsbaar voor hitte. Dat wordt bij iedere hittegolf weer duidelijk in grotere steden. Een groeiend probleem dat niet te onderschatten is, zegt ook architect Jo Koenen, die bij meerdere grote projecten in Limburgse steden altijd groen probeerde te verwerken.
15: Of het tij nog gekeerd kan worden is nog wel een vraag hoor. Zo ernstig is het ook.
16: Te laat is het niet.
15: Dat weten we niet, zullen we dat zeggen.
13: En vanwege een brand zijn in Geleen gisteravond meerdere appartementen ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brand ontstond rond 9:30 in een gebouw aan de Gerardestraat. Over schade en oorzaak is nog niets bekend. Het weer in de ochtend bewolkt, met nog wat kans op motregen. Later steeds zonniger, droog, matige wind. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.

0: het gezellige de koffieboot bij Alain. Dat betekent dat er weer een paar artiesten zitten. Dat is deze week wel een klein beetje zo, ik kan wel zeggen, normaal aan het weer. Gisteren de herfst aan de band, waar we koffie mee dronken. En vandaag zijn de twee heren. We gaan straks de namen nog één keer bekendmaken. Lionel Richie op de radio en tijd voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen bij boerenorganisatie LTO. Vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
2: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen... nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken... vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: Verder komt er een maximum op een aantal stuks vee... dat op een hectare mag worden gehouden.
3: Gratis solidariteit. Lintjes die mensen konden aanvragen om solidariteit voor mensen op de vlucht te tonen... zijn op, meldt Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR. Volgens de organisatie hebben Nederlanders met bijna 100.000 aanvragen op de teller... massaal gehoor gegeven aan de oproep om dat blauwe lintje te dragen.
0: En koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako voor een staatsbezoek. Na een welkomstceremonie bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam... staan onder meer een staatsbanket op het programma.
3: Even naar onze Brabantse buren, want de carnavalsband daar... de kapotte kachels, is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA.
0: Zo?
3: Ja, de Zweedse popgroep vindt namelijk dat het carnavalsnummer... Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me. Onzin, zegt dit bandlid.
4: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan waar eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen gaan trekken.
3: Nee, Dikke Pens werd vorig jaar van Spotify en Apple Music verwijderd... vanwege een vermeende schending van de auteursrechten van ABBA. Volgens de kapotte kachels is dat oneerlijk.
0: Kun je het even opzoeken? Ik ben wel benieuwd hoe het liedje eigenlijk klinkt.
3: Ik zal het even.
0: Hebben we naar WK voetbal, want Lionel Messi... ja, die heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hat-trick... en is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
5: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis! Wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: En dat was zijn 16e WK goal. Op dit moment wordt de andere wedstrijd in de groep van Argentinië gespeeld. En die gaat tussen Oostenrijk en Jordanië.
3: Ja, het is 17 juni. Vandaag staat er op de agenda dat de parlementaire enquêtecommissie Corona... wetenschapper Amrish Baijou en huisarts Rob Elens verhoren. En de rechtbank in Den Haag begint aan een 8-daags proces tegen de man uit Ede... die betrokken zou zijn geweest bij de genocide in Rwanda in 1994.
0: Heb je hem al gevonden, de Dikke Pens?
3: Ja, luister maar.
0: Ja, ben benieuwd. Ja,
3: dit is niet de goeie. Je moet het nummer hebben. Hij staat er niet meer op, volgens mij.
0: Oh ja, dat is
3: het. Nee, hij staat er niet meer op.
0: Ja, dat is wat,
3: hè. Ik zie wel Dikke Pens, maar allemaal, dat is allemaal niet van kapotte kachels.
0: Weet je wel, de lekkere vastelovensmuziek is een carnavalsbeentje door de kapotte kachels, hè.
3: Ja.
0: Maar gewoon, als ze tegen Abbemans opnemen, dat is natuurlijk wel gerespecteerd, hè. Ik bedoel, rechters achter zich, met avocaten, om het zo maar te zeggen. Goed, we blijven de volgende hier bij alleen. Dit is James Morrison.

0: rekeningen hem nu van allerlei kijk toegestuurd, hè, met de dikke fans. De kapotte kachels met René van Rooij, Carnaval 2024.
1: Ja.
0: Want alles hebben we te doen. En ja, Abba heeft de doeken zag, weet je wat? Terwijl we de seks versterken. Het boog dit van Spotify, ja. Rechtszaak vandaag en ik het deuns. Maar goed, ze gooien het allemaal met goede zin tegemoet. Maar ja, wie klinkt het dan? Ben ik wel een beetje benieuwd.
2: Klinkt, nou, ik heb even het refreintje voor je.
0: Ja.
3: Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ben je best van mij.
0: Ah, ja.
3: Ja.
0: Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat ze zeggen van... Hey, wacht even, liep te veel op ticketje. Ja, dit is het eigenlijk weer wel een beetje. Maar goed, het is voor de carnaval. Ik denk altijd dat het een beetje als het een parodie is. Ja, wie zit het dan, hè? Mogen het dan? Ik denk dat de platenmaatschappij Universal Music... Ja, die zijn natuurlijk bij aanwezig, want die hebben de douche gebracht. Die zullen er wel weer van weten. En waarom dat ze goed gebracht hebben. We wachten dan maar hier bij L.A. Wat schoon is dat we ontzettend veel weerwaarnemingen binnen hebben gekregen.
2: Dat wil zeggen.
0: Ja, ik ken ze me vandaag voor welke kant wil ze op. Nou, wat mocht ik zelf dirigeren vandaag?
2: Mag ik het zelf weten?
0: Ja,
2: nou, dan beginnen we een keertje... in Maasniel, denk ik maar.
0: Heel.
2: Want normaal gesproken is hij alleen maar aan de telefoon. Maar vandaag heeft hij zelfs beelden meegestuurd.
0: Wie dat dan?
2: Die een grote vriend. Paul de Wit.
0: De Wit. De Wit.
4: Maarten Pascal. Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
4: Ja, het is net of ik op vakantie ben, hè, jongens. Maar al dit shows heb ze gebeurd in Neel. Je ziet het. In een ganse donkere log. Wolken hebben we op dit moment. Het is 16 graden, dus dat is een redelijk fris begin van de dag. Oh. Het werd vandaag een graad of 21. Ik denk rond 12 uur misschien een klein buikje, maar dan hebben we het ook wel gehad.
0: Is wel een goede
4: dus vroeg, met alle dagen die eraan komen met die hits, het valt nog wel met. Laten we genieten dat het nog even te doen is allemaal.
0: Oh, ja.
4: Radio.
0: Radio, ik denk 21 graden, het is echt 24 graden vandaag. Dan werden ze een beetje door de kop gestegen.
2: Het komt wel goed.
0: Ja?
2: Ben ik van overtuigd.
0: Nou.
2: Ja. Een ander iemand die we ook niet iedere dag hebben.
0: Ja.
2: Dat is Robert Simons.
0: Moet ik even de showopsteller.
2: De showopsteller. En de is natuurlijk onderweg met de Sjöpkes.
5: Goedemorgen. Als goed kieks kent ze het zonkalemietje door de buimpjes heer zien piepen.
0: Oh, heel zo.
5: We zien hier op een plekje tussen zusteren Koningsbos en Echt. Hoe precies zeg ik niet. Anders komen die mensen allemaal hier, hè, op dat mooie plekje. Mm-hmm. Tot tegen de buimpjes aan kent ze al zijn, die weer al belicht door de zon. De sjöpkes op de grond. In de lucht ook wat sjöpkes, maar dan in de vorm van wolken. Met wat helder blauw er tussendoor. Het weer is vandaag een graadje 24. Dat is nog vrij aangenaam. De komende dagen 30 plus. Dus dat weer vroeg beginnen en vroeg ophalen. Ik wens u een goeie dag. En petje op tegen de zon.
0: Zeker dat. Kom
2: ja, zeker. Doen. En ik hoop ook dat de Sjöpkes ook geschoren worden binnenkort. Hè?
0: Oh, dat zal wel nog wel huren voor Robert. Hè? Geloof het maar. Hè? Die had ons wel duurde.
2: Ja, ja, ja. Dan gaan we even naar André van Maris.
0: Ja, in de Grashoek.
6: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze woensdag morgen van de Grashoek de weerwaarneming.
0: André.
6: Ja, dat is een klein beetje bewolking vanmorgen. Is echt er niet veel. Dat zal de zon snel weggebrand hebben. Het waait een heel klein beetje. Het is ja, natuurlijk niet koud, want in de loop van de morgen lopen de temperaturen al op naar zo'n 17 graden.
0: Mm-hmm.
6: En vanmiddag werd dat alleen maar meer. Dan gaan we op naar de 6, 27 graden. Dus daar mogen we echt niet mopperen.
2: Nee.
6: En Limburg komt er goed vanaf, dus het blijft terug hier vandaag. Geen regen te verwachten. Dus dat werd volop genieten vandaag. En dat zouden we dan ook zeker gaan doen. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en Radio Wagen.
0: Radio Wagen, dankjewel André van Maris. Kijk al een appje van Robert Simons. Zit volgende week bij zijn gezorgen, Maarten. Dus,
2: kijk, ik doe al.
0: Als je moest hebben om een dagje garen te spinnen om van een lekkere wollen trui, dan moest je even weer melden bij Robert Simons.
2: Ik hoor van de week waar ik op een akker.
0: Ja.
2: En daar hadden ze shopswol op het lunch gelag.
0: Over
2: in de winter voor te warm te houden.
0: Oh ja, dat kan ook. Ja, vindingrijk, hè, de laatste
2: tips. Ja, absoluut, absoluut. Dan gaan we een keer naar Peter Meijer. Die was gisteren nog in Remmen. Vandaag is de gans Urgs anders.
1: Goedemorgen Maarten en Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een beetje bewolkt. De zon zal vandaag zijn best moeten doen om erdoor te komen. Maar dat zal zeker wel lukken. Maar wolkenvelden blijven aanwezig vandaag. Het is vanochtend 18 graden. En het wordt vandaag met een maximum van 26 graden. Best een hele mooie dag. Ik zou zeggen, geniet ervan. En toch smeren, want het blijft belangrijk voor je eigen gezondheid. Alvast bedankt. Tot morgen.
7: Ja, nieuw. Inderdaad, het moest ook het gelieken. De smeren moesten sowieso doen. Want de kracht van de zon is best wel hel. Ook al kennen we af en toe op sommige plekken bewolkt zien. Maar goed, dan zou ze zeggen van, we zien de reuver.
2: Nee, we
7: zien
2: eraan. We hebben er twee heb ik er nog. Allereerst gaan we naar Alex Feiten. En oh, daar zin ik wel het blauws in de log, maar ook het bewolking.
8: Goedemorgen Maarten en Pascal. Het weerpruitje uit Herten.
7: Welkom.
8: Het is 17 graden. Het is nog vroeg. Een rustige planning. Morgen tot en met komende dinsdag helemaal niks qua planning. Heb ik lekker vrij.
7: Lekker man.
8: Dus ik hoor een siesta horen, want het gaat behoorlijk warm worden.
2: Nou.
8: Het gaat vandaag 26 graden worden. De bewolking brukt een beetje open. Een beetje blauwe plukjes hier en daar. Ik zou zeggen, maak er een schone uitstelling van op Classic Woonzig. En ik zou zeggen, radio.
7: Radio, Alex Feiten van Utrechten. Dankjewel.
2: Er is nog één overgebleven.
7: Ja, maar strikt daar geen airport, hè?
2: Zeker. We gaan het dak op met Helmut Wijsen.
9: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten wederom het Zuidoosten, start met zwaar behoorlijk weer. Wel zien we ten opzichte van gisteren verschillende kleurnuances verschijnen. We zien de gele gloed verschijnen en de opkomende zon die verscholen gaat achter die bewolking. Ja, vanochtend rond 5:22 zijn reis begonnen en vanavond rond 21:53 zijn reis eindig. Dik 16,5 uur aan daglicht. Als we doorschieten van het oosten richting het noorden, zien we ook daar die zwaar bewolken hangen. Met af en toe een lichtpuntje tussen die bewolking door. De windrichting vandaag, zuid-zuidwest. Er staat een zwakke wind met wat windvlagen die eigenlijk geen rol van betekenis hebben, vind ik. Momenteel is het 16 graden, 1 graadje minder dan gisteren. Het is droog, beloof ook de hele dag droog te blijven, ondanks deze dreiging. En ja, ik wens je verder toch een fijne dag en uitzending toe. Radio, hoor.
7: Radio, dankjewel. Dat waren ze allemaal weer. Allemaal welkom in Limburg, want allemaal waren het schoene plekjes in onze geweldige provincie. En dat op de zender, daarvoor er alleen is voor de Limburgers natuurlijk een iedere zich van Bonjeveur, wat het door het voor natuurlijk, hè. We waren ook bezig met de Limburgse revolutie, maar daar straks meer over. En we gaan het straks ook hebben over een aantal studenten die vandaag iets schoens gedaan. Straks meer.

0: Welkom in Pascal en Maarten. Welkom bij Alleen. En hi bij Alleen. We gaan het zo meteen hebben voor Veva marcheert. Ja, wat is dat? Dat zult zich wel afvragen. Nou, dat doet gewoon zelf allemaal. Eerst gaan we eens even kijken naar Erik. Want er is toch wel geen aan de hand. Want alle mensen die zitten op dit moment het pleertje door te sturen van echte, ja, echte dikke pens. Dit is ook weer een versie.
1: Everybody!
0: En op.
1: Klap your pens!
0: Klap your pens. Ja. Dikke pens, dikke pens, dikke pens, pens, pens. Dikke pens, dikke pens, pens, pens. Ja, ze kunnen wel even doorgaan, jongens. Dikke pens, dikke pens, dikke pens. Beetje op de pens letten. Maar goed, dit is Maywood. Met Vergonnen Rio, Hibi Alleen. Maak er een soort dag van. Geet zomers weer.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
5: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
8: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Venlo is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
4: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Dooral Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
17: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
16: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
18: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
16: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
2: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
19: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
2: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op beezen.nl.
19: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
20: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
21: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
20: Henk Scholten Volvo, opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
8: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: te pakken hebben. We zo meteen lekker te gaan lopen. Ze van 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kennen we even oefenen, Maarten? 2, hup, 2, mars, mars, mars. Zo gaat het goed. Ja, natuurlijk eerst even zorgen dat ze wakker bus, maar misschien bussen nog niet wakker dan ook even de radio. Heb ze slecht geslopen door het bermen weer. Even de pupsjes uit de ogen, vrienden mensen.
1: Vrienden, pupsje uit die ogen.
0: Ja, doen we, lekker man.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Oh, dat was behoorlijk warm, joh.
1: Ja,

0: Vandaag trekken ruim 90 studenten van de VEVO-opleiding van het Gildencollege Romeun de wandelzone aan voor een bijzondere tocht. Die dagen die leggen ze maar liefst 80 kilometer af en des niet zomer in de mars. Maar een eerbetoon aan veteranen en een actie om gelden te zamelen voor hulp voor helden. En dan gaan we maar eens even praten met Bas Schaapkens. Goedemorgen, Bas.
1: Een goedemorgen.
0: Oh, dus steeds bij de start op dit moment, hè?
1: Ja, en overigens bij de Geulemer Groeven in Bergen ter Bliet, bij Frans, daar zijn ze alles aan het oetlaaien. En zo meteen gaan we met de wagen boven naar Merkrode om de jongens op te vangen en aan de gang te gaan.
0: Voor VEVO marcheert, en wat precies hield dat in?
1: Ja, ik zal toch even schakelen naar het Hollands, zodat we zoveel mogelijk publiek kunnen bereiken. Dat is de bedoeling.
0: Ja,
1: zoveel mogelijk mensen bereiken en het verhaal over de veteranen vertellen. En dat doen we door een tocht door het Zuid-Limburgse, 2 dagen, 1 dag in de buurt van school in Roermond. En daar eigenlijk iedereen die we tegenkomen aan te spreken. En ervoor te zorgen dat ze het verhaal mee krijgen, zodat het bekendheid krijgt. En een van de nevendoelen is ook geld ophalen voor de Stichting Hulp voor Helden. Om zo eigenlijk veteranen op verschillende manieren te kunnen ondersteunen.
0: Ja, waarom vind je het nou eigenlijk zo belangrijk om die macht te koppelen aan die veteranen?
1: Nou ja, goed, het is bewezen dat op het moment dat je iets doet, iets beter blijft hangen. Mm-hmm. Dus op het moment dat we met z'n allen in een klaslokaal zouden zitten, dan zou iemand langskomen en die gaat vertellen over wat is een veteraan en wat doet hij. Mm-hmm. Dat het waarschijnlijk een half uur later alweer vergeten is bij de studenten. Mm-hmm. Maar op het moment dat we daar iets mee gaan doen, we gaan een stuk lopen. We gaan samen met die gasten leuke momenten organiseren. We gaan ze ontmoeten. We gaan samenwerken, dat er een blijvende herinnering ontstaat. En eigenlijk met die blijvende herinnering voor de studenten hopen we dat we dat zaadje planten, zodat ze de rest van hun leven hier aan denken. En wie weet, als ze ooit naar Defensie gaan, want dat hopen we natuurlijk, dat ze al die leren winst die ze nu maken, dat ze die meenemen.
0: Ja, een lange afstand lopen, 80 kilometer. Ik neem aan dat jullie ook tips krijgen van echte veteranen dan.
1: Nou ja, goed, ons team bestaat uit militairen en veteranen. Dus die tips die hebben we gewoon zelf in huis. En die jongens die hebben goed getraind. We hebben een sportprogramma van 2 jaar lang voor onze opleiding, waarin we die gasten opwerken. En dit is eigenlijk na het eerste jaar wat we op de mat gaan leggen. Dus jongens die misschien een jaar geleden nog nooit langer dan 5 kilometer gelopen hebben, die gaan er deze week 80 lopen.
0: Zijn jullie wel goed voorbereid, zeker met de temperaturen die komen?
1: Ja, zeker. We hebben genoeg protocollen binnen Defensie en die hebben we natuurlijk als school overgenomen. Vandaar ook dat we de expertise van Defensie ook binnen hebben met instructeurs die hierop voorbereid zijn. En trainen en af en toe weten wat wel en wat niet kan, dat is dan key.

0: heel de opleiding. Maar goed, algemeen, het sponsoren is altijd goed. En daar zou je een donatie kunnen doen.
1: Dat is mooi. Vrijdag eindigt die mars. Gewoon met een defilé door de stad. Burgemeester Hoofdhanders is er ook bij natuurlijk. En wat staat er allemaal te gebeuren? Want er is ook een bijzonder moment, hè?
0: Ja, zeker. Nou goed, dat niet alleen. We hebben vandaag een heel mooi moment in Margraten. Veel van de jongens zijn er voor de eerste keer. Daar krijgen we een rondleiding. Vervolgens gaan we een x-aantal kilometers lopen. En eindigen we in de groeven bij Frans. Uiteindelijk hebben we een gezelligheid, hè, want hard werken, hard ontspannen. In de Geulemer Molen. Dat is traditioneel gewijs vanuit het Korps Commandotroepen. Een locatie waar mannen samenkwamen tijdens een oefening. En dan sluiten we de dag af. En de volgende dag gaan we met een klimprogramma aan de gang in de curvesgroeven. En maken we de volgende kilometers. Waarbij we eindigen in Valkenburg. Dus iedereen is uitgenodigd om donderdagmiddag in Valkenburg rond een uur of vier bij het monument van de vrede, bij de vredesvlam te zijn. Om daar een korte ceremonie en een kranslegging bij te wonen. Die wordt ondersteund door de Veteranenstichting Valkenburg. En dan houdt het eigenlijk in Zuid-Limburg op. En vrijdagochtend starten we op school. Lekker vroeg in verband met het weer. En zullen we tegen een uur of twee aankomen op de markt in Roermond, waar we een défilé onder begeleiding van muziek en de vaandeldragers en de wapenbroeders Roermond eigenlijk de laatste kilometer afleggen in défilé en binnen worden gehaald door de burgemeester.
1: Wat een mooi verhaal. En veel mensen gaan het natuurlijk bekijken als jullie zien lopen door het Limburgse landschap en veel geld inzamelen voor hulp voor helden. We willen even gaan starten, want Maarten en ik staan in de houding op dit moment.
2: Ja.
1: Oké, zeg maar eens even hoe dat zit. En als je straks gaat starten, Basje Schapens, kom erin. Oké, hoe moeten we dat doen? Vertel eens even. 1, 2, 3.
0: Kijk, hè, als we gewoon gaan starten met het marsen, dan is het allemaal niet zo strak. Hè, want dan kun je natuurlijk niet de hele tijd volhouden.
1: Maar wij staan in de houding.
0: Voor het défilé, hakken tegen elkaar.
1: Hakken tegen elkaar.
0: Terug.
1: Ja.
0: Bos vooruit. Kin omhoog.
1: Armen gestrekt.
0: Duimen op de vingers. Eigenlijk alsof je een box maakt.
1: Heb ik.
0: Nou goed, en dan sta je dus in de houding. En dan is het voorwaarts.
1: Mars.
0: Hey, en dan met links beginnen.
1: Hop. Nou, dat kun je goed, Bas. We gaan doormarcheren. En dankjewel. En heel veel succes, hè.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Dankjewel. Ik moet toch even mijn arm een beetje mode maken, want ik moet de volgende starten. Maar dan moet je het zo inspireren door hulp voor de helden, VVO.

0: en verziende vrienden van de radio. De Vreugde van Ucht, door aan Rijkaan. Doe het in de auto, ik zit hier van lachen, jeugd. Fantastisch. 20 over 8 geworden hier bij L1 10 voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Beginnen bij boerenorganisatie LTO. Die vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
2: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: Verder komt er een maximum op het aantal stuks vee dat op een hectare mag worden gehouden.
3: Gratis solidariteitslintjes die mensen konden aanvragen om solidariteit voor mensen op de vlucht te tonen, zijn op. Dat meldt Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR. Volgens die organisatie hebben Nederlanders met bijna 100.000 aanvragen op de teller massaal gehoor gegeven aan de oproep om het blauwe lintje te dragen.
0: Het centrum van Rijen heeft een grote brand geboet in een vrijstaand huis. Een deel is ingestoten door de felle brand. De bewoner is nog niet gevonden. Daarom wordt straks verder gezocht in de uitgebrande pand, zegt deze verslaggever.
4: Er is de hele nacht al gezocht. Er is ook een drone al naar binnen geweest om te kijken of er iemand binnen is. Maar er is nog niemand gevonden. En er komt zometeen nog een specialistisch team om te gaan zoeken naar een mogelijk slachtoffer.
0: Brandweer zette onder andere een hoogwerker in om de enorme Vlammenzee te bestrijden.
3: De Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me.
5: Ben zo blij, hoppa, met de pens van mij.
3: Okay.
5: Ik was echt dik, maar nu heb ik zin.
3: Ja, bandlid Job die vindt het onzin. Het zei hij in ieder geval tegen Hart van Nederland.
6: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan waar eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen moet gaan trekken.
3: Ja, het nummer werd vorig jaar van Spotify en Apple Music verwijderd vanwege een vermeende schending van de auteursrechten van ABBA. Volgens de Kapotte Kachels is dat oneerlijk.
0: Kijk, wel die aandacht nu, hè? Iedereen draait er een stukje van. En dan Lionel Messi, die heeft nu al geschiedenis geschreven op een WK. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hat-trick. Het is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Bij 3-0 voor Argentinië.
7: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Dit was zijn 16e WK-goal. Op dit moment wordt de andere wedstrijd nog gespeeld. En wachten we even af hoe dat gaat tussen Oostenrijk en Jordanië.
3: De 17e juni. En dat betekent dat de parlementaire enquêtecommissie verder gaat. De commissie Corona hebben we het dan over. Wordt verhoord wetenschapper Amris Baidu en huisarts Rob Elens. En die komt bij ons uit de provincie natuurlijk. Ja. Hè? De rechtbank Den Haag begint ook aan een 8-daags proces tegen een man uit Ede die betrokken zou zijn geweest bij de genocide in Rwanda in 1994.
0: Ze hebben helemaal bijgepraat in het L1 Media Overzicht.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
2: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
3: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
5: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
6: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid. Van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
7: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
8: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
7: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
8: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
15: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: 8:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
17: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zitten op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hekelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
18: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Ik niet geaarzeld en eigenlijk gelijk geroepen van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
17: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Venlo is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is gewond geraakt. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. De bestuurder zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In sterk versteende buurten met te weinig groen zijn bewoners extra kwetsbaar voor hitte. Dat wordt bij iedere hittegolf weer duidelijk in grotere steden. Een groeiend probleem dat niet te onderschatten is, zegt ook architect Jo Koenen, die bij meerdere grote projecten in Limburgse steden altijd groen probeerde te verwerken.
19: Of het thee nog gekeerd kan worden, is nog wel een vraag hoor. Zo ernstig is het ook.
20: Te laat is het niet.
19: Dat weten we niet, zullen we dat zeggen.
17: En vanwege een brand zijn in Geleen gisteravond meerdere appartementen ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brand ontstond rond 9:30 in een gebouw in de Gerardestraat. Over de schade en de oorzaak is nog niets bekend. Het weer in de ochtend bewolkt, met nog kans op wat motregen. Later steeds zonniger, droog, matige wind. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.

0: IBL1 in de Ellen Ofte Show. Is het niet gisteren? Ik heb iets gemist. Er is wel gedaan aan de hand. Is dat niet is het eerste veertje met hiering geveild?
1: Heb dat nog alweer gemist?
0: Ja.
2: Met de geluiden.
0: Of is het anders aan de hand? Is het net maar geveild?
1: Er is net meer geveild, nee.
0: Oh, maar de hiering is toch wel?
1: De hiering is aangekomen in Scheveningen.
0: Kan ze me even de hieringboer regelen? Ik wil weten wie er is.
1: Ik heb Danny al gesproken.
0: Oh, dan gaan we daar bellen.
1: Oh ja.
0: Kom maar doen.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Kantenwerk hebben, koffieweg bij L1. Zo'n koffiepakket met van alles zit erin. Een kop zit erin, een mok zit erin, de kunstjes zitten erin. Een pakket Maarten al een paar kilo erin. En probeert ermee te rammelen. Geen idee wat het vaker voor pak. Maar goed, het kunnen we allemaal goed. We hebben vandaag ook weer artiesten bij ons op de koffie. Zitten hier in de koffiekamer in Neve. En we drinken vandaag koffie met...
1: Spik en... Spam.
0: Hoppakee, Spik en Span, die zien in de studio van L1. Afgereisd door de mooie pleitje. Worden Maas ook doorheen, meanderd. Onze Feenkent zit op het terrasje. Ach, en alles wat er meer gebeurt. Dat is ik natuurlijk, Franske Pollingsurven met Neder Lottem.

0: normaal gesproken rond de tijdstip en zeker rond deze datum denk ik bij zichzelf van... Het is even ruiken of het al binnen is, maar ik heb niks geroken. We kregen vanmorgen alleen maar fly van de lustre, maar... Geen een hiering, hè? Nee. Maar goed, je hoorde het al, geen een hiering. De komst van de Hollandse Nieuwe is toch wel een jaarlijks hoogtepunt voor veel liefhebbers. Gisteren werd in Scheveningen officieel het haagseizoen geopend. Dit keer niet met een veiling, maar met alleen een preuverie. Dat is toch anders als andere jaren?
1: Ja.
0: Maar vanaf vandaag ligt de nieuwe hiering wel alweer bij de viskromen met de viswinkels. Maar ja, wie goed is de hiering? Normaal gesproken krijgen we elk jaar een schulke. Ik heb nog niks gezien.
1: Vorig jaar hebben we dat ook achteraf gekregen.
0: Ja, achteraf. Maar goed, wie is het met de haring gesteld? Lukt het ook dit jaar weer om de jongeren enthousiast te maken... voor de echte oer-Hollandse lekkernij? Kom even praten met vishandelaar Danny van der Zwan uit Remeun. Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zag net als allereerste de Telegraaf die kopte met... het is een echte proteïnebom. Ja, dat zit ons voor de rest allemaal niks. We moeten maar gewoon eens even over de smaak kunnen hebben. Wie is de haring dit jaar?
2: Nou, ik heb hem net geproefd en ja, heerlijk, lekker. Malzacht, nittenzout. Dat is weer een toppertje.
0: En goed vet, zeggen de keurmeisels. Die waren enthousiast. Wat betekent dat voor de smaak?
2: Ja, het vet dat bepaalt natuurlijk de smaak, hè.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat, ja, zoals ik net als ik. Lekker, heerlijk.
0: Dat ga ik
2: een proteïnebom.
0: Ja, dat is het Nederlands visbureau is natuurlijk ook bezig om de jongeren een klein beetje aan de hiering te haaien. Want zoest u dat ook dat er toch iets meer is voor de eieren generaties in de hiering?
2: Ja, het aloude gebeuren, ja, dat zeggen we in de handel, dat is eigenlijk historisch recept.
0: Mm-hmm.
2: Dus het zo aan de sterkt met een uitje. Er is wel, later nog is er een breutje bij gekomen om dan toch weer... meer onze generatie eraan te haaien en te krijgen. Ja, en dan moest toch steeds weer op zoek naar vernieuwingen.
0: Ja, de Nederlands Visbureau probeert nu ook met een campagne... Happy Haring de jongeren te bereiken. Ja, wie daar stoet dat? Steeds nog aan de deur met flesjes en die stukjes hier... en zeggen tegen de jongen van proef in ik hier?
2: Nou, sowieso. We hebben altijd vooral een proeverijtje.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is geen enkel probleem. Ja, en dus de jongeren die willen eerst net aan de start. Dus dan pak ze een stukje met een prikkertje... Eigenlijk wist het al heel lang in Amsterdam doen.
0: Ja, zo razend als we frikadellen aan de stert gingen eten. Hè? Dat we die boven de kop gingen haaien.
2: Ja, misschien gebeurde dat 30 jaar geleden ook zo.
0: Ja, dat werd ze niet. Hè, met baduitjes erbij. Hè? Maar hebben ze dan nog een frikadel speciaal ontwikkeld. In een lekkere bagsje. Hey, laten we eens even over de hiering gaan hebben. Want past het eigenlijk wel in het pleertje van gezond, duurzaam, nummer op?
2: Ja, absoluut. Het omega 3 gebeuren, dat is natuurlijk heel belangrijk. De vitamine wat erin zitten. Het is hier zeker gezond.
0: Ja, ja. Wie weet er zelf op zijn dagen als die binnenkomen, de eerste?
2: Nou, dat zal zo rond de 10, 12 stuk zijn.
0: Ja, oh, is dit lekker. We zien ook een filmpje dat er iemand door van de hiering lekker naar binnen had.
1: Is het zelf?
0: Ja, is het zelf, hoor. Is de chef zelf. Ja, dan moet er natuurlijk veel gekaak weer vandaag. Hebben ze extra veel ingeslagen?
2: Ja, we hebben altijd natuurlijk een flinke partij op vuurrot.
0: Mm-hmm. Want zaterdag, ja, dan is het eigenlijk vlaggetjesdag, hè?
2: Ja, vroeger waren altijd vlaggetjesdag als de eerste boot binnenkwam. Maar ook dat is in de loop der jaren dat weer gewijzigd. Maar ja, het is natuurlijk belangrijk om dat te kunnen concentreren in het weekend.
0: Mm-hmm.
2: Dan zijn de meeste mensen op praten.
0: Ja, maar wie is dat dan voor dich eigenlijk als vishandelaar? Is het een klein beetje te vergelijken met de carnaval voor de vaste loodsvereniging?
2: Ja, echt wel. Ja? Echt wel. Ja. Ja, dat is hier één groot feest. In Visland. Niet alleen hier, maar in Visland.
0: Dat geloof ik ook wel. Nou, gegod aan de Polonaise, we doen door de zaak zoals je eigenlijk elk jaar doet. Ik gewoon ontzettend veel succes wensen. En als er dan hier een schuiver is, de wettels te vinden, hè?
2: Ja, maar te bitter dat er is.
0: Ja, dat

0: de socials. En daar hebben ze een paar... Ik zocht van Immers in de Moolsteun die bezig was met...
1: Ik heb de Moolsteun, Immers die aan het koken is...
0: Zal even de Moolsteun laten doen. Het gaat over de Limburgse revolutie.
2: Nou, dus ik denk, ik ga ook even een Limburgse revolutie video opnemen in de Moolsteun.
0: Ja.
2: En loop ik hier tegenaan. Moet je even kijken. Limburgser dan dit wordt het niet. Ja, en als ik dan een Limburgse video maak, hoe kan ik dan beter over hebben dan memelen en kroeselen. Memelen, dat zijn de rode bessen, maar het leuke is dat in deze streek eigenlijk, ook al spreek ik er geen dialect, ze noemen dit toch allemaal memelen. En dat zit er zo ingebakken dat dat ook niet meer het roodje ding is, dus dat is heel erg leuk. Deze, de kroeselen.
0: De kroeselen, de memelen, dat geit zomaar door in een tuintje, de man. Ja. En dan hadden we ook immers de best wel bekende bios. Dan wil ik toch straks even nog een bellen. Misschien denken de mensen, misschien herkent ze de stem, let op.
3: Een Limburgse revolutie. Vera Uru is het gestart. En ik wil er nog een chipje bovenop, Tom.
0: Wie is dat? Wie denk ze?
1: Ik weet wie dat is.
0: Ja, dat is toch zo'n... Ja, dat moest ik kennen. Ja, zeg het maar.
1: Marleentje Rutte.
0: Ja, zeker Marleen Rutte. Gewoon straks proberen te bereiken hier in de Ellen Ochtendshow. Gaat allemaal over de Limburgse revolutie. Ah.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
4: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
5: Dat is genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
4: Kijk op rousseau.nl.
7: Van horeca tot bouw,
8: van zorg tot logistiek.
7: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
8: En laat je kleding personaliseren.
7: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
9: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
14: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Venlo is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
3: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle drie de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
5: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
17: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
18: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
19: WK-avond. Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
21: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
22: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
21: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
23: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
24: voordeeluitjes.nl.
25: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
26: Houd misdaad uit je buurt.
25: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
27: Show.
28: Dit is L1
29: Ochtendshow.
30: Goedemorgen.

Even de vingers losmaken op de piano van Vanessa Carlton. 1000 miles hier bij L1. 8 van 9 geworden. We komen verder met de Limburgse revolutie. Zijn we vorige week al mee gestart. En de donder toch al best wel veel mee.

0: Zeker weten, wakker wegen wakker blijven met de L1 Ochtendshow. En we zijn allemaal vergeurd met onze telefoon, waar we dagelijks alles checken, ook zeker de social media. En ik ken ze er eigenlijk niet omheen, want vorige week is het toch wel gestart. We hadden al immers uit Amsterdam aan de lien, we hadden Limburgers aan de lien. En overal werd de Limburgse revolutie.
1: Ja, revolution.
0: Je weer, revolution. Ja, daar werd er power aan gegeven. We hadden net al immers in een moestuin een oproep deed, maar er had ze ook een Jamie gevonden, ja, Maarten. Wie is Jamie?
1: Jamie Kitchen.
0: Jamie Kitchen? Nou, laten we eens even luisteren.
2: Ook ik doe met aan de Limburgse revolutie. Ja. Want, ja, je weet het misschien niet, maar ik ben een Limburger en een trotse oog. Ik ben ambassadeur van het aspergesseizoen geweest. Ik. Allerlei leuke projecten in Limburg gedaan. Zelfs op de in de Limburger gestaan. Elke moment.
0: Nou, en dan zelfs op de radio hier bij L1.
1: Ja.
0: Maar er zijn er nog veel meer. En net leerden we al een klein stukje huren. En toen zei Maarten, moest eens gooien weer dat dat is. Nou, luister mee.
3: Een Limburgse revolutie. Vera Uru is het gestart. Ja. En ik wil er nog een chipje bovenop, Tom.
0: Ben ik wel benieuwd wat het is. Dat mocht je nog gaan melden. Hallo?
4: Hallo, goedemorgen.
0: Wie is dat?
4: Marleen Rutte.
0: Ja! Marleentje, welkom in de L1 Ochtendshow. Ja, we gaan er nog een chipje bovenop doen, hè? De Limburgse revolutie.
4: Zeker.
0: Wie vindt ze het onderwerp? Wie vindt ze dat er mensen zien die zeggen we gaan de schouders erom zitten? Dat Limburgs, dat moeten we, daar staan we voor.
4: Nou ja, los van het onderwerp vind ik het zo vet dat een meisje dat gestart is en dat door zoveel mensen opgepakt werd en dat het echt een hype werd. Dat is echt tof.
0: Ja, we zullen van Vera Uru, hè?
4: Ja.
0: En hoe had zich gisteren ook een oproep genomen? Die oproep gaat natuurlijk nog veel verder. Want leek maar eens even hoe dan onze loesters voor stichtwils gaan doen.
4: Nou ja, mijn plan is dat we dan, de Ice Bucket Challenge, de Confetti Challenge. Ja. Ik weet niet wat dat we allemaal gehad hebben. En hoe dag is jij lot een Limburgse Revolutie Challenge gaan doen? Dat,
0: maar dat was alle, ook... Er was ook een paar namen in gedachten. Was ze die challenge aan de overboos dragen? Wat moeten ze doen eigenlijk? Zeg het dus.
4: Ja, nou, ik dacht inderdaad, ik kan weer nergens beginnen. Dus ik heb Prugma op Jorne Mieke en Jontana getagd en genomineerd.
0: Ja.
4: En de bedoeling is eigenlijk dat... dat is eigenlijk ook een beetje vanuit de studio stemming gekomen... die heeft ervoor gezorgd dat of de Limburgse artiesten uitgedaagd om minimaal een regel Limburgs te zingen op social.
0: Ja.
4: En toen dacht ik, ja, als we er nu een challenge van maken, ja, dan gaan we geeft dat een olievlekje weer. Dat was in elk geval mijn bedoeling. Dus ik hoop dat het opgepakt werd.
0: Hebben ze de eerste reacties al binnen?
4: Ja, van fans. Maar nog niet van Prugma en Bjorn en Mieke en John Tanen.
0: Dat valt niet tegen. Ja. Moet we kennen veel betekenen, denk ze?
4: Ja, bel die eens op. Vooral omdat ze de nominatie ontvangen hebben. Ik heb eigenlijk ook nog niet erachteraan gegangen, dus ben benieuwd.
0: Ja, dat liet me inderdaad ook wel fijn om daar toch eens even aan te gaan doen. Want we hebben nu inderdaad een aantal namen. We gaan dadelijk eens even kijken of we contact kunnen opnemen met bijvoorbeeld Prugma.
1: Ja. Hey,
0: ik weet dat Chantana dat er wel contact gaat met mevrouw Uru. Want die zoekt ze samen weer met Kirchhoff Tropicaal.
4: Ja, precies. Dus dat is wel heel leuk. En deze ook op zien meneer een steentje bier aan het dragen. Dus dat is echt heel tof. Dus ik ben benieuwd of Prugma en Bjorn en Mieke dat ook gaan doen.
0: Laten we zeker met deze zomerse temperaturen toch een sneeuwbal door gans Limburg laten rollen in de ganse wereld. Dat iedereen ook, best misschien dan de archive van de wereld, ook denkt van nou, de Limburgse revolution, daar gaan we het ons sterk van maken. Dat het een beetje geen lukken, Marleen.
4: Hey, maar dat vind ik wel echt tof. Ik
0: speel
4: uren energie, dus dat is wel echt heel erg leuk.
0: Ja, zeker. Goed, we gaan er even verder mee. We bedanken dich en fijn dank voor die oproep. Gang er zeker mee verder. En als we wat nog andere ideeën hebben en we weten, definitief bellen we dich wel even op. Want het was een goed idee om die mensen even te bellen.
4: Ja, superleuk.
0: Hey,
4: en hoi,
0: mijn gebiedje
4: op de
0: uur. Ja, dat doen we. Lieve Rusland L1. Marleen Rutte, dankjewel en succes.
4: Dank je.

0: the Storm, Melanie Ryan en Job Doris, Oedoese provincie. Ben je bezig met de Limburgse Revolution, hier ben je alleen. Net hadden we alleen al Marleen Rutte, die op social media al een oproep had gedaan voor de Limburgse Revolutie met een paar collega-artiesten. Om die ook allemaal te mobiliseren en te kunnen zeggen van we moeten ermee doorgaan. We moeten er verder verspreiden dat ze dit ook zeg maar zitten op hun eigen social media. Dat had ze een beetje in de naam genomen. En ik ga toch even kijken of we iemand kunnen bereiken. We hebben ooit een keer gebeld met hem, toen zat er in Berlijn. Dus we weten hoe allemaal gaat lukken.
1: Weet ik wie het is.
2: Ja. Sterf Konings.
0: Ja, dat is de voicemail.
3: Dat kan uw oproep niet
0: ja, dat is de voicemail. Ik wil toch dan even met zijn zus bellen. Hè. Ja. Kijken of dat
1: Tamara.
0: Tamara van Proefmaar. Ja. Ja, die zal wel de les een keer
1: geven. Les te geven.
0: Maar ja, als ze in de klas steeds, kan ze natuurlijk wel iedereen vertellen over de Limburgse Revolution. Ja. Dat is natuurlijk ook wel prachtig. Want anders verloten we daar even een stuk schuren van.
1: Geef les in Brabant.
0: In Brabant?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel schoon om dat verder te brengen natuurlijk in Limburgs, hè.
3: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Ja, dat dacht ik al. Maar laten we dan even loesteren hoe wie Marleen Rutte dat aangepakt.

0: Eich dag uit. Tamara en Stef van Prüfmar, omdat ik weet dat die a cappella mega goed kunnen zingen. Jontana, die wil ik graag uitdagen om ook een beetje Limburgse muziek live te zingen. En wie zal ik nog uitdagen? Bjorn en Mieke. Ik daag u uit om ook mee te doen met de Limburgse revolutie.
1: Ik zou zeggen, word vervolgd. Ja.

0: Geen koffie erop, maar veel wel. Want deze week geven we fantastische pakketten weg. En we gaan zo meteen weer immers in de uitzending horen. Heb ze vanochtend geluisterd?
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
2: Het gevoel van de lente.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
2: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
3: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
2: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Half tien, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
12: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zitten op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hegelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
13: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Niet geaarzeld en eigenlijk gelijk geroep van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
12: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie en wist het slachtoffer te stabiliseren. In Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. Dat gebeurde rond 12:30 op een rotonde op de Napoleonsbaan, de N273. En sport, wielrennen. Wout Poels is mogelijk bezig met zijn laatste seizoen als prof. De inmiddels 38-jarige veteraan uit Blitterswijk heeft net de Ronde van Italië gereden. Wout Poels over zijn toekomst.
14: Nog niet helemaal zeker. Dus de deur staat nog op een kiertje. Maar dan moeten we ook nog even aankomende weken gaan bekijken. Ja, wat ik zelf wil.
15: En kan je er al een tipje van de sluier oplichten wat je zelf wil?
14: Nou ja, ik vind fietsen nog heel leuk. En ik heb nu heel veel plezier in trainen. Als je dan de Giro op zo'n niveau rondrijdt, dan denk ik vaak kan nog wel een jaartje door. Maar ja, soms heb je ook mindere dagen. Dan denk ik, nou ja, dat is ook wel mooi geweest.
12: De ploeg van Poels doet niet mee aan de Tour de France en de Ronde van Spanje. Het weer. In de ochtend bewolkt, met nog kans op wat motregen. Later steeds zonniger, droog, matige wind. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.

0: Gebeuren in Brabant worden vanochtend al vrienden Ellen of de Joe. Een liedje waar een parodie was voor de vaste lovers gemaakt vorig jaar. En hoe in één keer steeds voor het hekske. En dan moesten die gewoon vertegenwoordigen voor ABBA. Ja, zo geit dat in de rechte wereld zoals dat heb. The winner takes it all. Hier, Wiepers Kalle Maarten in de LN Ochtendshow. De winner. Deze winner, die we misschien hebben aan de telefoon. Die neemt vandaag iets schoons mee. Zeker. Maarten, ik heb zijn pakketje wel goed gepakt.
1: Ik heb het hupsje pakket heb ik weer hier in mijn hand. En joh. Het ruikt nog steeds vers naar de koffie.
0: Huub's koffie van Refill, ja. Daar ga je het om. En als het goed is, hebben we aan de lijn Mieke. Goedemorgen, Mieke.
2: Goedemorgen.
0: Ah. Welkom in de ochtendshow. Pak een fijn pleertje, zoek plaats, zit dich neer, doe het rustig aan. En luister maar eens even naar ons, want we hebben een vraag voor dichte wets, hè?
2: Ja.
0: Had ze al heel vroeg in de gaten weer dat we moeten hebben vandaag, weer dat we koffie drinken?
2: Ik had het op het tietje, ja.
0: Wie laat was al, wakker dan?
2: Dat is heel verschillend. Maar meestal vreugd en dan lig ik nog uit een bed voor te doemelen.
0: Ja.
2: Maar dan heb ik u gelanceerd.
0: Ja, ja. En heb ze dan ook wel een wandeling door steen gemaakt of niet?
2: Nee, vanmorgen nog niet.
0: Nee, maar een bekske koffie heb ze het wel al gehad.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat duurt
2: op
0: bij. Ja, dat duurt op bij.
2: Ja,
0: nou goed, de mok in Maarten ook. Al klaarstoorn.
1: Ja, ja.
0: Huub's mok.
1: En er zit ook het keursjes bij.
0: Ja, heel veel van speculaasjes.
2: Oh, heerlijk. Ja. Ging alles lekker.
0: Niet te lang stoppen, hè? Dan blijven ze liggen in de koffie, hè?
2: Ja, precies.
0: Goed, Mieke, de best zit natuurlijk hartstikke in de zenuwen of ze het allemaal wel goed hebben. Dus we gaan die te vorm maar stellen.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie, jongens, wie lust er een koffie?
0: Gisteren hadden we een ganse band die zitten, de Herfsthanenband. Nou, die hebben geen koffie gedronken. Ongelooflijk. De vandaag... Nou, hij is het wat netjes zo. We hebben ook pas twee kuksjes op. De man, dat is nog toch weer. Want bij wie drinken we koffie vandaag?
2: Met spik en span.
0: Is dat goed, Maarten?
1: Dat is goed!
0: Ja, yeah, hartstikke goed. Mieke, het Huub's koffiepakket. Kunt dienen kan je op Watseflatsen.
2: Geweldig, leuk.
0: Ja, dat is toch zo. En ze kent zeggen tegen iedereen die bedicht op de koffiekump. Zeker zondag is vaderdag, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, oh, ja. Ja, joh. Kent toe zeggen, ik heb koffie gewonnen bij L1.
2: Ja.
0: En is toch eens gevlaaid op je natuurlijk, hè?
2: Allee, dat
0: is toch wel
2: zeker
0: bij. We gaan zorgen dat het bij de buik komt. Maar dat zeggen ze dan, Steiner Buk, hè, zie je net.
2: Steiner
0: Buk. Ja, zeer zeker. We zorgen dat het hier in de kanjo komt. En nou, smakelijk koffie drinken dan, hè.
1: Ja.
2: Nou, dankjewel. Dat zal zeker lukken.
0: Ja, en we ook veel drinken. Zeker met die dagen bij het warm, hè.
2: Ja, moeten we een beetje extra door,
0: hè. Ja, dat is goed. Mieke Munnix, dankjewel, hè.
2: Goed, dank je. Hoi.

0: mensen weer gewoon stoel voor de heringkermis en de hering zo boven de kop.
1: Dat is wel een mooiste seizoen binnen dat
2: ik weet. Nu, haring.
0: Ja, met uitjes erbij. Sommige mensen doen ook zonder uitjes. Maar het is natuurlijk ook wel de tijd voor Ganske Angers. Ieskes.
2: Ach, dat komt er weer met zijn ieskes.
0: Ja, hé, 26 graden.
2: Ik met de dubbellikker natuurlijk weer.
0: Ja, dat is prachtig. Maar ja, goed. Ik heb ook altijd een probleem met die ieskes. Smelt allemaal, dat is allemaal door een plekje. Ja, ik weet niet wat het is. Maar er is immers in de provincie Kummetwiert handige Thomas. En die hebben we al een tijdje, volgen we daar via de socials. Die heeft overal een tipje voor.
2: Ja.
0: Welke tip hebben ze vandaag goed gezocht?
2: Nou, ook voor de ieskes.
0: Oh, echt hoor.
2: Ja, ik toch dicht begint met die dubbellikkers.
0: Ja.
2: Dus dan kent ze wel Gert Hulp gebroken.
3: Dankzij deze handige tip hebben je kinderen geen last meer van lekkende ijsjes.
0: Ja.
3: Dus pak een cupcakehouder en maak er een gaatje in. Vervolgens kan je het stokje er doorheen prikken, waardoor het gesmolten ijs wordt opgevangen en er dus geen plakkerige handjes meer overblijven. Graag gedaan.
0: Wat een tip. Nou, ja. Ik vind het ziek, Thomas. Jongen, heeft er goed gedaan. Nou, goed, de tip gewoon vanmiddag gelijk goed proberen. En weer over Ik vind het ziek zing, dat is Roger Villevoix.

0: Que Roger Vivois. En meer vind je natuurlijk op de dag, vind ze op Pladderweg.nl. Online kanaal Hibi L1. Zo meteen Rian Wonen met Route Regio. Komen we weer door de ganse provincie. We komen ook door de ganse provincie. En we hebben ook spreuken die ze misschien wel eens uitgehoord kent hebben. Het is ook een beetje Limburgse revolutie, hè? Dat we die spreuken steeds brengen Hibi L1.
1: Ze zien eigenlijk gewoon scheldwoord.
0: Oh ja.
1: Spreuken zien het anders.
0: Wat is het scheldwoord?
1: Schuredrescher. Schuredrescher.
0: Oh, dat klinkt chic, schuredrescher.
1: Weer zeggen, Gert Angers.
0: En wat is dat?
1: Hellewerker.
0: Nou, die zien er zelf in de provincie, hellewerkers. En een van die hellewerkers is Rian Mode. Hier is zo meteen bij L1. Toen morgen, 6 uur, is Madonna.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
6: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl... en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel... Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
5: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan, Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer een jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden.
17: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
18: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
19: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeelhaartjes.nl.
18: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen. Boek de

iedereen een hele goede merker. Lusters naar route regio, leuk tussen de biebes. Kom in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Meersen. Want daar komt een entrepreneursclub om jongeren laagdrempelig kennis te laten maken met het ondernemerschap. Limburgse jongeren tussen de 15 en 25 komen normaal minder snel met ondernemen in aanraking. Maar de eigenaar van die club die had inmiddels 17 lui gestrikt om als mentor gratis hun kennis met de jongeren te gaan delen. En hopelijk gaan ze dan ook ondernemen in Limburg, starten ze hier ergens hun eigen bedrijf. In september gaat dat dus gebeuren. Dan naar Heerlen Noord. Daar komt de allereerste editie van het Buurt en Babbel Festival. Een gratis evenement om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Op het terrein van de bovengrondse vakschool en sportpark. Daar kunnen inwoners ontdekken wat er in hun wijk allemaal te doen is. Er komen workshops, sportactiviteiten. Maar er komen ook allemaal maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor die buurt en hoe ze dus kunnen huren, wie ze zich kunnen helpen of wat ze voor zich kunnen doen. Hopelijk komt er jekeren bij elkaar, zo wie dat huurt bij de buurt. En kunnen ze dan ook een beetje genieten van het weer, hè? Want komend weekend wordt het lekker warm. Dus een hapje en een drankje is zeker niet weg. Over Heerlen gesproken, zometeen een nieuw liedje van Lotte Walda, Surprise Me.

0: nieuwe muziek van Lotte Walda. Oet Heerle, Surprise Me, Who'd To Be, L1. De Heemkunde Kringkasterij is jarig 25 jaar. En als ze jarig is, dan trakteert ze.
1: We beginnen hier buiten met de aanbieding van een bank. Wordt aan de dorpsgemeenschap aangeboden in de persoon van de voorzitter van de dorpsraad. En dan hebben we hier een monument, zeg maar een beetje ter herinnering aan dat 25-jarig bestaan van de Heemkunde Stichting. We zijn zeg maar met helemaal niks begonnen. We hadden wel wat informatie al vergaard, omdat we een boek over 44 jaar Schansenknuppels van Carlsen gemaakt hadden. En daar hadden we nog een heleboel informatie extra, die we in dat boek niet kwijt konden, maar daar wilden we wel wat mee gaan doen. En toen kwamen we eigenlijk op het idee, het zou toch wel heel leuk zijn als we de geschiedenis van Kasterij, als we die mooi in kaart kunnen brengen.
2: Wat is dan een verhaal wat u het meest bij is gebleven?
1: We hebben heel wat projecten gerealiseerd. En ja, ze zijn mij allemaal even lief, moet ik zeggen, maar we hadden bijvoorbeeld een project voor 8 slachtoffers van een vliegtuigcrash in de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar hebben we echt een prachtig project van gemaakt. Op het Schoor staat er ook een heel mooi monument van. We hadden enkele kolonels, generaals, Amerikanen ook, van Amerikaanse families die overkwamen. Dus dat was eigenlijk een heel aansprekend project. Er kwam ook een heel oud vliegtuig vanuit de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam nog overvliegen. Dus dat was echt indrukwekkend daar. Nou, het meest trots ben ik er eigenlijk op dat we vrijwel de hele geschiedenis van Kasterij, dat we die nu eigenlijk achterhaald hebben en ook uit kunnen dragen. Dat gebeurt via boeken, maar dat gebeurt ook via informatieborden in het dorp. Het gebeurt via monumenten. Het gebeurt ook via het historisch platform, Rooinet. Dus daar zijn we wel blij mee dat we ook andere mensen kunnen laten delen, zeg maar, in dat succes van het vastleggen van de geschiedenis van Kasterij.
2: En hoe ziet jullie toekomst eruit?
1: Die baarde ons wel een beetje zorgen. En dat heeft te maken eigenlijk met het bestuur van onze club. De oudste binnen ons bestuur, die is 88. En dan mijn broer, die is al 86. Ik ben zelf 80. We hebben er nog iemand bij die wordt 85. Dus dat baart ons wel zorgen. We hebben nou wel iemand gekregen die van 36 die zich aangemeld heeft voor het bestuur. Maar ja, we willen graag wat jongeren erbij hebben dan. De geschiedenis die staat natuurlijk niet stil. We hebben wel het verleden hebben we in kaart gebracht. Maar we moeten natuurlijk ook zorgen het heden en verder ook de toekomst, dat ook die geschiedenis, dat die vastgelegd wordt. Want we staan hier nu, maar over 5 minuten is dit ook al geschiedenis. Hè? Dus,
0: De geschiedenis staat niet stil. Dat vond ik toch wel een hele mooie gedachte. De Heemkundekring Kasterij besteedt 25 jaar. Van harte gefeliciteerd en op naar nog veel meer jaren.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestel blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Het is 10:30. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
6: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% meer dan vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde, gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zitten op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hegelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
7: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Ik niet geaarzeld en eigenlijk gelijk geroepen van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
6: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. Dat gebeurde rond 12:30 op een rotonde op de Napoleonsbaan, de N273.

0: 70. En sport, wielrennen. Wout Poels is mogelijk bezig met zijn laatste seizoen als prof. De inmiddels 38-jarige veteraan uit Blitterswijk heeft net de Ronde van Italië gereden. Wout Poels over zijn toekomst.
1: Nog niet helemaal zeker. Dus de deur staat nog op een kiertje. Maar dan moeten we ook nog even aankomende weken gaan bekijken. Ja, wat ik zelf wil.
2: En, kan je er al een tipje van de sluier oplichten wat je zelf wil?
1: Nou ja, ik vind fietsen nog heel leuk. En ik heb nu heel veel plezier in trainen. Als je dan de Giro op zo'n niveau rondrijdt, dan denk ik vaak, kan nog wel een jaartje door. Maar ja, soms heb je ook mindere dagen dat je denkt, nou ja, dat is ook wel mooi geweest.
0: De ploeg van Poels doet niet mee aan de Tour de France en de Ronde van Spanje. Het weer, in de loop van de dag steeds zonniger, droog, matige wind en de temperatuur loopt op tot 26 graden.

Elton John op de piano en Britney Spears, Hold Me Closer, Who'd To Be, L1. Vooral golfers drinken geen alcoholvrij. In veel sportkantines gebeurt alcoholvrij bier populairder. Dat is volgens cijfers van Heineken zo. Een 0,0 bier groeit hard, want sporters willen vet blijven of moeten nog achter het stuur kruipen. Golfers zijn de koplopers met 20% alcoholvrij. En de vraag groeide het snelst bij tennis- en padelclubs. De tijd dat ze zich schaamden, tussen aanhalingstekens, voor een alcoholvrij biertje, is definitief voorbij, zeggen ze. Mede door de verbeterde smaak. Geeft nu een driekwart van de sportclubs ook meerdere varianten van alcoholvrij bier schenken. De vraag is, als zich alcoholvrij drinkt, wil ze dan inderdaad nog wel een biertje? Of zegt ze dan nou, domweg maar gewoon gaat water of gaat fris? Beste van het alcoholvrij. Of niet? Mogen ze me laten weten via de L1-app. Curly Girly van Sophia George, nu bij L1.

0: Mayfield, Michael Jackson. BL1, hoe een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen online staat. Podcast hoe Biese een bekende Limburger toch net nog gaat een beetje beter leren kennen. Zo vroeg Ruud aan burgemeester Petra Dassen van Kerkrol wat het nou hij wil wuren als het geen burgemeester wil worden.
1: Ja, politieman wel.
2: Echt hoor?
1: Mm-hmm.
2: Hoe komt dat vandaan?
1: Ja, weet je, net een beetje stoerheid, recherche, dat. Ja. Wie weet.
2: En had het lang volgehouden, die ambitie?
1: Ja, niet dus.
2: Nee.
1: Nee. Wordt toch je meer floepen in het dagelijks leven, denk ik, dan... Nee, dat wordt een droom, maar verder is dat niks. Het is niet dat woorden.
2: Ja, nee. En ik hou een beetje in mijn kop, en ik kan me geen vergissen, dat muzikant misschien nog wel een optie is geweest.
1: Dat dit ooit hier speelt. Ik speel ook al heel lang viool, hè, vanaf mijn vierde. Dat was toen geen kwestie van keuze. Dat pap zat je bij hij had zijn viool en... Dit is die juf en ik ga er allemaal veel plezier aan, ja, dus dat is het niet. En dan heb ik daar eventjes nog wel aan gedacht, maar daar was het talent onvoldoende voor. Eerlijk is eerlijk.
2: Ja, maar je bent fanatiek aan het oefenen dan?
1: Ik ben een fanatieke amateur bij het Kerkraad Symfonieorkest. Los het onze dirigent Jos Segers niet huren. Ik vind dat we nog allemaal veel meer moeten oefenen en proeven. Ja, toch, hè, bij. Maar het is gewoon leuk om als hobby muziek te kennen maken.
0: Petra Dassen en de nieuwe Onder Vier Ogen. Zometeen nog een klein stukje daarvan. Maar de ganse aflevering kent ze ook al terugkijken online. Op YouTube van L1. En dan kent ze mogen loesteren op Spotify.

0: Kanaal 1 met zometeen een metzinger. Vrolijk, positief en levensdeugdig aangevroren binnen het thema dat wel komt van het liedje van gisteren. Toen hij voor Golden Earring en When the Lady Smiles. Dus even denken. Golden Earring kent ze natuurlijk, gaat met. Ja, misschien andere sieraden. De earring hebben we dat al gehad. Wel schijnt anders een diamant. Diamantenring, diamantenketting. Ik denk dat er genoeg met is te verzinnen. Liedjes met sieraden erin verwerkt. Of die gaat met sieraden te maken hebben. Diamonds are a girl's best friend. Vind ik best wel passen. Is nu welkom via de L1-app.
1: Heb die voor zusje het gemunde show. Hey, ben je goed te regie? Yo!
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort... zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht... bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
3: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
16: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
17: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
18: Voordeeluitjes.nl. Liefde voor Limburg.
19: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
18: Dit

0: Wat een heerlijke stem had de man toch. Teddy Swims en Mr. Know-It-All BL1. Met een nieuwe podcast, Onder Vier Ogen. Dus ken ze hem kieken op YouTube. Ken ze hem kieken op L1 TV. Ken ze hem ook loesteren op Spotify. Of bijvoorbeeld hier, want ik heb een klein stukje van het gesprek van Ruud met burgemeester van Kerkrade, Petra Dassen. Dat eerder al vertelde dat het vroeger misschien wel politie hij willen buren of muzikant. Maar nu heel blij is met zijn positie als burgemeester. Ruud vroeg hem wat het allerleukst vindt aan zijn vak.
1: Het allerleukste is eigenlijk dat geen dag hetzelfde is. He, dus de hebt elke dag weer het anders. En op een dag zelf zoveel variaties in vergaderingen, in taken. Dat ze s'avonds wel meestal echt kapot is. Maar het is super gevarieerd. Vanmiddag had ik een 60-jarig huwelijk. Mijn echtpaar, waar je echt dacht, maakt Michie de dochter nu de deur open? Of is het de echtgenote zelf? Ongelooflijk. Een vergadering met Openbaar Ministerie en Politie over veiligheidszaken binnen de gemeente. Daarna weer een overlegje met een wethouder over het zaken in die portefeuille. En dan nu hier, zeg maar. En vanavond heb ik nog een afspraak met Emis om ook eens een paar dingen te evalueren. Dus het is gewoon tussendoor nog even vlot eisen. Het is gewoon super gevarieerd. Het is dus ook nooit saai. Nee. Soms zou ik zeggen, ik wel eens thuis, ik wou dat het af en toe eens een beetje saaier was, om eens even op oom te kunnen komen. Want het is wel echt gewoon, het is gewoon wel werken en pezen. Ja. Daar houd ik van, dat vind ik ook geweldig. Maar dan moest wel de hele tijd aanstaan.
2: Je bent aan die tweede termijn begroeten, Jurgen terug, denk ik zo'n beetje. En waarom eigenlijk? Waarom ben je gebleven?
1: Ik keer ik gewoon. Ja. Je wilt toch blijven?
2: Nou ja,
1: en in Bezel natuurlijk ook, moet ik nu opkijken, uitkijken wat ik zeg. Maar daar ben ik uiteindelijk wel gegaan. Nou ja, kijk, ik vind altijd belangrijk dat het ook dat burgemeesters ook niet te vlinderachtig. Hè? Dus niet kort even door.
2: Een passanten.
1: Nee, want kijk, uiteindelijk zien we allemaal passanten, hè, in ons werk en in het leven. Maar om ook het in beweging te zetten, is ook continuïteit van belang. De vraag is altijd wie lang. Wat is verstandig, dat hangt van veel dingen af. Maar op dat moment was echt wel de overweging, nee, we zijn hier zeker nog niet klaar. En ik heb het gewoon nog heel erg naar mijn zin en het voelt wederzijds goed. En dan is er geen reden om te zeggen, ik stop.
2: Nou ja, dat zijn toch burgemeesters en ook begrijpelijk, die willen dan een grotere stad of zo.
1: Ja, maar ik heb al van Bezel naar Kerkrade een mooie stap gemaakt. En dit is voor mij, er komt naar Kerkrade geen andere stap.
2: Dat is geen optie.
1: Nee, dat is geen optie.
0: Petra Dassen. En de nieuwe Onder Vier Ogen, druk de vinger op alle kanalen van L1. Heb ze een Limburger van ze zes. Hey, spreek dan ook eens. Zik dan een appje, want dan gaan we kijken of we dat kunnen regenen. Pablo van der Poel bijvoorbeeld. Van de Wolf.

0: Al één met zometeen een metzinger die gaat te maken mot hebben met sieraden. In welke vorm dan nog? Single Ladies van Beyoncé ken ik bijvoorbeeld binnen, want Put a Ring on It zit erin. Maar och, bijvoorbeeld dit appje van Lisette is even luisteren.
1: Beyoncé, mijn metzinger weer vandaag is Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Hoi!

0: Zomaar van de ene metzinger naar de andere. André Hazes en Zomaar wordt nummer 1.
1: Meezinger, meezinger.
0: En ik heb nummer 2 er nog aan.
1: Meezinger, meezinger. Happy verzoekje, het gemunde show. Hey, ben goed, regie.
0: Yo! Want ik word op zoek naar een metzinger die gaat te maken hij met sieraden. En ik heb een Benny hier.

0: dat einde heerlijk, hè? Diamonds are a girl's best friend. Dankjewel voor dat appje. Ik zin eens even kieken. Michel, daar vroeg nog piercing van de Janssen Baggerband eigenlijk. Een hele dag, Michel. Dankjewel daarvoor. Eens even kieken. Mart Hoogkamer, dat zit Lily met diamant. Voor een stevig nummer over sieraden wil ik Ger aandragen de Talisman van Iron Maiden. Dankjewel daarvoor, Mark. Ik zie nog Precious Little Diamond van Fox de Fox. Binnenkomen van Victor. Dit wordt nog een appje van Bea.
1: Hallo, Rian. Mijn suggestie voor de meezinger voor vandaag is Ruby van de Kaiser Chiefs.
0: Ruby, Ruby, Ruby.
1: Groetjes
0: Ruby,
1: en nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel daarvoor. Het is een lastige metzinger, want een tongbreker. Maar wel een hele leuke. Maar er is één liedje dat ik heel veel binnen heb gekregen. En dat had je eigenlijk ook wel kunnen verwachten. Niet in de titel. Niet in de tekst. Maar wel bij de artiest. Neil Diamond en Sweet Caroline als metzinger van vandaag. Dankjewel voor alle appjes.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemorgen. Gaat het, Rian?
9: Sorry, ja, ik moest even kijken.
10: Het gaat, goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% meer dan vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde, gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zit op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hekelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
11: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Ik niet geaarzeld en eigenlijk gelijk geroepen van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
10: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. Dat gebeurde rond 12:30 op een rotonde op de Napoleonsbaan, de N273. En sport, wielrennen. Wout Poels is mogelijk bezig met zijn laatste seizoen als prof. De inmiddels 38-jarige veteraan uit Blitterswijk heeft net de Ronde van Italië gereden. Wout Poels over zijn toekomst.
12: Nog niet helemaal zeker. Dus de deur staat nog op een kiertje. Maar dan moeten we ook nog even aankomende weken gaan bekijken. Ja, wat ik zelf wil.
13: En, kan je er al een tipje van de sluier oplichten wat je zelf wil?
12: Nou ja, ik vind fietsen nog heel leuk. En ik heb nu heel veel plezier in trainen. Als je aan de Giro op zo'n niveau rondrijdt, dan denk je vaak, kan nog wel een jaartje door. Maar ja, soms heb je ook mindere dagen dat je denkt, nou ja, dat is ook wel mooi geweest.
10: De ploeg van Poels doet dit seizoen niet mee aan de Tour de France en de Ronde van Spanje. Het weer, in de loop van de dag steeds zonniger, droog, matige wind en de temperatuur loopt op tot 26 graden.

Whitney Houston. Bring me your higher love. En een remix met Kygo, Higher Love, Would To Be L1. Hoe het eerder al ging over het alcoholvrije bier. Steeds meer sportkantines hebben dat paraat en meerdere varianten daarvan. Vooral bij golf, tennis en padel is de vraag naar alcoholvrij bier gegroeid. Lui willen fit blijven. Of met de auto truc in rijden en dan is het lekker om dat te doen. Maar de vraag is, als ze alcoholvrij drinks, drinkt ze dan ook wel geer een alcoholvrij biertje? Of denkt ze dan, nou, ik houd het dan wel bij fris. Of gaat water, of gaat anders. Ik ken een beetje 50-50 reacties erop. Ik ken van Ruud bijvoorbeeld, voor mij geen alcoholvrij. Dan pak ik liever gewoon, gaat fris. Terwijl Monique zegt, ik drink al 6 jaar geen alcohol meer. Maar een 0.0 bier vind ik op zijn tijd lekker. Geen radler, maar er zijn tegenwoordig natuurlijk genoeg varianten. Groetjes van Monique. Erik zegt nog, ik ben blij met alle verschillende smaken die erbij zijn gekomen. Want die eerste 0.0, die vond ik maar niks. Maar de laatste tijd heb ik toch wel vaker dat ik verrast weer durf de smaak ervan. Dus nu pak ik af en toe ook nog wel een alcoholvrij biertje. Wie is biedig? Mocht je me laten weten, kent altijd met Kalle via de L1-app.

Met een kleine knipoognoot Tom Petty wordt het Post Malone. Samen met Morgan Wallen, I Had Some Hell, BL1. Met natuurlijk ook Muziek uit Limburg. 24/7 te luisteren op het online kanaal van Plannenweg. Maar ook nog hier, muziek van de Drekskaters. Het

0: Charles Barkley en Crazy BL1. Vier Limburgers zijn groot in Beugelen. En dat is de bond toch maar weer eens opgevallen. Zometeen meer over de kies een hint in het routespel. Eens kijken of de opgave vandaag goed gaat. En och, deze hit komt eraan.
1: Maria, ze deed mij denken aan West Side Story. Opgroeiende in Spaans Harlem. Ze leeft het leven, just wie een filmster.
0: Als ze weet welke het is, wint ze een luchtgitaar.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef,
0: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
5: Maar mee.
4: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden.
13: Meneer, mag ik u wat vragen?
14: Ja.
13: Waar kent u Hazy van?
14: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
13: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
14: Oké.
13: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
3: Is Route Regio.
5: Maria, ze deed me denken aan West Side Story. Opgroeiende in

0: L1, hele goedemiddag. De Nederlandse Beugelbond had weer een volledig bestuur en wil de komende jaren vol inzetten op de toekomst van de sport. Afgelopen periode wordt er een tekort aan bestuursleden. En daardoor kwam een groot deel van de werkzaamheden terecht bij een kleine groep vrijwilligers. Maar met de verkiezing van diverse nieuwe bestuursleden kennen de schouders er weer volle bak ongerwurgen zat met het motto Beugelen op 1. De kerstverse vuurzitter Erik Kleine, de Kemp uit Kessel, en daar hebben we aan de lijn. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst, gefeliciteerd met die benoeming.
1: Ja, dankjewel.
0: En het is niet de eerste keer, hè?
1: Nee. Ik ben in 2024, heb ik al een periode van 3 jaar, ben ik voorzitter geweest. En afgelopen maandag, vorige week maandag, opnieuw herkozen.
0: Nou, dat is toch goed nieuws. Want het waren niet immer een makkelijke tijd de afgelopen tijd. Zeker met een tekort aan bestuursleden. Wie groot wordt het probleem?
1: Nou, dat dateert eigenlijk al van 2010 en verder, dat het gewoon heel lastig is om bestuursleden en vrijwilligers te krijgen. En de laatste jaren wordt dat eigenlijk steeds moeilijker. Ik ben in 2024 al gestopt als voorzitter, ook mede daardoor, omdat we gewoon aan het vechten waren tegen iets wat gewoon heel moeilijk was en dat er wel iets moest gebeuren. En gelukkig heeft de nieuwe werkgroep dit opgepakt en een aantal mensen bereid gevonden om toch weer de schouders eronder te zetten. Waardoor we nu weer met 9 man, en dat is een grote groep, in het bestuur zitten. En ook weer een aantal vrijwilligers in de commissie erbij hebben gevonden.
0: Ja,
1: dus dat is heel positief.
0: Ja, want beugelen is een prachtige Limburgse traditie. Maar het is nogal gaat om dat stand te houden. Guurt het wel ook van meerdere sporten en verenigingen. Wat is voor u dan nu nog een manier om nieuwe spelers aan te trekken?
1: Ja, goed, dat is heel moeilijk. We hebben in het verleden hebben we ook heel veel jeugd gehad. Dat is helaas verloren gewoon. En nu is eigenlijk de jeugd, dat zien de spelers of de mensen die stoppen bij andere sporten. Denk aan een voetballer of een badminton, in ieder geval fysieke sporten waar ze mee stoppen. En dan toch nog een alternatief zoeken. En dat ik kan beugel een hele mooie oplossing zien.
0: Ja.
1: Beugel is gewoon een fantastisch mooi spelletje. En dan moesten we een keer gezien hebben en gedaan hebben om te snappen wie het werkt. En ik denk als eenmaal op de baan zijn, zoals dan aan verslaafd kan zweren. Dus.
0: Ja, want wat is het aan beugelen voor dich, wat dat zo verslavend maakt?
1: Nou, het is een... er zit alles in. Het is een combinatie, zeg maar, van schaken en kegelen. Er moest echt een aantal zetten voor hoe denken te doen om het spelletje voor hoe te krijgen en te winnen en punten te pakken. En het kegelen, het precies speulen, hè, het precies plaatsen van een bal op een bepaalde plek of door de ring speulen, dat vergt wel iets van nauwkeurigheid. Dus die combinatie maakt het heel mooi.
0: Ja, en we worden vorige week nog goed nieuws. Want de Kuiters uit Tegelenwoed toen voor het 2e jaar op rij Nederlands kampioen. Dat succes moet het beugelen toch ook wel helpen, niet?
1: Tuurlijk, hè. We hebben een aantal klasses vanaf de ereklasse tot naar de 4e klasse. Verschillende niveaus. En elke klas heet ieder jaar een kampioen. En de Kuiters is de laatste jaar met overmacht de sterkste ereklasse team. En dat doen ze heel goed. Hè. Die hebben nog een redelijk jong team. En die kennen nog jaren voor goed aan mij. Dus dat is heel leuk om te zien.
0: Ja, goed om die in Limburg te hebben. Het bestuur is nu dus weer voltallig. En het motto wordt ook een beetje minder praten en meer doen. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou, het is vooral, de merk ik heel vaak op vergaderingen, maar ook als ze met mensen zelf praat, dat de randzaken, dat is nodig en dat is belangrijk en dat blijven we natuurlijk ook doen. Alleen het gaat wel om het spelletje beugelen. Hè? En het draait om de spelers en de verenigingen en die willen heel graag in de avond beugelen. Dus dat moet de insteek.
0: Ja, de sport voorop.
1: Fijn.
0: Ja. Dat is
1: en
0: belangrijk.
1: En de randzaken net iets minder.
0: Ja, voorzitter Erik Kleine, kerstvers, Kumboot Castle en gaat het beugelen weer populair maken. Lot verdorven van Oud gewoon, Erik, dat het succes alleen maar groter wordt.
1: Nou, dat is heel mooi zien.
0: Dankjewel, fijne middag.
1: Dag.

Misschien wel die planning voor het weekend. Kermis, John Tana en Van Lieshout en Arts. Zometeen een hint in het routespel. Eerst China in your hand.

0: Riemen vast. Daar gaan we.
1: Het Routespel.
0: Met één cryptische omschrijving op pad durft de ganse provincie om uit te komen in één plaats in die provincie. Maar welke is het toch? Als ze enig idee hebt, dan kan ze kans maken op kaarten voor de kasteel Tenne Arse met koffie en Vlaarderby. Dus voor dit weekend zou dat wel echt fantastisch zijn. En ik kan ze zich meteen checken. Dus dat zou zomaar eens goed kunnen komen. Al helemaal omdat het dag 3 is van deze opgave. En dat betekent dat er een extra hint in de opgave is verwerkt. De opgave wordt draaien tot de tranen komen. En door een bie. In de voormalige wildernis. Draaien tot de tranen komen in de voormalige wildernis. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mogen ze mij nu laten weten via de L1-app.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. Dat is een toename van 12% vergeleken met vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde in Limburg gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zitten op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hegelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
9: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Ik niet geaarzeld en hij gelijk geroep van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
8: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. Dat gebeurde rond 12:30 op een rotonde op de Napoleonsbaan, de N273. Sport, wielrennen. Wout Poels is mogelijk bezig met zijn laatste seizoen als prof. De inmiddels 38-jarige veteraan uit Blitterswijk heeft net de Ronde van Italië gereden. Wout Poels over zijn toekomst.
10: Nog niet helemaal zeker. Dus de deur staat nog op een kiertje. Maar dan moeten we ook nog even aankomende weken gaan bekijken. Ja, wat ik zelf wil.
11: En kan je er al een tipje van de sluier oplichten wat je zelf wil?
10: Nou ja, ik vind fietsen nog heel leuk. En ik heb nu heel veel plezier in trainen. Als je dan de Giro op zo'n niveau rondrijdt, dan denk je vaak kan nog wel een jaartje door. Maar ja, soms heb je ook mindere dagen dat je denkt, nou ja, dat is ook wel mooi geweest.
8: De ploeg van Poels doet niet mee aan de Tour de France en ook niet mee aan de Ronde van Spanje. En voetbal, Lennart Daneel speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belgische aanvaller tekent een contract voor 2 jaar. Daneel speelde ook voor Roda JC. In 2023 maakte hij de winnende treffer voor de Kerkradenaren in de derby tegen MVV. Het weer in de loop van de dag steeds zonniger, droog, matige wind en de temperatuur loopt op tot 26 graden.

0: create hard.
1: Dag 3 en het routespel. Dat betekent een hint in de opgave erbij. Maar levert dat ook het goede antwoord op? Dat is de grote vraag. Draaien tot de tranen komen in de voormalige wildernis. Dat is geen boektitel. Dat geeft over een plaats in Limburg. En dat is niet Wijnands Rade, zenig Henk. Dat is ook niet Overloon, Gertie. Melsbeek, denk Marlies nog. Even kijken, Blierik, zenig. Landgraaf, Echel, Elslo. Stijl. De Mijnweg, dat denkt Tim nog. Kadir en Keer, denkt Erik. Het zenig uit gokjes. En dat mocht. Ik bedoel, de gedachtegang mocht erbij, maar het hoofd niet. Maar die gokjes leveren op dit moment nog niet het goede antwoord op. Wat denk je dat het is? Maak ze nu nog kans op die kaarten voor de kasteel ten Aarse. Schik een appje.

En Human BL1. Tweede van het routespel. Ik kom in de app ongeveer in heel de provincie. Ik ga mijn best doen om geen plaatsnamen te noemen die zijn gegokt. Brunsum, Blerik, Wittem, Sibbes, Schinnen, Pelerbos, IJsden, Kadier en Keerstein vanwege het Steinerbos. Brunsum heb ik al genoemd, hè, Elslo. Ik blijf toch bij Torren, dat zit Marga, maar helaas is dat niet goed. Landgraaf, Gulpen, Molenhoek, Milsbeek. Zou het Venlo kunnen zijn? Dat is het Jommerdal. Groeten van Ger, helaas is dat niet goed, Ger. Valkenburg, zenig nog. Maria Peel, Bleier Heide, Helena Veen, Wijnandsrade. Ik film me een beetje een gouden gids. Overloon, Steven Zweert, Echel, Vaals, Tegelen vanwege Klein Zwitserland, Borren, Oorsbeek, Molenhoek of Plasmolen. Dat is het allemaal niet. Wilderen, zinnig nu nog binnenkomen van Ingrid. Maar dat is het toch niet. En dat betekent dat deze opgave met Geet naar morgen. Nog een nachtje overslapen. Misschien kunnen we het morgen dan goed. Nu een liedje van Dwayne heet Isabella.

maken een eind aan Route Regio. Maar dat is ook wel goed nieuws, want dat betekent het begin van het happen. Zometeen met Stefan, met de Vief en met straks ook weer een Limburgse terke. Eens even kieken, daar zit onder andere muziek in Oud Kessel. Ik wens je een heel fijne middag. Hopelijk een beetje genieten van het weer. Eigenlijk spreek ik morgen. Tot

0: Jawel.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties.
0: L1.
1: Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: ANWB Zomeralert! Nu giga vakantievoordeel! Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
12: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hit Hoppen.
13: Dit is L.A. Cut my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: Ting is op de radio. Nou, verzint bij L1 heel gul. Keer vief namelijk dat leedje. Aanvragen die vief via de site van ons L1.nl. Gewoon vief leedjes aankondigen. Hey, waar kreeg ze dat nog? Bij welke zender? Nou, inderdaad bij Nemes. Dus don het even via L1.nl. Ik ben heel benieuwd. Hey, het is vandaag de buurt aan Peter met Zine Vief.
1: Stefan met de Peter. Goedemiddag. Ik heb metgenomen met de vief en ik wil hier een aantal liedjes aanvragen. Onder deze van Aerosmith en Crying. Dankjewel.

Dan Harmon, I Can Dream About You, dit is L1. En wist je dat alle gezichten in je droom mensen zijn die je ooit wel eens een keer hebt gezien? Ja, dus mocht je mij ooit tegenkomen in je droom, dan weet je één ding zeker, dat je in een nachtmerrie zit. Ja. Het is L1 met Edward Maas.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. Dat is een toename van 12% vergeleken met vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde in Limburg gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zitten op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hegelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
13: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, heb ik uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Ik heb niet geaarzeld en hij gelijk geroep van bel 112 naar mijn vriendin en naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
12: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. Dat gebeurde rond 12:30 op een rotonde op de Napoleonsbaan, de N273. Sport, wielrennen. Wout Poels is mogelijk bezig met zijn laatste seizoen als prof. De inmiddels 38-jarige veteraan uit Blitterswijk heeft net de Ronde van Italië gereden. Wout Poels over zijn toekomst.
14: Nog niet helemaal zeker. Dus de deur staat nog op een kiertje. Maar dan moeten we ook nog even aankomende weken gaan bekijken. Ja, wat ik zelf wil.
15: En kan je er al een tipje van de sluier oplichten wat je zelf wil?
14: Nou ja, ik vind fietsen nog heel leuk. En ik heb nog heel veel plezier in trainen. Als je dan de Giro op zo'n niveau rondrijdt, dan denk je vaak, kan nog wel een jaartje door. Maar ja, soms heb je ook mindere dagen dat je denkt, nou ja, dat is ook wel mooi geweest.
12: De ploeg van Poels doet niet mee aan de Tour de France en ook niet mee aan de Ronde van Spanje. En voetbal, Lennart Daneel speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belgische aanvaller tekent een contract voor 2 jaar. Daneel speelde ook voor Roda JC. In 2023 maakte hij de winnende treffer voor de Kerkradenaren in de derby tegen MVV. Het weer, vanmiddag en vanavond droog bij matige wind. Het wordt geleidelijk warmer tot maximaal 26 graden.

0: Wanneer zelfs Dina zweetparels beginnen te transpireren, dan weet ze één ding zeker, en het is hartstikke warm in de provincie. 26 à 27 graden. Vergeet niet te smeren, god te drinken en natuurlijk een vief in te schikken via de site l1.nl. Het is vandaag de buurt aan Peter. Die had toch een fantastische vief ingestuurd via onze site.
1: Maar Peter.

Ja, voor zit er een lekker krokant bij, hè? Opwermertje voor komende maandag. De week van de zomerhits met Aiko Aiko van Justin Wellington. Het is Avicii, Hey Brother, achter Brandy en Monica. The Boy Is Mine, Be Alleen.

0: gratis L1-app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar tui.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een nepagent is gisteren aangehouden in Herten dankzij twee alerte inwoners van het dorp. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% meer dan vorig jaar. En een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Roermond.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijkniet weg.eu.

0: Dasha, Austin en de Herfsthane Band. En wat gewoon verdoen, BL1. We zitten midden in de Wie van Peter vandaag.
1: De Wie. Goedemiddag, alleen. Ik heb bed genomen met de Wie. Het is een lekkere temperatuurboete. Maar nog een lekker zomerslintje bij van Willy William.

Volgens mij had Peter de interne memo gelezen. Komende maandag, de week van de zomerrit, BL1, Oet, Zinevief, Willy William en Trompeta. Straks de nieuwe single van Martin Garrix met Ed Sheeran na.

rijpen om uiteindelijk toch gebrouwen te weren. Het actuele resultaat is van Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. En wat een goede dikke wereldhit is dit op dit moment. Het is hithappen op deze woensdagmiddag. Temperaturen 26 à 27 graden. Vergeet niet te smeren en goed te drinken en te genieten van de

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van de Peel te herstellen komt 150 miljoen euro beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt hetzelfde bedrag uitgetrokken. Om de problemen in de Peel aan te pakken tekenden vandaag maar liefst 22 verschillende instanties een akkoord over de aanpak van het probleem. Een nepagent is gisteren aangehouden in Herten. De man van 18 werd betrapt door een inwoner van het dorp. De buurtbewoner vertrouwde de nepagent niet en waarschuwde buren, familie en de echte politie. Een tweede buurtbewoner zette de achtervolging in, kreeg de man te pakken en leverde hem uit aan de politie. De 18-jarige verdachte uit Vlaardingen zit vast. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% meer dan vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde, gemiddeld 514.000 euro. Kerkrade en Heerlen zitten op 240.000 euro. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar ook van heel Nederland. En een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roermond. Dat gebeurde even na 11 uur op de Oranjelaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een ritje van hooguit een paar honderd meter. Het verkeer op de Oranjelaan heeft enige tijd last gehad van het ongeluk. En het weer. In de loop van de dag wordt het steeds zonniger. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 26 graden. Morgen nog warmer, maar wel met waarschuwingen voor onweer.

0: en Summertime. Vanaf volgende week natuurlijk de week van de zomerhits BLN. Ja, vergeet die radio niet in te smeren met de hoogste factor, hè. En die antenne nog niet vergeet, anders krijg je net als ik hier zo'n rode plek op het hoofd. Ik ben naar de zon geweest, naar Bonaire, hè. Ja, dan staat de zon hartstikke hoog. Nou, in ieder geval de lekkerste zomerhits vanaf volgende week. Hier BLN in de week van de zomerhits. En het leuke is, in de V van Peter zit vandaag ook echt een knaller van dit moment.
1: Bye.

Chef Special, Speed of Light en Ben Verdellen, Dans en Spring. Ja, een beetje rustig aan, het is wermboet, hè. Het is L1 zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws. En de lekkerste hit-happe hits met Hot Chocolate zometeen. You Sexy Thing. Yo.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt €150 miljoen beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en een geldboete tegen zich eisen. Vooral ouderen waren het slachtoffer van zijn praktijken. En de gemiddelde WOZ-waarde van de Limburgse woning is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% meer dan vorig jaar.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna €500 miljard uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij... voordeeluitjes.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: Gabriel en Dreams en Juanes La Camisa Negra. Dit is L1.
1: De V.
0: Yes, en de V van Peter vandaag. Zelf in het samenstellen, dat ken via de site van ons L1.nl. Klim even in die computer en schik ze even durg, hè. Ik ben benieuwd. Oh ja, kom ze op de radio met Dine eigen V. Dan kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau.
2: Hoi, ik ben Peter. Ik heb metgenomen de V en een aantal lekkere liedjes onder elkaar gezet. Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin.

op 1540, ja, dan loopt die getvuur. Moet je even aan dat ding draaien, anders komt ze overal te vreugd. Ja, dat wil ze natuurlijk ook niet. Het is L1, het Limburgse Terke is onderweg. En Frankie Goes to Hollywood. Dit is Tranquilo. Nee.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en geldboete tegen zich eisen. Tussen maart en december vorig jaar sloeg de man toe in onder meer Beekdalen, Kerkrade, Meersen en Susteren. De man werkte in opdracht van een grotere bende, vertelt verslaggever Frank Monen.
11: Nou, hoe gingen die criminelen te werk? Eerst werd er gebeld naar oudere mensen met de mededeling van uw pinpas is geskimd en een koerier komt die pinpas ophalen met pincode. Geef ook waardevolle spullen mee, eventueel cashgeld, omdat criminelen uw adres weten. Nou, op deze manier ging deze verdachte dus heel veel adressen langs in Zuid-Limburg. Die mensen gaven ook cashgeld mee, de pinpas met pincode, en op die manier zijn oudere mensen opgelicht.
10: Omdat de verdachte pas 21 jaar oud is, eist het OM 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 voorwaardelijk. Ook eist justitie een werkstraf van 150 uur en een boete van 1500 euro. Dat is het geld dat de verdachte overhield aan zijn praktijken. De uitspraak is over 2 weken. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van De Peel te herstellen, komt er 150 miljoen euro beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Gedeputeerde Michael Teuns legt uit waarom dat belangrijk is.
12: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat er maatregelen in zitten die wij als provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
10: Voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt eenzelfde bedrag uitgetrokken. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roermond. Dat gebeurde even na 11 uur op de Oranjelaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een ritje van hooguit een paar honderd meter. Het verkeer op de Oranjelaan heeft enige tijd last gehad van het ongeluk. En voetbal. Lennart Daneels speelt de komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belgische aanvaller tekent een contract voor 2 jaar. Daneels speelde eerder voor Rode JC. In 2023 maakte hij de winnende treffer voor de Kerkradenaren in de derby tegen MVV. Het weer. In de loop van de dag wordt het steeds zonniger. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 26 graden. Morgen nog warmer met waarschuwingen voor onweer.

0: One Republic.
1: Hoe heeft u vannacht geslapen?
0: Nou, dat kost beter natuurlijk. Ik word een beetje nerveus of ik vandaag de bus van 1540 wel zal halen.
2: Het Limburgs kateerke.
0: Met Harold K. Witte wien en sigaretten.
3: Hij wat neer in de gezet steed onze toer. Ja, dat is jij doet. De energie. Met de zomerse dagen in Utrecht. Vlakbij waar hij ooit begon.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Appen met de jocks. Download de L1-app.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt 150 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en geldboete tegen zich eisen. De man maakte deel uit van een grotere bende. En vanwege de verwachte tropische temperaturen is voor morgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
6: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
13: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles, vrijdag 26 juni in Melick.
14: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
15: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
16: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
17: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
16: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
18: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
19: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
20: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
21: Met Rousseau chocolade.
20: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
18: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
6: Is L1.

0: Money. Hier in het midden van de week begonnen we de woensdageditie met Anne-Marie Shania Twain. L1 Vandaag met Ruben Wekers. Van harte welkom, mocht je net ingeschakeld zijn. Misschien al net aan het eind van de werkdag. Op weg naar huis om de barbecue aan te vlemmen, voetenbadje te vullen. Of de televisie gewoon buiten bij de tuinset te zetten. Het belooft een lekker zomers woensdagavondje te worden. Mocht je nou trouwens net op weg naar huis zijn, omdat ik zelf al de afgelopen tijd vaker merkte. Dat is wel een mooi gezicht. Dat er regelmatig roofvogels langs de A2 of A79, A76, waar je ook rijdt, op van die grote open plekken natuur. Het zijn er schijnbaar dus ook een stuk meer deze zomer.
1: Die soorten die reageren heel direct op de toegenomen beschikbaarheid van muizen. Dus dan krijgen ze meer eieren, ze krijgen meer jongen. De jongen krijgen ook meer te eten.
0: Ja, meer muizen voorhanden. Dus die roofvogels, die moeten misschien wel binnenkort een keer op dieet. Ja, hoe dan komt dat er dan weer meer muizen zijn? Daar gaat het hier vanmiddag over. Hoor je daar het antwoord op die vraag. En ook heel wat anders. Even een gewetensvraagje. Hoeveel uur heb jij vandaag al op je telefoonschermpje gekeken? Steeds meer kritiek op het gebruik van social media. Sterker nog, steeds meer landen stellen een verbod in voor kinderen.
2: Snapchat, TikTok en YouTube.
3: Vooral TikTok, ja, Instagram ook wel.
4: Op Snap en TikTok zit ik meestal
5: 4 uur.
2: Ik zit er 1 uur op, want mijn ouders hebben mij gewoon 1 uur scherptijd gekregen en verder niet.
0: Ja, ik denk dat 1 uur per dag, dat is toch een beetje meer uitzondering dan de norm. Grote vraag nu een beetje, komt er ooit zo'n verbod ook in ons Nederland?
6: Dit is L1.
0: Daar gaat het dan hier vanmiddag ook over. Maar eerst ruimbaan voor Charles en Eddie. Would I Lie to You?

0: hier net op de woensdagnamiddag. 26 graden op de temperatuurteller ondertussen. En dat aantal dat wordt alleen maar hoger. Misschien dat je jezelf zelf vandaag al even preventief hebt ingesmeerd terwijl je gewoon op kantoor zit. Gewoon om je al enigszins mentaal voor te bereiden op die zomerse toestanden van de komende dagen. 32 graden morgen en dan gaan we zelfs vrijdag richting de 35 met wel wat onweer. Dus ik zat in ieder geval te denken, geen beter moment om eens even een dikke, vette, foute zomerrit te draaien. En het kan fouter dan fout, hè?
1: Ik heb een doel.
0: De gebroeders Co, ja, er zijn dan toch grenzen, denk ik, hè? De bumpy ride van Mohombi, ja, kwam dan ook wel voorbij. Of schijnbaar de oudste Spaanstalige zomerhit van Peret. Over een ezeltje. Dan zouden ze denken, ja, waarom nou eens niet een zomerrit uit een land dat niet als per se niet altijd met de zomer geassocieerd wordt, maar bijvoorbeeld eerder met juist wintersport. Vanuit Oostenrijk is er ook wel degelijk ooit één afgevuurd. Van Andrea Caballia.

0: beklimt gestaakt de hitlijsten. En dat is heel terecht in my humble opinion. Het prachtige zachte stemgeluid van Sienna Spyro.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Sommigen waren al een beetje hard op het moment dat ik het geboortejaar van deze mevrouw Spyro zien. Namelijk september 2005. De dame in kwestie is dus pas 20 jaar. Zal komend september 21 jaar weer. Ondertussen gaat het even heel erg zangs over. Bij uitstek een Limburgse traditie. We duiken weer even de schoolbank in, want het is niet verdraaid een snelle spreekbeurt. Ja, in Limburg weer momenteel, maar ook in de lente, vroege zomer, door de hele provincie traditionele katholieke processies gehouden. Ik hoor u denken, wat is dat dan eigenlijk precies?
1: Snelle spreekbeurt.
2: Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht, waarbij gelovigen hun geloof openbaar beleiden.
3: In de processie van dit jaar werden voorstellingen uit de geschiedenis van de kerk getoond.
2: Processies vinden plaats in de Rooms-Katholieke, Oosters-Katholieke, Oriëntaals-Orthodoxe en Oosters-Orthodoxe kerken en ook in sommige Oosterse religies.
4: 10 dagen is het feest in de Moerugan-tempel in Heer.
2: In Nederland was lange tijd een processieverbod.
3: Om de 7 jaren worden in Maastricht de zogenaamde heiligdomsvaarten gehouden.
2: Onder de Nederlandse wet waren processies gedurende 1848 tot 1983 alleen toegestaan in plaatsen waar deze al in 1848 bestonden.
3: De processie passeerde op zijn tocht.
2: Soms werd het processieverbod genegeerd, zoals in 1874, toen in Maastricht de 7-jaarlijkse traditie van de heiligdomsvaart werd hersteld met onder andere een ommegang.
4: De grote ommegang.
2: Grote processies in Limburg zijn de Bronk in IJsden, de heiligdomsvaart van Maastricht, de Sint-Rosa-processie in Sittard. Maar er zijn ook processies in onder andere Venray, Degelen,
5: Eidersoven, Gerdenbeek, Houten, Sint-Gerlach, Meer, Nut, Oost-Maland, Sint-Geerkruid,
2: Schillen, Eckelrade en Schillen op Geul.

0: heerlijk riddeltje om hier richting de woensdagavond te gaan. Natuurlijk van de Jacksons, I Want You Back. Hier trouwens ook richting 4:30. En op dat tijdstip hoor jij zometeen hoe hoog het welbekende kwik zal gaan stijgen de komende dagen.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
5: De Doolhof in Tegelen. Om 6 uur.
4: Dress up and sing along. Like nobody's watching.
5: Get your tickets at thedoolhof.nl. Pas je eind.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Het laatste nieuws uit onze provincie, dat horen we nu hier van Arthur Hubers.
6: Goedemiddag. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en geldboete tegen zich eisen. Tussen maart en december vorig jaar sloeg de man toe in onder meer Beekdalen, Kerkrade, Meersen en Susteren. De man werkte in opdracht van een grotere bende, vertelt verslaggever Frank Monen.
7: Nou, hoe gingen die criminelen te werk? Eerst werd er gebeld naar oudere mensen met de mededeling van uw pinpas is geskimd en een koerier komt die pinpas ophalen met pincode. Geef ook waardevolle spullen mee, eventueel cashgeld, omdat criminelen uw adres weten. Nou, op deze manier ging deze verdachte dus heel veel adressen langs in Zuid-Limburg. Die mensen gaven ook cashgeld mee, de pinpas met pincode, en op die manier zijn oudere mensen opgelicht.
6: Omdat de verdachte pas 21 jaar oud is, eist het Openbaar Ministerie 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 voorwaardelijk, en ook eist justitie een werkstraf van 150 uur. Daarbij komt nog een boete van €1.500, dat is het geld dat de verdachte overhield aan zijn praktijken. De uitspraak is over 2 weken. Om de natuur en het Limburgs gedeelte van de Peel te herstellen, komt er €150 miljoen beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Gedeputeerde Michael Teuns legt uit waarom dat belangrijk is.
8: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat daar maatregelen in zitten die wij als provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
6: Voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt eenzelfde bedrag uitgetrokken. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roermond. Dat gebeurde even na 11 uur op de Oranjelaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een ritje van hooguit een paar honderd meter. Het verkeer op de Oranjelaan heeft enige tijd last gehad van het ongeval. En voetbal, Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belgische aanvaller tekent een contract voor 2 jaar. Daneels speelde eerder voor Roda JC en 2023 maakte hij de winnende treffer voor de Kerkradenaren in de derby tegen MVV. En het weer. Het is droog met af en toe wolkenvelden. Het wordt vandaag drukkend warm met ongeveer 27 graden. Morgen en overmorgen meer dan 30 graden met kans op onweer.
5: Kijk, Arthur, dankjewel. Zo meteen staat hier het grensgevalletje klaar. Ja, dat is niet hoe dat je hem gewend bent, want we hebben een heuse WK-editie hier klaarstaan. Zo meteen hoor je hoe dat precies in elkaar zit.

Zet ze altijd zo plat als je maar hard genoeg zet. Dan is het gratis stoelmassage in de auto. Hè? Calvin Harris en Clementine Douglas over de blessings hier net bij L1 vandaag. Maar nu even een hele andere artiest centraal staat. Het woord is namelijk even aan niemand minder dan Miek Telkamp.

de weg leidt in ieder geval naar het grensgevalletje. Maar welke grensplaats zou je dan graag willen horen? Vandaag is hij trouwens een beetje anders dan anders. Geen andere Nederlandse provincie met zoveel buitenlandse grens. Maar dan geen afvaardiging vanuit Duitsland of België. En vandaag pakken we het een beetje anders aan. We doen even een WK-editie, zaten we te denken. Dus we doen geen grenslanden. Maar de landen die vandaag aan de bak moeten op dat wereldkampioenschap. Kandidatuur daarom vanuit Portugal, Engeland en jawel, ook vanuit Kroatië. Die laatste zegt de pareltje op. Het grensgeval.

0: Deze superster Petar Grasso Akute Petaju.
1: Als ik het goed uitspreek, hopelijk.
0: Of in Engeland de voetbalfans Oasis. De broertjes Gallagher met Whatever. Of Nelly Furtado met het Portugese Forza.

0: Bij sommige Spaanstalige nummers dan denk je van... nou, wat voor poëtische literaire hoogstandjes zijn er allemaal mee gemoeid in de tekst. Nou, deze is heel wat simpeler. Van Enrique Iglesias, Súbeme la Radio. Zet uw radio wat harder, dat is het advies van meneer Iglesias. Ondertussen kijk ik even naar wat er binnenkomt. Ja, aan jou de vraag welk ander land we vandaag supporteren in muzikale vorm dan op het WK. Kroatië, Engeland of Portugal?
1: Nou, dat kan niet, vind ik absurd.
2: Is L1.
0: Nou, we maken even een uitzondering natuurlijk. Komende zaterdag daar staan we gewoon weer allemaal in het oranje te juichen. Nee, wat betreft het grensgevalletje zie ik dat op dit moment de meeste voorkeur uitgaat naar de gebroeders Gallagher van Oasis. Vanavond Engeland tegen Kroatië. Maar goed, er kan nog alles gebeuren, net als bij het voetballen. Over datzelfde voetballen gesproken, trouwens ook Limburgs transfernieuws. NEC heeft Per Schuurs tot 2029 vastgelegd. Hing al een beetje in de lucht, maar nu is dat ook allemaal officieel beklonken. Schuurs brak natuurlijk door bij Fortuna Sittard, maakte daarna transfers naar Ajax en uiteindelijk ook het Italiaanse Torino. En bij die club begon het allemaal voortvarend, maar liep hij een zware knieblessure op, die hem al een hele flinke tijd aan de kant houdt. Inmiddels is hij 26 jaar en hij speelde zijn laatste duel bijna 3 jaar geleden. Oktober 2023 was dat.
3: Mooi, ik denk een groot interview gegeven een tijdje geleden. Veel reacties op gehad en ja, ik denk dat de directeur dat ook heeft gezien. Mijzelf eerst geappt om elkaar te spreken en ja, daarbij hebben we inderdaad met elkaar gebeld. Alles uitgelegd wat de ambities zijn van de club, mijn eigen ambities en dat samengelegd. En ja, nadat ik daar een heel positief gevoel aan overhield, heb ik een gesprek gehad met de trainer. Ja, ook dat was gewoon heel goed. Daar natuurlijk vertel je wat de ambities zijn, wat de trainer van je verwacht, wat ik verwacht, wat mijn doelstellingen zijn. En ja, daarbij ook gewoon heel realistisch zijn dat ik natuurlijk een lange tijd geblesseerd ben geweest. En ja, dat die kans geeft de NEC mij en met de ambities die de club heeft, met natuurlijk Europees erbij, is het voor mij eigenlijk het perfecte plaatje.
4: Ja, want hoe zie je dan de komende maanden voor je?
3: Ja, zoals ik zei, ik ben nu nog bezig aan mijn herstel. En ik train nog in Amsterdam bij mijn eigen fysio. En dat is voor mij een van de belangrijkste voorwaarden die ik had, is dat de club mij de tijd geeft om fit te worden. Dus ik zal hier en daar ook hier al gaan trainen. Maar uiteindelijk is mijn doel om in midden september wedstrijd fit te zijn. En zoals ik al zei, de club geeft me de tijd daarvoor. En daar werken we samen in een goede samenwerking naartoe.
0: Nou, hopelijk gaat hem dat lukken. Nog even aftellen dat hij dan eindelijk weer op dat heilige gras mag verschijnen. In Nijmegen dus.

0: Zonge Gloria Estefan. Wat betreft het grensgeval is een beetje een andere opzet dan normaal. Het houdt allemaal verband met de ploegen die vandaag in actie komen op het wereldkampioenschap voetbal. Dat is onder meer Kroatië, Engeland en ook Portugal moet aan de bak. En zodoende uit die drie landen kandidaturen voor het grensgevalletje.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje.
1: De Kroatische hitmachine Peter Grasso Oasis of Nelly Furtado.
0: Dit is L1.
1: Ja, vandaag dus geen Limburgse afvaardiging. Nou, hoe dat nou goed te maken? Plakken we er Lex Uiting nog tussendoor.

0: Oost-West, Zuid is het best. Tenminste, denk ik, als het in het lijkt Zuid in verhoogd.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ik neem ik altijd vuur om gewoon hartstikke eerlijk te zijn. Is dat het spannend is geweest of dat het niet spannend is geweest? Nou, vandaag, het grensgevalletje valt wel een beetje in de laatste categorie. Want Engeland, zo moet ik het zeggen, kan wel op de meeste support rekenen. Onder andere van Erik, van... Misha zag trouwens wel nog Portugal. Met Forza, de soundtrack voor het EK in 2004 destijds. Maar ja, de overgrote deal dus toch wel supporteren voor Engeland. Vanavond dus tegenover Kroatië.
1: Het grensgevalletje.
2: Goedemiddag, daar komen we van nummer 2. Vanavond zien we voor Engeland. We hebben een Engelse buurvrouw. En dan komen we hier met dus we gaan van nummer 2.
0: Dankjewel, Journey. Ja, ik zit te denken, dat is wel luxe, hè? Kun je dus, behalve de wedstrijden van Nederland, ook gewoon nog een lekker voetbalavondje organiseren bij de buren. Vanavond voor Engeland dan.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bizen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op bizen.nl. Het enige dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
6: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op bizen.nl.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen uit Heerlen moeten 5 jaar de cel in voor een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd het slachtoffer met een boksbeugel en een knuppel geslagen en met een mes bewerkt. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt 150 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. En vanwege de verwachte tropische temperaturen is vanmorgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
4: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
0: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
19: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
18: Voordeelhaartjes.nl. Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
19: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
20: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
21: Dit is L1 Vandaag.
22: Gewoon een hard rock en muziek.

0: Ja, en nog een vluchtje Sinatra. Like Frankie said, I did it my way. Zo zong John Bon Jovi natuurlijk. Net aan de rechterkant van Vivor. Ondertussen hebben we net weer even de Tiet Machine aangezwengeld.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Jazeker, hoogste tijd om eens even in de historie van de datum van vandaag te duiken. De 17e juni, en daar zitten we nu nog midden in, maar in 1962, wat betreft het wereldkampioenschap, wist Brazilië op een 17e juni dat toernooi te winnen. Het vond toen allemaal plaats in Chili. Tegenstander was Tsjechië-Slowakije, was dat nog destijds. Klonk dan ongeveer zo. Ja, het ging helaas te snel voor de vertaalcomputer. Dus wat de commentator precies zegt, daar moet ik je het antwoord op schuldig blijven. Dan door naar 17 juni 1994, hele sprong in de Verenigde Staten. Zaten miljoenen mensen aan de buis gekluisterd. De reden daarvoor, na een achtervolging die live was te zien op televisie, wordt O.J. Simpson gearresteerd als verdachte van de moord op zijn ex-vrouw en een vriend van haar.
3: We're watching O.J. Simpson pull into his driveway. He has driven all the way, and here's somebody coming up beside him. And look, there's a bit of a scuffle here.
0: Oh. Ja, bovendien, uiteindelijk wordt Simpson vrijgesproken door de jury. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zou nogal geblunderd hebben in die zaak.
4: The jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder.
0: Ja, het was allemaal te volgen van kop tot staart, zou je bijna kunnen zeggen, op tv. Wat betreft de muziek was de datum van 17 juni wel een memorabele vanuit Bruce Springsteen. Staat er natuurlijk onbekend dat zijn optredens vol vuur, passie zitten en bovendien nogal lang duren. Een uur, dat heb je niet bij meneer Springsteen. Nee, dat duurt vaker toch gewoon urenlang. Zoals bijvoorbeeld een aantal jaren geleden in Landgraaf, was geen uitzondering. Maar op 17 juni 2012 zette hij het absolute record in Madrid, maar liefst 3 uur en 48 minuten optreden. Ja, dat is bizar, zeg. En bovendien, ja, wat betreft het optreden destijds in Landgraaf, hij kan dus ook nog een beetje Nederlands buurt, hè.
5: Hoe gaat het met jullie?
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
6: Goed populair, ik heb me des een eigen papaartje. En dan was het gewoon al om in de buurt met een aantekening met het nog. Dat means worldly game. Maar dat...

0: Hij staat natuurlijk absoluut bekend om zijn power optredens, maar hij is ook niet vies van wat mooie ballads. The Boss himself, Bruce Springsteen, I'm on fire, hier net bij L1 vandaag. Prachtige woensdag en het wordt qua temperatuur alleen maar beter. Of ja, daar zijn de meningen misschien een beetje over verdeeld. Volgens sommigen is de komende dagen bij Oetstek geschikt om plat op de vloer te gaan liggen met de airco op standje Antarctica. Ja, dat lodder genoeg. Tegelijkertijd, we duiken toch even de natuur in vandaag op deze zonovergoten woensdag. Vast alles gehuurd. Het gaat niet goed met de insecten. En dat is dan ook meteen de reden dat ze in Slek, in de gemeente Echt, op dit moment aan een insectenparadijs werken. Verslaggever Ruud van Broekhoven. Dit is hoe het as we speak allemaal gebeuren. Ruud, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zie je vliegen, Ruud?
1: Ja, ik was goed aan het kijken of het insecten kan zien. Ik heb ze wel gezien, vlinders heb ik gezien. Maar ik heb voornamelijk heel veel mensen hier uit de buurt gezien. Want die zijn bezig met een hark en met een schoffel en met allerlei andere attributen hier om het schoon te maken. En het is echt, ja, als je het ziet, prachtig. Overal zie je klaprozen en andere mooie bloemen. En ik sta bij André, want dat is de mede-initiatiefnemer van deze, hoe mag ik het zeggen, een vlindertuin? Of?
2: Ja, insectentuin. Niet alleen voor vlinders, maar voor alle insecten.
1: Ja, wat zegt u, meneer?
3: Biodiversiteitstuin.
1: Ja, nou, kijk, we worden gelijk gecorrigeerd. Heel goed. Want met hoeveel mensen zijn we hier? Een stuk of 5, 6, 7 buurtbewoners?
2: Ja, een stuk of 10.
1: Ja. En waarom wilt u dit?
2: Ja, om die... Ik ben met duurzaamheid en natuur bezig. Ja. En ik zag dit veldje liggen en dat was in principe biologisch dood. En toen had ik...
1: Biologisch dood?
2: Ja, vond ik. Alleen een grasveld, ja. Zonder bloemetjes en alles. Ja. En ik dacht, misschien is dat een mooie idee om hier zoiets op te starten. Ja. Ik was een zuster tijdens een lezing van de Vlinderstichting. Ja. En was daardoor mede geïnspireerd.
1: Nou ja, en hoe lang geleden was dat?
2: Zeker 2 jaar geleden.
1: Oh ja, en nu staan we hier. Het is zonovergoten, prachtig. En ik ga even naar uw dames toe. Ja, het zijn niet uw dames, maar het zijn buurtbewoners. Want het is prachtig hier, mevrouw.
4: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Kunt u het omschrijven? Wat zien we?
4: Korenbloemen, klaprozen, volgens mij weegbree,
1: ja.
4: Sedum.
1: Uw buurman noemde het 2 jaar geleden, was het hier biologisch dood. Ja. Nu staat het erbij als een paradijs op aarde, zou ik haast willen zeggen. Ja. Ruben aan de radio die zei al van, ja, het komt ook natuurlijk, want de insecten hebben het zwaar, hè?
4: Dat klopt, ja, want de vlinderpopulatie dat neemt steeds meer af. En door dit soort projecten te doen, dan hopen we toch dat weer een beetje op gang komt.
1: Ja.
4: Dat er steeds meer soorten vlinders op afkomen.
1: En ziet u al resultaat?
4: Ja, want de eerste keer toen we de planten hadden gezaaid...
1: Ja.
4: Dat was al heel vroeg in het voorjaar. En toen zagen we al een vlindertje.
1: Ja,
4: ja, zeg, dat gaat al de goede kant op, zeiden wij al.
1: Ik hoor wel een beetje in de buurt. Is het wel een beetje gemixt, hè? De ene die zegt van ja, het is prima. Maar de ander zegt ook van ja, zo

0: te krijgen, ja, dan moet je zelf in de tuin ook aan de slag gaan.
1: Ja, ik ga heel even door, want Ruben heeft toch wel even tijd naar deze meneer. Meneer, want u bent zelf ook imker, begreep ik, hè, of niet?
2: Ja, ik ben imker.
1: Dus u weet hoe belangrijk het is om dit te hebben in de buurt?
2: Ja, eigenlijk is imker zijn helemaal niet goed voor de biodiversiteit. Nee. Want het is een concurrentie van de wilde bijen. En ja, dit doen we voor de wilde bijen.
1: Ja, maar ja, u weet wel hoe belangrijk het is?
2: Ja, ik weet wel hoe belangrijk het is, ja.
1: Ja, ja. Waarom?
2: Zonder bijen geen voedsel.
1: Ja.
2: Geen bestuiving.
1: Ja.
2: Geen plantjes, geen appeltjes, geen besjes, geen kersjes.
1: Ja.
2: Dat soort dingen allemaal.
1: Als we nou zo kijken, iedereen is bezig, prachtig in bloei. Wat denkt u dan?
2: Fantastisch.
1: Ja?
2: Ja. Dat is toch mooi?
1: Ja.
2: Ziet er fantastisch uit.
1: Zijn er meer plekken nog in uw gemeente waar het eigenlijk wel kan?
2: Hebben we meer achter aan de tuin.
1: Ja. Oké, okay, maar voorkeur gaat uit om het hier bij te houden.
2: Ik heb het achter aan de tuin, daar heb ik het ook.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, je hoort het, Ruben, er wordt hier hard gewerkt. Het ziet er prachtig uit. Vlinders, insecten, ja, die genieten hier volop.
3: Kijk eens, het is ook nog eens gezellig zo te horen. Ruud, dankjewel. Daar vanuit Slek in de gemeente Echt.

0: Alarmfase rood of alarmfase 1. Rihanna met SOS hier net bij L1 vandaag. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. En daar zit ook goed nieuws in. Niet alleen maar kommer en kwel, nee, sterker nog. Goed nieuws voor mensen die wat langer willen blijven hangen op zo'n zwoele zomeravond in het park in Maastricht. Zometeen hoor je er meer over.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
6: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
5: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
7: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
8: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
0: Hier in het midden van de week op weg naar de woensdagavond, maar niet voordat we hier het laatste Limburgse nieuws hebben gehoord van Arthur Rubbers.
14: Goedenavond. Middag is het nog. Twee mannen uit Heerlen moeten allebei 5 jaar de cel in voor onder meer een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd hun slachtoffer met een boksbeugel en een knuppel geslagen en bewerkt met een mes. Reden van die geweldsexplosie was een conflict tussen het slachtoffer en een van die twee Heerlenaren. Daarnaast is de duo ook veroordeeld voor een overval in augustus 2024. De straf is flink lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen de uitspraak kunnen zowel justitie als de verdachte nog in beroep. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van De Peel te herstellen komt 150 miljoen euro beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Gedeputeerde Michael Teuns legt uit waarom dat belangrijk is.
15: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat er maatregelen in zitten die wij als provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
14: En voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt hetzelfde bedrag uitgetrokken. Daklozen in Maastricht krijgen geen boete meer als ze in het openbaar overnachten of wild kamperen. Een voorstel van de SP werd gisteravond aangenomen door de Maastrichtse gemeenteraad. Het was al de bedoeling dat buitenslapers geen boete meer zouden krijgen. Nu geldt dat ook voor mensen die slapen bijvoorbeeld in een tent of auto. De motie van de SP werd met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Dat is 17 tegen 16 stemmen. En een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en een geldboete tegen zich eisen. Tussen maart en december vorig jaar sloeg de man toe in onder meer Beekdalen, Kerkrade, Meersen en Susteren. De man werkte in opdracht van een grotere bende, vertelt verslaggever Frank Monen.
2: Nou, hoe gingen die criminelen te werk? Eerst werd er gebeld naar oudere mensen met de mededeling van uw pinpas is geskimd en een koerier komt die pinpas ophalen met pincode. Geef ook waardevolle spullen mee, eventueel cashgeld, omdat criminelen uw adres weten. Nou, op deze manier ging deze verdachte dus heel veel adressen langs in Zuid-Limburg. Die mensen gaven ook cashgeld mee, de pinpas met pincode, en op die manier zijn oudere mensen opgelicht.
14: Omdat de verdachte pas 21 jaar is, eist het Openbaar Ministerie 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 voorwaardelijk. Ook eist justitie een werkstraf van 150 uur en een boete van €1.500. Dat is het bedrag dat de verdachte overhield aan zijn praktijken. En het weer droog met af en toe wolkenvelden, drukkend warm met ongeveer 27 graden. Morgen en overmorgen meer dan 30 graden met kans op onweer. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd en ook is morgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan van kracht.
0: Het belooft heel wat zwijdruppels op het voorhoofd. Arthur, dankjewel. Trouwens, wat betreft zwijdruppels, die kunnen er dadelijk al wel gemutchen met de nieuwsquiz. Nou, opgave komt er zo meteen aan.

0: Dat was misschien eigenlijk ook nog wel een prima quizvraag geweest. Van welk WK was dit het officiële anthem? Nou, het antwoord krijg je bij deze dan al meteen. Hè? Frankrijk 1998, Dario G. met de Carnaval de Paris. Nee, want die quizvraag van vandaag die gaat over heel wat anders. Bijvoorbeeld onder meer over dit geluidje. Nou, hij ging nogal snel voorbij, hè? Dat Facebook-ploppend geluidje. 4 tickets voor Legends at the Park in Venlo speelt zich dat evenement allemaal af. Die liggen hier weer klaar. Quizvraag gaat dus over social media. Met daarmee de retorische vraag, is dat allemaal wel zo onschuldig, die social media? En zou er ooit in Nederland een verbod komen?
1: Ik zou het wel een goeie vinden.
2: Ik wil gewoon nog TikTok kunnen kijken en zo.
3: Zelf zou ik het eigenlijk niet heel erg vinden als er nog een social media verbod komt. Ik ben zelf natuurlijk ook 16, dus daar zou ik zelf ook geen last meer van hebben.
4: Heel veel jongeren krijgen dan ook het nieuws niet mee, want ik zelf krijg heel veel nieuws mee via TikTok, Instagram, TikTok, Snapchat, allemaal dat soort dingen.
5: Ik doe de belangrijke dingen doe ik eigenlijk niet.
6: En dat ik best wel snel afgeleid word om gewoon snel op social media te gaan, op TikTok of Instagram.
0: Ja, de meningen onder jongeren zijn dus verdeeld wat betreft zo'n mogelijk social media verbod. Tegelijkertijd, op steeds meer plekken gebeurt dat wel. Steeds meer landen verbieden het voor kinderen tot 16 jaar. Eerder bijvoorbeeld al Spanje, Griekenland, Australië, Indonesië ook. Afgelopen week kwam daar een Europees land bij. Maar welk land?
7: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Waar is het dus sinds kort ook kinderen tot 16 jaar verboden om te Snapchatten, TikTokken? X'en, is dat een werkwoord wat betreft het voormalige Twitter? Niet veel kinderen zitten op dat X volgens mij, ja. Welk land, dat horen we graag van je. Die tickets, die liggen hier klaar.

Dick Pik, denk je zal hem toch een klein beetje moeten opwaarderen, hè? Ik denk, weet je wat ze deus? Hung ze dicht in een glaas water. Dat vergroeit je, hè? Heren, waarom tip het water niet te koud, hè?

0: In het stadje van de woensdagmiddag middag ging het met Inner City and the Good Life.
1: Alleen vandaag.
0: Misschien dat je net op weg richting huis zit je op de snelweg. Ergens in Limburg, A2, A76, A79, neem het maar op. Maar echt de les niet zelf. Wat is vaker zien op het moment dat ik dan huiswaarts keer. Vanaf zo'n snelweg. Met name neven open stukken natuur. Dat je nog alles wat roofvogels rond ziet cirkelen. Of op de hectometerpaaltjes ziet zitten. Dikke kans dat je die wat vaker voorbij hebt zien vliegen of zitten. Het is namelijk zo dat die roofvogels steeds vaker vuur komen. En misschien wel dat ze ondertussen een beetje te kampen hebben met het nodige overgewicht. Dit jaar zien er namelijk aanzienlijk meer roofvogels. Marcel Wortel, goeie achternaam trouwens, van de natuurorganisatie Savon. Weet je wie dat komt?
2: Die soorten die reageren heel direct op een toegenomen beschikbaarheid van muizen. Dus dan krijgen ze meer eieren, ze krijgen meer jongen. De jongen krijgen ook meer te eten. Ja, in een natuurlijk systeem brengt het zichzelf in evenwicht. Dus veel muizen, veel muizeneters. En omdat als er weer veel muizeneters zijn, ja, dat drukt weer het aantal muizen weer wat naar beneden. En zo wisselt het zichzelf af.
0: Ja, het is een beetje het vraag-aanbod-principe in de natuur. En de reden dat er dan zoveel muizen zien, ligt bij de zachte winter die we achter de rug hebben. Zo zou maar kunnen dat je steeds vaker zo'n roofvogel van de auto remke naar beneden ziet duiken, omdat er een zeer smakelijk muisje voorbij wandelt. Overigens, wat betreft het lessen nou, het is toch altijd aanbevolen op de vraag: welk land kondigde deze week een social media verbod af?

0: 1.
1: Want ik zeg nou, Marij, wie heb zich dat tij eigenlijk leren kennen? Daar zitten die kwaas langs de mazen wandelen. Ik fluit op de nooit, maar tij was sneller.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Appen met de jocks, download de L1-app.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
4: Dat is genieten.
5: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
6: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Zendjin. World Class Radios.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen uit Heerlen moeten 5 jaar de cel in... voor een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd het slachtoffer met een boksbeugel en een knuppel geslagen... en met een mes bewerkt. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel... komt €150 miljoen beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan... en de stikstofuitstoot teruggebracht. En vanwege de verwachte tropische temperaturen... is voor morgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt €500 miljoen uit... voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones... bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was... voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona... dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge... van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten... die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk.
4: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
16: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
17: Stiel Heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: voordeeluitjes.nl.
19: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
20: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
21: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
20: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
21: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
22: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Oh, dat mocht wel met recht in de Golden Hole. Die heette 1964 Roy Orbison met The Pretty Woman.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hoe is het hier om ik even mee te kallen? Wat er heel allemaal de revue passeert op deze woensdag BL1. Bijvoorbeeld ging het over een uitzonderlijke wandeltocht. Komende dag trekken namelijk ruim 90 studenten van de VEVA-opleiding van het Gildencollege in Remunch. De wandel is gewoon aan voor een bijzondere tocht. Het is dan niet zomaar een mars, maar een eerbetoon aan veteranen en ook een actie om geld in te zamelen voor de stichting Hulp voor Helden. Bas Schaapjes is er onder meer verantwoordelijk voor.
2: En dat doen we door een tocht door het Zuid-Limburgse. 2 dagen, 1 dag in de buurt van school in Roermond. En daar eigenlijk iedereen die we tegenkomen aan te spreken. En ervoor te zorgen dat ze het verhaal mee krijgen, zodat het bekendheid krijgt. En een van de nevendoelen is ook geld ophalen voor de stichting Hulp voor Helden. Om zo eigenlijk veteranen op verschillende manieren te kunnen ondersteunen.
0: En het ging vandaag ook over een delicatesse. Ja, de ene ziet, ik moet er niet aan denken. En de andere ziet, ja, heerlijk. Hollandse Nieuwe. Het is voor veel liefhebbers toch wel een jaarlijkse hoogtepunt. De komst van die Hollandse Nieuwe. Vanaf vandaag ligt je de nauwe haring ook weer bij de viskrom en de viswinkels in de etalage. Vishandelaar Danny van der Zwam, Utrecht, deed een trouw inliggen.
3: Vroeger waren altijd vlaggetjes dagen als de eerste boot binnenkwam. Maar ook dat is in de loop der jaren staat weer gewijzigd. Maar ja, het is natuurlijk belangrijk om dat te kunnen concentreren in het weekend. Ja, dat is hier één groot feest. In Visland. Niet alleen hier, maar in Visland.
0: Ja, in Visland, een dikke party dus. En terwijl het iedereen een beetje in de band is van het WK, ging het vandaag ook over een andere, iets minder populaire sport, durf ik wel te zeggen. De Nederlandse Beugelbond heeft weer een volledig bestuur, wel die komende jaren vol inzet op de toekomst van de sport. Kerstvers voorzitter is Erik Kleine, Kumjoet Kessel. En hij legt zijn even uit waarom dit beugelen eigenlijk zo leuk is.
4: Beugelen is gewoon een fantastisch mooi spelletje. En ja, er zit alles in. Het is een combinatie, zeg ik altijd, van schaken en kegelen. Er moest echt een aantal zetten voor hoe denken te doen om het spelletje voor hoe te krijgen en te winnen en punten te pakken. En het kegelen, het precies speulen, het precies plaatsen van een bal op een bepaalde plek of door de ring speulen, ja, dat vergt wel iets van nauwkeurigheid. Dus die combinatie maakt het heel mooi.
0: Het is allemaal nog niet merkelijk, zo liertje kerstversen voor zit er als dus even van dat beugelen, dan toch weer even terug naar het WK. Want dit is het anthem van Shakira en de Burna Boy.

0: En staat ondertussen toch wel een beetje de boek als hofleverancier van WK Soundtracks. Dan heb ik het over Shakira. Want na Waka Waka, Whenever, Wherever, dat was ook wel met een WK-tintje. Nu met Die Die en samen met The Burna Boy trouwens ook. Hè. Winnen gesproken. Hier is vandaag ook wel wat te winnen. Maar liefst 4 tickets voor het evenement Legends at the Park.
1: L1.
0: Het enige wat ik dan van jou als wederdienst verwacht, is een goed antwoord op de vraag. Ja, welke vraag? Ja, die hoor je dan weer zo meteen, hè.
2: Everything's possible in this world. Everything's easy in this world. Everything's happy in this world. Everything's smiling.

0: Estelle Mo Jones, hij Limburgse roetschatje. Dan hij die plaat altijd hetzelfde. Het is ook altijd hetzelfde gegeten. Maar nu heet je toch echt always the same.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, wat vandaag dan wel degelijk anders is, dat is de quizvraag. Geen over social media. Ja, het beeld van kinderen die vergroeid lijken te zijn met de telefoon is ondertussen wel al onbekend. Dus is er ook wel steeds meer aandacht voor de risico's van diezelfde social media. Hoe schadelijk zijn die sociale media zoals Instagram, TikTok, noem het maar op eigenlijk. Heel wat uren per dag naar je scherm kijken, dat doet natuurlijk wel iets met een kinderbrein.
2: Rond de 7, 8 uur per dag.
3: Bij mij ook.
4: Ik denk iets rond de 8 uur.
5: Ja, ik denk ook 8,5 uur per dag of zo.
2: Ja, in TikTok, Snapchat, Instagram.
3: Ook hetzelfde bij mij.
4: TikTok en Snapchat.
5: Ja, zeker.
0: Maar je hebt ook steeds meer apps die je ervan moeten zien te weerhouden om dan een 8 uur per dag naar het scherm te blijven kijken. Ik hoorde er later over een app, nogal een uitzonderlijke. Dan moet je bijvoorbeeld je hand op het gras leggen om de sociale media apps te unlocken. En daardoor dwingt het een beetje de gebruiker om dan buiten te komen, noem het maar op. Ja, en stel je ligt dan in bed en je wil nog even scrollen, dan zul je er even goed motten. Steeds meer landen die voeren in ieder geval een social media verbod in voor jongeren en kinderen om hen te beschermen tegen de schadelijke online content, verslavingen. Bijvoorbeeld al Australië, Spanje, Indonesië. Maar welk land kwam daar afgelopen week in Europa bij? Waar werd deze week dus ook zo'n social media verbod aangekondigd?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
6: I'm sitting down here, but hey, you can't see me.
0: Vier tickets voor het evenement Legend at the Park.

0: De woensdagavond met L1 vandaag, waar op dit moment de vraag centraal staat. Zou er in Nederland ook ooit een social media verbod komen?
1: Ik zou het wel een goeie vinden.
2: Ik wil gewoon nog TikTok kunnen kijken en zo.
3: Zelf zou ik het eigenlijk niet heel erg vinden als er nog een social media verbod komt. Ik ben zelf natuurlijk ook 16, dus daar zou ik zelf ook geen last meer van hebben.
4: Heel veel jongeren krijgen dan ook het nieuws niet mee. Want ik zelf krijg heel veel nieuws mee via TikTok, Instagram, TikTok, Snapchat, allemaal dat soort dingen.
0: Ja, of er dan ook een verbod op handen is te zijner tijd hier in Nederland, dat antwoord dat kunnen we nog niet geven. Maar een antwoord op de vraag in welk land dat er de afgelopen weken wel degelijk zo'n verbod is gekomen, ja, dat krijg je nog wel hier te horen. Monique, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Kijk, ja, de situatie was een beetje van, soms dan kan iemand zich bedinken, zeg maar ik kreeg een half uurtje geleden dit vond ik binnen.
6: Is het Griekenland? Groetjes, Monique.
0: Ja, en diezelfde Monique. Bedacht
5: ja, maar
0: volgens...
5: kan je vraag niet zo heel goed gehuurd en dan kan je niet zo van,
0: Nou, dat tweetje poging die tellen net zo hard mij. Want Griekenland, ik huis van gelijk, hoor, maar dat was dan een beetje eerder dat hij al af had gekondigd. Welk land komt er afgelopen week bij?
5: Verenigd Koninkrijk.
7: Goed! Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt. Helemaal inderdaad. Het Verenigd Koninkrijk doet ook Snapchat, TikTok. Noem het maar allemaal op. In de ban vanaf 2027. Dus ze mogen nog even blijven scrollen voorlopig, de kids. Een terechte beslissing, vind ze?
5: Denk ik. Want ja, de jeugd, dat hield er toch bij. Hè? Wij doen het zelf ook, toch?
0: Ja. En ik ben tegelijkertijd ook wel heel benieuwd wie ze het dan gewoon tegenhooien.
5: Ja, precies.
0: Want ik zoek bijvoorbeeld al filmpjes voorbij komen van 13-jarige kids met een masker die

0: die manier de face filter check, wie dat ze het nu mee omzeilen. En dan een masker van een of andere opa of zo. En dan kan je er nog steeds gewoon in, zeg maar.
1: Oh, oké.
0: Tegelijkertijd aan de andere kant, en dan kijk ik even naar mezelf. Ja, ik heb ook wel eens af en toe dan denk ik, ik zit alweer zo'n oor te scrollen over van mijn leven dat ik dus weer terugkrijg. Is dat ook wel eens?
1: Af en toe.
0: Nee, dan toch, ja. Een beetje blijf hangen bij filmpjes van katten en mensen die moeilijk aarde overhoop gewoon en zo.
1: Nou, dat is dat eigenlijk toch niet echt.
0: Wat is die guilty pleasure qua social media dan?
1: Ja, het is meer WhatsApp, berichtjes en zo'n ding eigenlijk.
0: Ah, dat telt natuurlijk ook, hè. Ja. Ja, er werd ondertussen een beetje van, ik verwacht, hè, maar altijd binnen een uurtje antwoord geeft en altijd maar online moet zien en neem het maar op.
1: Ja, dat, precies.
0: Ja, we doen er zelf wat aan, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd, en dan kun je eventueel de telefoon toesloten. Of ja, de Christe tickets digitaal, dus dat is trouwens ook niet heel eindig. Weer tickets voor Legend at the Park, of Legends at the Park, zijn er meerdere in Venlo. Komen die de kant op. Ik hoop dat is er al veel plezier. En dat is misschien ook wel een paar...
1: Ja, dat is lukken, want het is een heel goed programma. Ik ben er heel blij mee.
0: Oh, nou, kijk eens. Help ons even. Wim zit er al allemaal op de heilige podiumplanken?
1: De Beach Boys Best, die met dingen met hebben gedaan. Met Battle of the Band.
0: Ah, het programma. Ah, ja.
1: En Donna Summer. En een Queen, volgens mij. En ja, echt... Een super programma hebben ze.
0: Nou, kijk eens. En dan aan dichthoedagen om nog 3 mensen te vinden die mee willen. Maar dat zal wel lukken, denk ik dan.
1: Dat zal wel lukken, ja.
0: Veel plezier alvast. En nog een hele fijne rondje.
1: Ja, zullen we.
0: Merci. Hoi.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luister L1 Radio. En met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
7: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
8: Met Rousseau chocolade.
7: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
9: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
10: En laat je kleding personaliseren.
9: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Bij Stox viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stox, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij
2: Stox. Vrijdag 26 juni is het feest in Menig. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Menig.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: We zijn voorbij het tijdstip van 6:30. Dat betekent ook de tijd voor het laatste Limburgse nieuws met Arthur Rubers.
8: Goedenavond. Twee mannen uit Heerlen moeten allebei 5 jaar de cel in voor onder meer een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd hun slachtoffer met een boksbeugel en knuppel geslagen en bewerkt met een mes. Reden van die geweldsexplosie was een conflict tussen het slachtoffer en een van de twee Heerlenaren. Daarnaast is het duo ook veroordeeld voor een overval in augustus 2024. De straf is flink lager dan het eis van het Openbaar Ministerie. Tegen de uitspraak kunnen zowel justitie als de verdachte nog in hoger beroep. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van het natuurgebied De Peel te herstellen, komt er €150 miljoen beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Gedeputeerde Michael Teuns legt uit waarom dat belangrijk is.
9: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat er maatregelen in zitten die de provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
8: En ook voor het Brabantse deel van De Peel wordt zo'n €150 miljoen uitgetrokken. Daklozen in Maastricht krijgen geen boete meer als ze in het openbaar overnachten of wild kamperen. Een voorstel van de SP werd gisteravond aangenomen door de Maastrichtse gemeenteraad. Het was al de bedoeling dat buitenslapers geen boete meer zouden krijgen. Nu geldt dat ook voor mensen die bijvoorbeeld slapen in een tent of in hun auto. De motie van de SP werd met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen, 17 tegen 16 stemmen. En een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, een taakstraf en een geldboete tegen zich eisen. Tussen maart en december vorig jaar sloeg de man toe in onder meer Beekdalen, Kerkrade, Meersen en Susteren. De man werkte in opdracht van een grotere bende, vertelt verslaggever Frank Monen.
10: Nou, hoe gingen die criminelen te werk? Eerst werd er gebeld naar oudere mensen met de mededeling van uw pinpas is geskimd. En een koerier komt die pinpas ophalen met pincode. Geef ook waardevolle spullen mee, eventueel cashgeld, omdat criminelen uw adres weten. Nou, op deze manier ging deze verdachte dus heel veel adressen langs in Zuid-Limburg. Die mensen gaven ook cashgeld mee, de pinpas met pincode. En op die manier zijn oudere mensen opgelicht.
8: Omdat de verdachte pas 21 jaar is, eist het Openbaar Ministerie 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 voorwaardelijk. En ook juist 150 uur werkstraf en een boete van €1.500. Dat is het geld dat de verdachte overhield aan zijn praktijken. En het weer. Vanavond is het nog lang warm met ongeveer 27 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen en overmorgen wordt het opnieuw warm. Meer dan 30 graden met later kans op onweer. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. En ook is morgen het Nationaal Hitteplan van kracht.
7: Arthur, dankjewel. Liefde voor Limburg, dit is
11: tegenwoordig doen ze chatten en internetten. Want Kuip, Kuip mijn beste kameraad. Kuip het mooi leren kennen via de computer. Maar volgens mij heb je de virusscanner niet aanstaan.

0: Ja, de Deepo's deuntjes die kwamen vanuit het computerke van Keigo. En de zang was in handen van Selena Gomez. It Ain't Me. In net die alleen vandaag. Goed dat we trouwens zo meteen even stilstond. Heb je een nogal bijzondere verjaardag?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is een jarig en dat ben jij.
2: Dit is L1.
0: Maar Wim, of beter gezegd, wat Jorg is, staat hier dan zo meteen. No John Fogerty en CCR met...
3: I put a spell.

0: origineel was natuurlijk van Screaming Jay Hawkins. Maar hier kwam het sausje van CCR een keer overheen. Vanuit Amerika natuurlijk. Ja, rechtstreeks, of over de Verenigde Staten gesproken, ook rechtstreeks vanuit Amerika.
1: You're listening to L1 Today Broadcasting Station. USA!
2: God bless you all.
0: Thank you very much, Mr. Orange President. Komende dagen staan we even stil bij een verjaardag. Namelijk die van de Verenigde Staten. Maar niet alleen maar positiviteit vanuit de Verenigde Staten. En daarom hoor je nou de komende dagen dan verschillende Limburgers over hun bijzondere relatie met de USA. En vandaag zijn het Barn and Bell. Dat is een artiestenduo. Lea Lomans en Jesse Deledda komen uit Urmond. Ze spelen rootsmuziek met invloeden vanuit de country, blues, gospel. Ja, en hun liefde voor de Verenigde Staten is niet meer onvoorwaardelijk, vertellen ze.
3: Mag je ons feliciteren met 250 jaar Verenigde Staten. Daar hebben wij niet zo heel veel voor gedaan, denk ik.
4: Nee, ik voel me daar niet heel erg feliciteerbaar voor.
3: Nee.
4: Echt een liefde. Ik denk vooral een hele grote voorkeur heb ik voor de Amerikaanse cultuur. En dan heb ik het vooral over muziek, kledingstijl, dans.
3: Maar we laten ons inspireren door de cultuur daar en door de muziek van artiesten die we vandaag horen. En daar pikken we onze eigen dingetjes uit.
4: We hebben nooit echt uitgesproken van, oh, we willen in Amerika wonen of zo. Maar ik heb wel gedacht de afgelopen jaren, dat is voor mij nu echt een no-go. Stel, we zouden dat bedenken, zou ik dat niet. Ik zou niet in een land kunnen leven waar de politiek op die manier draait, zeg maar. I'm so sick
3: and tired. Maakt Donald Trump het houden van Amerika ingewikkelder? Ja, wij zijn afgelopen september nog naar Nashville geweest een aantal dagen. En wat ons opviel in september is dat we bijna met iedereen over de situatie daar gesproken hebben. Dus ja, er zijn ook heel veel mensen die hem volgen. Maar er zijn er ook heel veel die dat absoluut niet willen en echt vrezen of op zoek zijn naar een andere manier. Dus het geeft ergens, ja, ook alweer hoop dat er genoeg mensen zijn die er anders in staan.
5: Dit is L1. Thank you very much. That's really nice. Thank you.

Ik hier even naar de drogist, maar ik heb pillen halen voor de eigen ziekte. Dan ben ik weer altijd kotsenkrank op een fietsuur. Ik zeg tegen mijn moeder meteen je pillen met voor de maag en de boek en de derm. Ik zeg en doe dan nog meteen 3 dozen tandpot. Hoeft hij met 3 pekjes van die zakdukjes. Ik zeg, wat word ik daar met jong? Dan zit er gelijk wie nu echt zo'n typeke die zich die wel zelf dreigt.

0: waren natuurlijk de Commodores die zich al even mentaal gingen voorbereiden op mogelijk wel een beetje een plaknacht. De Night Shift, hier net bij L1 vandaag, want het wordt niet veel kouder dan een 17 graden vannacht. En het blijft sowieso ook nog lang na zonsondergang warm.
1: Dit is L1.
0: Ja, vanmorgen kunnen we ons helemaal de borst op borst al nat maken. Want richting de 32, 33 graden waarschijnlijk dan. Just

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luisteren L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een controle van vrachtwagens met gevaarlijke stoffen aan de A2... heeft de politie 18 misstanden geconstateerd. 2 dagen lang hield de politie en landelijke inspectiedienst... een controle aan de snelweg ter hoogte van Elslo. 2 Heerlenaren moeten 5 jaar de cel in voor een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd het slachtoffer met een boksbeugel en een knuppel geslagen en met een mes bewerkt. En vanwege de verwachte tropische temperaturen is vanmorgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
3: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
16: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
15: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanavond 8 uur op L1 Radio.

0: Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
1: Hallo, ik ben Eva Kusters.
2: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
1: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
2: Ja, wie waren die bokkenrijders? En waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
1: Wat is waar en wat is hun verzinsel?
2: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
1: Op zoek naar
2: de bokkenrijders. Je luistert naar aflevering 3 van de podcast Bokkenrijders. We hebben al veel verhalen gehoord en kennis gemaakt, voor zover dat mogelijk is, met de mensen achter die verhalen. Maar toch blijft de vraag, waar komt al die kennis vandaan? Hoe weten we dit allemaal?
1: Hoe is dit verhaal bewaard gebleven en hoe geven we dat telkens ook weer door? Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de bokkenrijders. Er zijn boeken over geschreven, films over gemaakt, er komt een musical en er is zelfs een Suske en Wiske stripboek.
2: Ja, en in de jaren 90 maakte de groep Carboon een concept-cd rond het thema bokkenrijders. Het Limburgstalige album Bokkeriers. Ik ging op bezoek bij de dochter en de weduwe van Jean Innemee, de drijvende kracht achter dat project.
1: Ja, en weet je nog, in aflevering 1, die wandeling naar dat kapelletje?
2: Zeker.
1: Op die heuvel daar in Schaarsberg. Nou, diezelfde nacht gingen we dus ook nog op zoek naar het Galgenbunker.
2: Oh ja.
1: Ja, en dat is een plek waar in de 18e eeuw 16 bokkenrijders werden opgehangen. En dat verhaal hoor je straks ook in deze podcast.
2: Maar nu eerst op de koffie bij de familie Innemee in Maastricht. In een mooi appartement in Dalhof, met daar de gouden platen aan de muur. De gouden platen van Jean Innemee. Met Vinnie Innemee, de weduwe van Jean. Want Jean is er niet meer. Hè? Wanneer is Jean overleden?
3: Jean is in 2007 is hij overleden.
2: Dus die is er al een tijd niet meer. Dus we kunnen hem niks meer vragen over die cd van de bokkenrijders, hè, van de groep Carboon. 1994 uitgekomen. En Jean, die heeft zich enorm verdiept in de bokkenrijders. Maar Vinnie, wat had hij met bokkenrijders?
3: Die was heel erg in geïnteresseerd. Daar wilde hij alles van weten. Hij ging naar archieven toe, schafte boeken aan. Hij was echt in het onderwerp bokkenrijders heel erg geïnteresseerd. Ja. En dan wilde hij er alles precies over weten. Ja. Hij wilde niet zomaar iets zeggen, dan moest het ook kloppen.
2: Ja.
3: Hij ging ook, als hij iets in een boek las, bijvoorbeeld in België, al die plaatjes, dan ging hij ook daar naartoe om te kijken hoe zag het hieruit. Dat wilde hij dan ook precies weten. En ook met vrienden dus echt in die streek zijn om te kijken hoe was het daar.
2: Je hoort Vinnie Innemee, de weduwe van producer, muzikant en liedjeschrijver Jean Innemee. Jean speelde in roemruchte bands als The Walkers en de Mozam Skiffelgroep, maar ook in de groep Carboon. Na twee uiterst succesvolle albums over het mijnverleden van Limburg vond hij rond 1994 het thema bokkenrijders wel de moeite waard om te onderzoeken voor een nieuw Carboon-project.
3: Nou, kijk, het project Mijnwerkers, dat was heel, ja, dat was een enorm succes, heel uitgebreid. En die groep Carboon, die was samengesteld speciaal voor die Mijnwerkersliedjes van Jan Hendricks. Ja, en toen stopte dat eigenlijk. En omdat Jean zo geïnteresseerd was in die bokrijders, is dat idee ontstaan, ja, zullen we daar een cd van opnemen? En toen is dat allemaal uitgewerkt geworden. Hij had heel veel informatie en ja, dan ging hij toch nadenken, hoe zou dit gegaan zijn, hoe zou dat gegaan zijn? En toen is het idee toch ontstaan om daar een eigen verhaal van te maken. Om daar een roman van te schrijven, wel met feiten die daar gebeurd zijn. Maar ja, toch een roman, en zo is dat idee ontstaan om een boek te schrijven. Zijn eigen verhaal, maar wel met historisch juiste feiten.
2: Maar wacht, de informatie over de bokkenrijders leidde niet alleen tot een concept-cd voor de band, maar ook tot het schrijven van een boek.
3: Jean heeft een boek geschreven, ja. Over die bokkenrijders. Ja. En dan met één hoofdfiguur, wat de leidraad is door het hele boek. hij wilde dat uitgeven, bij een uitgeverij natuurlijk, maar het was te wetenschappelijk. Hij was zo uitgebreid en zo precies met alles te benoemen, dat het voor de normale lezer te ingewikkeld was. Kijk, dat was goed voor een project op een school of daarover te vertellen, maar dus dan is dat eigenlijk toen niet doorgegaan. Maar het verhaal was er wel. Zijn hoofddoel was echt niet om daar precies precies uit te geven. Hij vond het al mooi als hobby om dat te vertalen wat hij allemaal gezien en gelezen had. Het was goed voor hem. En wat er verder mee gebeurde, dat was eigenlijk niet de bedoeling om dat uitgebreid te doen. Het was zijn project.
2: De uitgevers zijn niet geïnteresseerd in het boek, maar Jean vond het dus blijkbaar ook wel goed zo, volgens zijn weduwe Fini. Dochter Sylvia herinnert zich de fascinatie die vader Jean aan de dag legde voor het thema bokkenrijders ook nog goed.
4: Ik was toen 21 en natuurlijk heb ik iets daarvan meegekregen, want ik woonde nog thuis. En als mijn vader heel enthousiast over iets was, en dat was nu dan weer met het thema bokkenrijders voor die CD Caboen, de teksten te schrijven, dan was hij daar uren mee bezig. Zat hij achter de computer en zag je overal aantekeningen liggen en had hij heel veel boeken besteld over bokkenrijders en was hij heel veel weekenden weer weg. Ik ben nog een keer met hem naar Zwijkhuizen gegaan, ook een wandeling maken. En ja, dan was hij heel enthousiast. Dus natuurlijk heb ik daar wel iets van meegekregen, ja.
2: Jean Innemee probeert in zijn bokkenrijdersproject de feiten zoveel mogelijk recht te doen.
5: Ik werd de donder in uw bak, zo bliksem en bij.
2: In plaats van handeling en de namen van personen worden niet bij elkaar gefantaseerd, maar hebben een historische herkomst. Zijn kennis haalt Innemee uit boeken, maar hij bezoekt ook regelmatig archieven om processtukken door te nemen. Al die informatie bundelt hij in een 15-tal dialectliedjes.
4: Nou, mijn vader is altijd al heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dus of dat nou, hij ging bijvoorbeeld in Parijs naar Jodenkerkhof toe, in Praag. Alles wat met geschiedenis te maken had, Daar las hij boeken over, ging die bekijken. Dus ja, en dit is dan weliswaar een mythe. Hè? Ze hebben ze wel of niet bestaan? Dat weet natuurlijk niemand of dat heeft bestaan. Maar daar was hij heel erg gefascineerd in. Ja, hij ging allemaal in archieven kijken en ook namen bekijken. Want hij had voor die CD, en dat vond ik zelf heel prachtig, een heel mooi boekje. Daarbij gedaan. En daar stonden allemaal teksten over de personen die waarop de CD over gezongen werd. Dat had hij allemaal uitgezocht van waar hebben ze geleefd, welke tijdsperiode. En ja, dat heeft hij natuurlijk allemaal, die namen, uit de archieven gehaald. Dus Kerkhofs was geloof ik zo bekende namen, de Smits geloof ik. Ja, allemaal zo'n achternamen die ik dan voorbij zag komen. Dus mijn vader was natuurlijk voornamelijk dat hij muziek maakte op teksten. Of teksten en muziek. En dit was nou uniek, dat hij nou alleen maar teksten schreef. En een collega-muzikant, Tik van Altena, die heeft de muziek daarvoor gemaakt. Dus ja, hoe die dat deed, hij had het verhaal in zijn hoofd. En ja, daar ging hij helemaal voor, hè? In zijn teksten. Totdat, als een liedje 2 minuten of 2,5 minuut duurt, om dan een heel verhaal, kort verhaaltje in zo'n liedje te kunnen verwoorden. En daar was hij dan heel precies in. Om dat goed te kunnen verwoorden, een bepaald thema en een bepaald liedje. Want een liedje gaat over nul, en de andere gaat weer over een ander personage. En daar was hij dan mee bezig om dat heel goed te doen. Ik

0: terwijl het ook. Mijn vader was niet van de potlood en de pen. Hij had nog zo'n hele oude computer met een heel oud Word bestand in die tijd. En hij ging gewoon meteen achter de computer in Word. Deed hij dat gewoon typen. En dan had hij zo'n HP-printer en dan werd dat gewoon uitgeprint wat hij getypt had. Dus wat hij in zijn hoofd had, dat typte hij gewoon. En hij had gewoon die steekwoorden, denk ik, in zijn hoofd. Of de rode draad. Hij had geen aantekeningen. Dat deed hij nooit, nee. Dat kwam gewoon zo uit de losse pols. Zat hij dat gewoon te typen, de teksten voor de liedjes.
1: Het ging zo in en mee makkelijk af. Op basis van grondig onderzoek naar het wel en wee van de bokkenrijders 15 liedjes schrijven. Componist Dick van Altena, songwriter uit de Betuwe, zet ze op muziek. Carboon levert met bokkenriers een mooi en geromantiseerd beeld op van de gebeurtenissen uit de 18e eeuw.
2: Maar dit verhaal krijgt nog een staartje, of eigenlijk zeg maar gerust, een flinke staart. En hoe dat zit, hoor je in aflevering 4.
1: Ja, even terug, hè? Want in de eerste aflevering beloofden we je nog een historische bokkenrijdersplek. Een plek waar je misschien liever niet alleen naartoe gaat en zeker niet midden in de nacht. Inderdaad, het Galgenruimke.
2: Ja, dus we gaan nog heel even terug.
1: Gelukkig heeft Eva Google Maps. Ik heb jou iets doorgestuurd via WhatsApp.
2: Ja, en het ziet eruit alsof het midden in het bos is.
1: Dat is zeker midden in het bos. We staan aan de rand van het Moltbos.
2: Ja, en wat ik zie, het zou 1,5 kilometer hier vandaan zijn.
1: Oké. Okay.
2: Maar ik kon er niet rechtstreeks naartoe navigeren, maar het ziet eruit als...
1: Nou, ik zie alleen maar bomen, toch?
2: Ja, en als we hier dit paadje inlopen, zou je naar links gaan en dan een stuk rechtdoor. Dan zou het aan de rechterkant moeten zijn, toch?
1: Oké. Okay.
2: Kijk maar, ik denk als ik zie op de kaart...
1: Mijn zaklamp weigert. Dat is een voorteken, hè?
2: Alhoewel...
1: Nee, we moeten hier.
2: Nee, we moeten iets verder door.
1: Nou.
2: Ik dacht net onderweg van plek 1 naar plek 2. Ik vind het eigenlijk wel leuk.
1: Oh, oké. Okay. Ja? Ja, er zijn natuurlijk in heel Limburg overal van dit soort... bokkenrijderswandelingen uitgezet. Alleen, die lopen normale mensen overdag.
2: Ja, precies.
1: Wij niet.
2: Ik vind juist de nacht, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar wel met z'n tweeën. Ik zou dit nooit van mijn leven alleen gaan doen.
1: Maar ik beken, dat geldt ook voor mij. Ik ben niet de kleinste man, maar... Ja, wat... hier, dit is gelijk een splitsing.
2: Ja, en ik denk dat we het pad moeten volgen.
1: Oké. Okay. Want de grap is ook, als je op Google Maps kijkt, dan heb je weggetje, weggetje, weggetje, weggetje. En op een gegeven moment moet je het bos in.
2: Ja.
1: Maar het Galgenbeumke, ja, dat is een boom waar... ook in de... Wat is het dan? De 18e eeuw, hè? 17 zoveel. Er zijn op een gegeven moment 16 bokkenrijders opgehangen.
2: Op gruwelijke wijze.
1: Ja, want de meeste waren al half dood. Na martelingen, ja. Verwurgingen, weet ik veel wat. En dan werd dat toch aan het volk tentoongesteld. Even kijken.
2: We komen hier uit op een soort verharde weg.
1: Je moet even op Google Maps kijken.
2: En het lijkt erop dat we hier naar rechts moeten.
1: Oh ja.
2: We komen hier vandaan. Als we dan naar rechts gaan, dan zouden we daar...
1: Maar we komen toch daar vandaan?
2: We komen hier vandaan. We hebben hier geparkeerd.
1: Okay.
2: We zijn toen zo gelopen... En nu komen we hier uit, dus dan moeten we...
1: Maar hier is ook nog wel een paadje weer. En toch wel blij dat mijn zaklamp het weer doet, trouwens.
2: Het geeft me ook iets meer vertrouwen. Volgens mij gaan we wel goed. Maar goed, ik weet niet hoe zeker het is dat mijn GPS hier klopt, want we zitten in een bos.
1: En bij de kijk zie je heel veel dennenbomen. Of sparren zijn het dan. Die waren er toen. Toen had je van die beukenbossen en eikenbomen. Een soort holle weg is dit, hè?
2: Ja, loopt wel een beetje omhoog, hè?
1: Ja, maar ook hol. Zo van links en rechts komen wel stenen.
2: Ja.
1: Stenen naar boven.
2: We komen wel dichterbij.
1: Hoe staat het met Google Maps?
2: Ja, we komen dichterbij.
1: Oh ja.
2: Lijkt net of ik in de verte zo een geluid hoor.
1: Nee. Maakt me gek.
2: Het zou eigenlijk een boom moeten zijn met...
1: Heb je een plaatje van die boom?
2: Ja. Maar ja, natuurlijk hartje zomer waar die helemaal mooi begroeid is.
1: En toch op een berg zie je dat.
2: Ja. Zou het die boom kunnen zijn?
1: Nee.
2: Nee, die is...
1: Niet oud genoeg. Nou.
2: Ja, we zijn er toch wel een stukje van afgedwaald, zeg maar, Google Maps. Maar ik vraag me af hoe goed mijn GPS het nog doet in een dichtbegroeid bos.
1: En wat voor soort boom was het?
2: Ben ik met mijn laatste procent aan het opzoeken. Ja, een oude lindenboom.
1: Oké, okay. Maar linde is gewoon een loofhout. Hoop ik, denk ik. Oh. Ik wil nog 20 meter die kant op lopen en dan gaan we hier de berg weer af.
2: Oh, hij staat.
1: Oh. Hij is omgehakt afgelopen zomer.
2: In de 18e eeuw zijn er bokkenrijders opgehangen, niet aan de boom zelf.
1: Nee.
2: Want daar is hij ondanks zijn hoge ouderdom te jong voor.
1: Oké.
2: Okay. Bovendien werden bokkenrijders en andere misdadigers niet opgeknoopt aan bomen, maar aan een galg.
1: Ja, ja.
2: Die galg heeft ongeveer op deze plek gestaan. Het zou kunnen dat ouden vandaag het boompje in de 19e eeuw gebruikten om aan te wijzen waar ooit de bokkenrijders hingen. Dus die boom, daar hebben ze de mensen niet aan opgehangen.
1: Nee, maar wel op de plek.
2: Ja, wel op de plek. Dus die plek, dat kan natuurlijk hier overal wel zijn.
1: Nee. Okay. Ik ga nog even een stukje deze kant.
2: Ja, ik loop hem alweer achteraan, hè. Ja.
1: We gaan met deze kant op.
2: Oké.
1: Okay. Ja, met je coördinaten, je moet ook gewoon een beetje op je gevoel vertrouwen. Ik denk, een galgenboom staat op een galgenberg.
2: Ja, en we staan op de galgenberg.
1: Ja. En de sterren schijnen tussen de boomtoppen door.
3: Heel even pas op de plaats, want dit had ik me vooraf heel anders voorgesteld. We hebben die GPS-coördinaten, lopen het bos in en doen een beetje spannend, totdat we zogenaamd verrast de galgenboom vinden. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. De boom blijft, ook na een half uur zoeken, onvindbaar. Totdat...
1: Nou, ik denk toch dat dit hem is. Dit moet hem zijn.
2: Dit?
1: Ja, hier.
2: Waar jij met je zaklamp op staat.
1: Ja. Kijk, de rest is allemaal dennenbomen. En dit is een loofboom.
2: Ik weet niet of ik dichterbij durf te komen.
1: Nou. Kijk, we weten dat die bokkenrijders die hebben aan de galg gehangen. Die hebben niet aan zo'n tak van een boom.
2: Nee, daar was hij te jong voor.
1: Ja. Dus de boom heeft het niet gezien.
2: Maar
1: dit is wel de plek. Zullen we even... het lampje uitdoen en dan ook gewoon...
2: Ik weet wat jij wil doen.
1: Je ogen dicht.
2: Je ogen dicht, ja.
1: Ja? Lamp uit. Kom. Hoe dan?
2: Oké. Wat denk jij?
1: Ja, weet je... Vroeger, 1740, weet ik van wat, 1742... Ja. Ja, was dit een hele onheimische plek. Weet je, nu horen we daar een weg. We zien in de verte weer een lampje. Je hoort auto's rijden, hoe laat het ook is. Maar vroeger was het hier muis en muis stil.

0: Ja, over het fietspad. Ik vind dat toch een stuk minder, minder tot de verbeelding sprekend dan door het bos. Maar wel makkelijker.
1: Zo, en zo even ziek al af en toe.
0: Wat zeg je? Sorry.
1: Wegsfeer.
0: Ja, precies. Nou, de politie is niet achter ons aangestuurd, Eva.
1: Gelukkig.
0: Twee gekken met een zak aan in een bos. Maar stel je voor, je woont hier. En je ziet in één keer dansende lampjes in het bos achter je achtertuin. Dan zou ik toch wel
1: Dan is het ook wel een slecht verhaal om dan te zeggen, ja, we maken een podcast of bokkenrijders en we zoeken een boom. Ja.
2: Weer terug op de plek waar de auto staat, vind ik het briefje met tekst en uitleg over het galgenbuimpje.
0: Oh. Nou ja, ik ga het voorlezen. Doordat een bokkenrijder uit Chevremont, zo'n plaats hier in de buurt, die naar Maastricht uitgeweken was, weer naar Kerkrade terugkeerde en in handen van het gerecht viel, kwam men op het spoor van de bende. Op 8 januari 1743 werd de man te Sertogenrade, dus naast Kerkrade, op de pijnbank gelegd. En toen verriet hij al zijn medeplichtigen. Justitie zond zijn gegevens aan alle andere rechtbanken die onmiddellijk tot arrestatie overgingen. Onder de bokkenrijders die in Schaarsberg voor het gerecht gebracht werden, bevond zich Peter Caspar Konings of Keunings, die zich de koning van Scheid noemde. En Scheid is dan Schaarsberg, hè? Hij was geboren in Schaarsberg, waar hij het schoenmakersambacht leerde. Reeds vroeg kwam hij in aanraking met verschillende beruchte gauwdieven, bij wie hij zich aansloot en met wie hij op roof ging. In de zomer van 1743 werd hij gevangen genomen en in het begin van september met nog 9 anderen ter dood veroordeeld. Kijk, in de zomer gevangen genomen en dan pas in september dat dood veroordeeld.
1: Dan is hij echt lang gefolterd. Ja.
0: Op 16 september 1743 reed de Beulswagen, geflankeerd door schutters en voorafgegaan door de gerechtsbode, naar het galgenbuimpje waar we net waren. De gerechtsplaats in Schaarsberg, waar de koning van Scheid ten aanschouwen van een grote menigte door de scherprechter Tielborg uit Aken en zijn knechten op een verschrikkelijke wijze ter dood werd gebracht.
1: Oh my god. Kan je echt niet voorstellen. Echt absurd. Te aanschouwen van een grote menigte.
0: Ja, dat was volksvermaak, hè?
1: Ongekend. Mensen gingen daar gewoon naartoe en die gingen dit aanschouwen.
0: Even gewoon een vraag, hè? Heeft ons dit dichter bij de bokkenrijders gebracht?
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ik heb nu toch wel zoiets van die donkerte, dat lugubere. Ja. Het is wel een aanzet om dichter bij de bokkenrijders te komen. Wat denk jij?
0: Het krijgt vel op de botten is het eigenlijk, hè? Ik bedoel, het is allemaal leuk om te lezen zo van dit en dat. En zoveel mensen en zoveel bendes en die en die en die, allemaal in boekjes. Maar als je dan toch even de moeite neemt om de plekken op te zoeken en dan ook nog in het nachtelijk uur.
1: Ja.
0: Dan heeft het wel wat.
1: Jazeker. Ja, ik ben blij dat we het hebben gedaan.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Maar alleen was het niet gegaan, en jij?
1: Nee, absoluut niet.
3: Ook met dit tweede nachtelijke uitstapje kwamen we een klein beetje dichter bij de bokkenrijders. Maar Henk, je hebt me nu toch wel echt nieuwsgierig gemaakt naar het tweede deel van het verhaal over Jean Enemé.
0: Ja, maar daarvoor moet je dus echt naar het vierde deel van deze podcast luisteren. Want het verhaal krijgt nou ook een twist.
3: Ja, en we hebben nog meer, want we gaan naar de Efteling.
0: Hè? Huh? Voor de podcast naar de Efteling? Hoe linken we de Efteling aan ons bokkenrijdersonderwerp?
3: Hugo van de Loonse Duinen.
4: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Hugo. De bokkenrijder.
3: Hij is een bokkenrijder en hij komt tot leven in de Efteling.
0: Oké, op naar de Efteling, op naar aflevering 4. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.
5: Vanavond, 8 uur, op L1 Radio. Bokkenrijders.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is